0: gehad.
1: Dat was oké. Ja, zaterdag was een bizar moment, ook voor mezelf. Omdat ik na de wedstrijd een ijl gevoel had in mijn hoofd. Dan is er de wetenschap dat er wel hartkwalen in de familie zit. Dat je weet dat je onder stress staat gedurende lange tijd. Dat niet allemaal perfect is voor het hart. Dus dat was eigenlijk mijn eerste bekommernis. Dan ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Daar hebben ze mijn hart gecheckt. En is alles eigenlijk goed gebleken. Van het moment dat je dat weet, is het wel een geruststelling. En ja, kan je eigenlijk gewoon verder.
2: Zo'n andere zaken toch weer relatief, hè? Toch? Goed, 5 punten. Boven NAC staat Telstar, de 16e plaats van de Eredivisie. Ploeg uit Velsen heeft in die zin het eigen lot in handen. Te beginnen morgenavond laat uit tegen NEC. Ja, dat is toch wel een bizar duel voor de spits van NEC, Nasser El Khatjati. Want wat is er met hem?
3: Nou ja, goed, die scoorde natuurlijk als een malle vorig seizoen in dat jaar van die unieke Telstar-promotie. Ja, ja, en nu moet hij dan NEC tegen Telstar, als hij meedoet, naar de tweede plaats misschien nog schieten. Wie weet de Champions League. Nou, zelf lijkt El Khatjati daar niet per se heel veel moeite mee te hebben. Zo blijkt bij de collega's van ESPN.
4: Ja, alleen maar prachtig denk als je weer oude bekenden ziet. En ik ben nou werkzaam bij NEC en we hebben de punten ook heel hard nodig. Dus laten we mogen de beste winnen. Ik denk dat het altijd mooi is als je scoort als aanvaller en ik zou denk ik iets minder hard juichen als normaal.
2: Nou ja, dat is ook wel mooi. Ja, helemaal niet juichen is geen overweging natuurlijk. Ja, dan kom je logisch toch. Wat viel je verder nog op?
3: Nou, dit is wel even aardig, even een zijpad. Ik weet niet hoe vaak jij uit eten gaat, Jan-Willem. Of jij, hè, een weekje Portugal reken ik even niet mee. Jammer. Of elders. Maar gewoon door de week, per maand, per jaar, kan me niet schelen. Even kort, heel kort.
5: Nou, één keer per maand.
3: Oké.
2: Okay. Oh, nee, dat gemiddelde trek ik iets omhoog.
3: El Khatjati gaat elke dag uit eten.
2: Nee, pardon?
3: Elke dag gaat die man uit eten. Nou, betaalt NEC natuurlijk goed. En kennelijk is de horeca in Nijmegen ook goed te doen. Luister maar.
4: Nou ja, ik heb het naar mijn zin hier in de stad. En het is leuk. En ik kan niet koken, dus ik ga het elke dag uit eten. En ik moet zeggen, tot nu toe heb ik wel wat leuke restaurants ontdekt hier in de stad. Dus dat is wel leuk.
3: Ja,
4: ze zeggen dat ik moet gaan leren koken, maar ik sla over.
5: Zie je het aan hem?
3: Nee, maar je kunt ook elke dag een hap sla eten. Aan de andere kant, ja, als God had gewild dat je een konijn was, dan had je sla gegeven, geloof ik. Maar
2: ik zou echt denken dat die gasten onder een strikt regime staan. Maar dat kan dus gewoon lekker. Ja. Het is heel gezond.
3: Vond ook wel een beetje een merkwaardige uitspraak. Vond ook wel leuk hoe hij het vertelde. Ja, maar
5: leuk dat hij het ook durft.
3: Nou, tweede plaats nog even doen dan.
5: Zullen we dat doen? Want plek 2 nu in handen van Feyenoord natuurlijk. Twente staat 4 punten achter. Maar misschien nog een heel klein beetje hopen op een stunt. Moet Twente natuurlijk wel van AZ winnen dit weekend. Ja, dat is de wedstrijd waar het om gaat, hè?
3: Ja, nee, dat moet gaan gebeuren. Dat moet in Alkmaar gaan gebeuren. In de beker al gespeeld, die wedstrijd. Nou, ging best wel goed, maar wel verloren. Net als vorig jaar in de finale van de play-offs om Conference League voetbal. Nou, daar was Van der Brom nog niet bij. Maar goed, zeker die laatste nederlaag, daar had hij een rot gevoel bij. Die doet nog steeds pijn in Enschede.
6: Nou, als je de laatste wedstrijd daarin meeneemt, die kan ik alleen maar als trainer, zeg maar, dan is het wel nog steeds jammer en een gemiste kans dat we daar zo'n goede wedstrijd hebben gespeeld en uiteindelijk niet doorgingen. Zeker als je het vervolg van het bekertoernooi daarin blijft volgen. Dan denk je altijd van, nou, als je AZ dat verandert met Twente, had dat voor ons ook kunnen gebeuren.
3: Ja, en welke club hebben we gemist in het overzicht?
5: Nou, wel meerdere.
3: Feyenoord.
5: Oh,
3: maar ja, die staan al zo lang tweede. En elke week wordt die positie een beetje beter. Volgens mij was het enige nieuws dat nu echt wel duidelijk is dat ik advocaat volgend jaar gewoon mag blijven in de staf van Persie. Volgende week meer.
5: Tot volgende week. Dankjewel voor nu, Ragnar.
2: Spiek ik naar het scherm achter jou en gaan we vooral luisteren naar Dien. RKC tegen Roda JC, minuutje 110 inmiddels. En?
7: Ja. Zit nog steeds met interesse te kijken naar dit voetbalgevecht. Hele hoge kwaliteit is het allemaal niet. Interessant is het wel, want bij iedere bal heb je het gevoel, oh, die kan zomaar eens goed gaan vallen. Maar in heel veel gevallen vanavond is dat niet zo en valt hij verkeerd en gaat er behoorlijk wat mis aan de voeten van alle spelers. Maar de ene keer dat het goed gaat, is het ook spektakel. En dat maakt dat deze 10 minuten nog zeer interessant zijn om naar te kijken. Met een vrije trap voor RKC richting het strafschopgebied van Roda. Waar Beert er als eerste aankomt, hem wegkopt richting de middenlijn. En dan een luchtduel ontstaat dat RKC wint. Van de Ven pikt op, die probeert te schieten, heeft een goed schot. En weet hem ook met behoorlijk wat kracht richting het doel van Traigel te sturen. Die heeft er ook wat moeite mee. Twee keer heeft hij ervoor nodig om hem definitief zijn handen eromheen te krijgen. Eerst een goede kans eigenlijk van de verlenging door Richard van de Ven.

op kenmerkende wijze zijn hoofd naar beneden doet. Zijn schouders er een beetje gebogen overhangt. En dan veel venijn met uit die linkervoet dat schot richting het doel van Roda JC keeper Treigel plaatst. Die heeft inmiddels alweer lang getrapt. En ziet dat de bal op de helft van RKC is. Waar Kane Seedorf, speler van Roda, hem voorzet. Maar hem op het dak van het doel plaatst. Roda weet er eigenlijk in de tweede helft van de verlenging niet zo heel erg veel tegenover te zetten. Je hebt eigenlijk het idee dat zij steeds meer naar penalties aan het snakken zijn. En dat RKC in de komende 10 minuten het nog wel wil gaan beslissen. Ze leggen de bal rustig aan voor een volgende uittrap. En met elke minuut die verstrijdt komen penalties dichterbij voor een plek in de halve finale van de play-offs. Want het staat nog 1-1.

0: Can't Slow Down van Douwe Bob.
1: Langzaam gaan we richting de penalties bij RKC Roda. Dien.
2: RKC probeert van achteruit die bal lang te trappen. Maar Michiel Kramer in de punt van de aanval maant al met zijn handen. Doe maar rustig aan. We hebben de tijd. Laten we aan een goede aanval gaan bouwen. In plaats van gehaast die bal weer naar voren te schieten. Want dat is wat rommelig bij RKC Roda JC in de 115e minuut van de wedstrijd. 5 minuten nog te gaan tot de penalties. Maar tot die tijd proberen beide teams er op wat voor manier dan ook nog een doelpunt bij te prikken. Om als eerste door te gaan naar de volgende ronde. Voorzet aan de linkerkant. Kramer komt dan in het strafschopgebied nog wel aan die bal. Probeert dan, terwijl hij die bal tegen zijn kruis aan krijgt, te draaien om hem goed te leggen voor een schot. Maar dan is daar al de achterlijn. En die hoppelt daar overheen, waardoor het moment voorbij is. En iedereen weer rustig op zijn stoel kan gaan zitten. Roda JC, dat is al wel klaar. En is ondertussen de plannen aan het smeden voor een penaltyreeks. Dat zie je op de bank allemaal gebeuren. RKC Waalwijk probeert met best nog wel wat spelers op de helft van Roda JC, een stuk of 7, een aanval een leven in te blazen. Maar dan moet Roda keeper Treichel hem wel eerst vanaf zijn 5 meterlijn naar voren gaan schieten. Richting de helft van RKC. Dat doet hij, wordt ook meteen weer teruggekopt door een RKC-verdediger. Moet Roda verdedigen. En ervoor oppassen dat Kramer er niet bij in de buurt komt. Dan wordt hij omhoog geschoten. Naar de grond gebracht. Dat gaat met de nodige moeite. Maar het lukt. En is hier Cooper Love namens Roda JC in de as van het veld naar de linkerkant gebracht. Daar is Kanikauskas. Een dribbelaar met een goede rechtervoet. Maakt ook een mooi doelpunt in het vorige duel. Gaat nu voor de voorzet met links. En maakt daarbij wel de nodige moeite om er nog een corner uit te halen. Dat lukt. Roda krijgt een corner in de 116e minuut. En dat betekent dat er van achteruit wat lange mensen mee naar voren komen. En dat er wat kortere aanvallers op de rand van het strafschopgebied gaan staan. Om mogelijke afvallende bal erin te peren. Kanikauskas blijft daar staan om die corner te trappen vanaf de linkerkant. Steekt zijn rechterarm omhoog en stuurt hem naar de eerste paal. Daar wordt hij al doorgekopt door iemand van RKC. En bij de tweede paal definitief weggekopt door iemand van RKC. En die afvallende bal is dan wel voor iemand van Roda JC. Maar die schiet hem niet richting het doel, maar hoog in de lucht. En dat is dan weer gemakkelijk voor de keeper van RKC. Om hem daar vandaan te pakken. En is goed te kijken naar wie hij hem dan weer lang gaat trappen. 3,5 minuut nog. 1-1 richting de penalties hier bij RKC Roda.
3: NPO Radio 1.
0: Half elf, het NOS-journaal, Michiel van der Velden.
4: De Duitse auto-industrie wil dat de VS en Europa snel om de tafel gaan. President Trump zei vanavond de importheffingen op auto's te gaan verhogen, omdat de EU zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. Volgens Brussel doet de EU dat wel. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum in Leiden is vanavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is een verdachte aangehouden. En er zijn bijzondere beelden opgedoken van de Duitse aftocht in 1945 in Drachten. Daarop is te zien hoe honderden soldaten door de stad marcheren om het land te verlaten. De beelden waren in een kas beland bij een vrouw van inmiddels 93, maar die heeft ze laatst teruggevonden. Op de film is ook te zien hoe Drachten in 1945 een bevrijdingsfeest en Koninginnedag vierde, toen nog op 31 augustus, de verjaardag van Wilhelmina.
5: Langs de lijn en omsteken.
1: 10-1-1 bij RKC Roda JC in wat heel lang de laatste wedstrijd van Michiel Kramer leek te worden. Maar opeens mag hij nog hopen op een vervolg in die play-offs.
2: Ja, heeft hij zelf ook een mooi aandeel in gehad. Want hij gaf de assist op de 1-1 van Jesper Uneken door een voorzet door te koppen. En die voor de voeten van Uneken te laten belanden. Dat is een mooie doorkopbal en een nog mooier doelpunt van Uneken. Waardoor het nu 1-1 staat en er nog 2 minuten te spelen is tot aan de penalties. Roda JC heeft de bal op de middenlijn. Iedereen van RKC plooit nu wel terug naar eigen helft. En Roda laat de bal rustig rondgaan zonder al te veel dreiging. En komt het beetje bij beetje steeds meer richting het strafschopgebied van RKC. Kanikauskas, die trekt naar binnen. Wil gaan schieten met rechts. Doet hij ook. Bal wordt geblokt over de achterlijn. Corner voor Roda JC. Dat is de tweede in 2 minuten tijd. Toch opvallend, want we hebben Roda eigenlijk de gehele verlenging niet gezien. En nu komt er telkens vanaf die linkerkant door die Kanikauskas toch wat dreiging vanaf. En dan zien we nu weer een corner voor Roda JC als die bal daar gepakt wordt voor dat fanatieke uitvak dat mee is. Compleet in het geel-zwart met de nodige vlaggen. De aanhang is immens vanavond voor Roda met ruim 1500 man aanwezig. als die corner getrapt gaat worden voor dat uitvak. Met rechtervoet afdraaiende bal dus. Weggekopt bij de eerste paal door iemand van RKC. Maar opgevangen door iemand van Roda. Waardoor die bal nu opnieuw wordt ingebracht met een hoge bal. Oh, die wordt goed aangenomen. Dat wordt een serieuze kans en dat wordt een hele belangrijke redding, zeg. Van keeper Yannick van Os, die eigenlijk de gehele tweede helft niks te doen heeft gehad. Maar op het moment dat hij er moet staan, er staat door zich voor die bal te werpen. En nu misschien RKC nog wel met een kans. Want hier is Castillo en die schiet hem ook in de korte hoek. En daar is dan ook Truichel. Als dit een opwarmetje is voor de penalties, dan gaan we straks een mooie hoofdrol voor de keepers meemaken. Want ze zitten er aan beide kanten goed bij, zowel van Os als Truichel. Met de laatste halve minuut van deze wedstrijd die ingaat. Bal gaat over de achterlijn aan de kant van Roda JC. En wordt door het laatst aangeraakt door iemand uit Limburg. Maakt dat RKC nog één corner krijgt. Iets met een kopbal in de allerlaatste minuut zorgt ervoor dat we nu aan het verlengen zijn. En dat RKC nog er maar eens goed voor gaat staan. Met Van Eijma die positie kiest. Die is erg lang en fysiek sterk. En ziet dat de corner wordt ingedraaid. Truichel komt, bokst weg. Keeper van Roda opgevangen door iemand van RKC. Voorzet opnieuw ingebracht. Weggekopt door Kruiven. Wederom opgevangen door RKC. Linkerkant strafschopgebied. En een draaiende bal van Van de Veen moet dan in de kruising belanden. Maar wordt geblokt. Hobbelt hij over de achterlijn. En is daar het eindsignaal van scheidsrechter Blank. Het is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. En dat betekent dat we zometeen penalties gaan nemen. En dat een van deze twee ploegen het hoofd koel moet houden om alsnog door te gaan naar de halve finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.
6: Ja, daar gaan ze zich op voorbereiden. Hebben wij tijd om ons te richten op een Belgisch tennisfenomeen. De 21-jarige Alexander Bloks stond vanavond in de halve finale van het Masters toernooi in Madrid. Bloks begon dit jaar buiten de top 100 op de wereldranglijst, maar is flink opgeklommen. Nadat hij gisteren Casper Ruud versloeg, staat Bloks al op plaats 69 van de wereld. En op de virtuele ranglijst vinden we zijn naam zelfs al terug op plek 35.
7: And this one does it. Alexander Bloks, a semi-finalist here in Madrid.
8: Alexander is hier geschiedenis aan het schrijven. Het is ook ja, de eerste Belg ooit in een halve finale van een Masters 1000 toernooi. Dus ja, ik kan alleen maar met fierheid en trots naar Alexander kijken.
6: Ja, de coach van Bloks is dat Ruben Bemelmans, die dus ook onder de indruk is van zijn prestaties. Vanavond speelde Bloks in die halve finale tegen de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. Goed, die wedstrijd verloor hij. Is geen schande, denk ik. Maar hij maakt een indrukwekkende opmars. En leuk om te bespreken met zijn landgenoot en sportsjournalist Inge van Meensel. Inge, goedenavond.
9: Hey, goedenavond.
6: Je hebt de wedstrijd gekeken. Had je stiekem nog de hoop dat hij de finale zou halen? Of was dat echt wel onrealistisch?
9: Ja, in die tweede set dacht ik, gaat hij het nu toch weer doen? Gaat hij het nu weer flikken? Maar ja, Zverev was toch wel te sterk. En wat een fantastisch toernooi, wat een fantastische week. Ja, eigenlijk al enkele weken. Het is echt de doorbraak voor onze Alexander Bloks. Het is zo mooi om te volgen.
6: Ja, en merk je dan in België een hele Bloksmania, een Blokshype?
9: Ja, absoluut. Tennis leeft weer. En ja? hij, wat hebben we daarop moeten wachten? Het is zo leuk. Ja, we hebben natuurlijk de hoogdagen met Kim Kleisters en Justine en hij meegemaakt. En dan hebben we toch echt lang moeten wachten. Ja, vorig jaar met de mannen, de Final 8 in de Davis Cup bereikt. En toen voelde je al van, we zijn weer aan het klimmen. En onder leiding van een Zizou Bergs, die met al zijn enthousiasme opriep tot Make Belgian Tennis Great Again, kreeg die iedereen mee. En kijk, onze vrouwen hebben zich geplaatst voor de Final 8 in de Billie Jean King Cup. En nu maken we dit mee. We hebben 3 mannen nu in de top 100 van tennis. Dus we dromen weer luid op, denk ik.
6: Mooi, mooi. Deze jongen is 21. Jij volgt hem al een aantal jaar. Je hebt hem ook een aantal keren gesproken. Hoe kijkt hij zelf naar zijn prestaties van de afgelopen tijd?
9: Hij is zo nuchter. Hij blijft ongelooflijk met de voetjes op de grond. Dat is eigenlijk ook wel heel mooi om te zien. Hij heeft een enorm zelfvertrouwen. Hij gelooft heel sterk in zijn kwaliteiten. Wat een beetje on-Belgisch is. Om zo heel zelfbewust en toch helemaal niet arrogant te praten over wat hij allemaal kan. Want het was ook wel leuk om te horen toen hij de top 100 indook. Toen vroegen ze hem van je hebt leeftijdsgenoten zoals een Tien, een Fonseca, een Mensik, die staan al in de top 30. Waar denk jij dat jij kan geraken? En toen zei hij van kijk, bij de junioren was hij nummer 1 van de wereld, heeft de Australian Open gewonnen bij de junioren in 2023. Hij zei van eigenlijk klopte ik al die spelers, die drie spelers, hè, die Tien, Fonseca, Mensik. En ik denk dat ik dat nog altijd kan. En kijk nu, hè, op 1 mei staat hij op nummer 35, virtueel, maandag weten we dat dan zeker. Dus hij komt echt wel in de buurt en dat is wel heel mooi. Hij is mentaal heel sterk, veel lef, een hele goede mentaliteit. Je ziet hem ook vaak lachen op de baan, heerlijk om te zien. En hij blijft altijd knokken, zoals we vandaag tegen een Zverev ook wel hebben gezien.
6: Ja, hoe ziet zijn toekomst eruit, Inge?
9: Goh, ik denk, ja, hij staat nu al op 35, hij is 21. Hij heeft zoveel kwaliteit, hij is 1,95 meter groot. Hij is echt een opslagkanon, daar kan hij echt op rekenen, op die opslag. Hij gaat heel vlotjes over de 200 kilometer per uur, 220, dat kan hij ook. Zijn forehand is al heel zijn carrière een ongelooflijk wapen. En vroeger voelde hij zich heel comfortabel, zo achter de baseline. En dan bleef hij daar hangen en maar rally spelen. Maar bij de senioren kan je dat natuurlijk niet. En nu is hij echt aan het leren en het komt er al heel vaak uit. Meer naar voren gaan, agressiever. En een Ruud zei het, hè, na de kwartfinale, van ik vond geen zwakke plekken. Dat is heel mooi. En dat weet hij zelf ook, hè, dat hij heel veel in zijn mars heeft. Dus kijk, top 20, ja, waarom niet? Laten we daar toch maar voor gaan. Hè. En ik ben wel heel benieuwd, moet ik toegeven, hoe hij hier nu gaat mee omgaan. Met alle extra aandacht. En ja, internationaal spreken ze ook over hem. Ze noemen hem al baby Raonic en zo. Hè. Dus echt wel leuk. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dit allemaal gaat verteren. Doen. Maar ik heb er wel hoop en geloof in dat dat goed komt.
6: Nog even, en Nederland is ook in de ban van Alexander Bloks. Met jouw mooie verhaal. Dankjewel, Inge.
9: Okay.
6: Inge van Winsel was dat.
10: De penalties zijn begonnen bij RKC Roda. Dien.
2: Met een knaller, want de eerste voor Roda JC was mis van Mitch Paulussen. De eerste van RKC. Hij brengt ook het nodige vuurwerk met zich mee. Want via de onderkant van de lat stuitte hij net achter de doellijn van Daniel van Kaam. Geen beheerste aanloop. Nee, gewoon je wreef er tegenaan en kijken waar die terechtkomt. Nou, aan de linkerkant van het doel. En dan ook nog het geluk dat hij net aan de goede kant voor RKC belandt. En dat die eerste van RKC dus wel telt. Schrijven we op. Daar komt de tweede van Roda JC aangelopen. Jérôme Deom. En die moet dat gaan doen voor de fanatieke aanhang van RKC. Die hun armen aan het zwaaien zijn. Waardoor de Fransman mogelijk uit zijn concentratie wordt gehaald. Zet aan met zijn rechterbeen. Puft nog een keer uit. Kijkt naar de bal. Schiet. En schiet goed raak. Linkerhoek. Yannick van Os zat er net goed bij. Na de eerste van Mitch Paulussen. En pakte die wel uit de linkerhoek. Maar deze is iets hoger van De Jong. En dus onhoudbaar voor de keeper van RKC Waalwijk. Als de tweede speler van de Waalwijkers komt aangelopen. En dat is Rochon van Eijma. Dat betekent dat RKC Waalwijk dus wel op een voorsprong staat in deze penaltyreeks. Als de centrale verdediger uit Waalwijk deze binnenschiet. De eerste van Kaam. Dat was er eentje waarvan hij zei, nou, doe er nog maar 5 van die. En dan zijn we er vanavond. Kijken wat Van Eijma gaat brengen. Hij legt de bal wel echt goed neer. Heeft daar wel even de tijd voor nodig om het juiste polletje te vinden. Gaat er bijna recht voor staan. Kijkt naar Traigel. De keeper blaast dan uit met de binnenkant van de voet. En de linkerboven goed getrapt, zeg. En dan de euforie. Het loslaten van de spanning bij de centrale verdediger van RKC. Oeh, daar kwam echt wel wat vanaf. En dat betekent RKC op voorsprong met 2-1 in deze penaltyreeks. Na beide twee penalties getrapt te hebben. De volgende komt eraan voor Roda. In een wit tenue. Hij buigt zijn hoofd al. Kijkt nu naar die bal. Als keeper Yannick van Os op zijn 5 meter lijn komt staan. En hem nog wat toeschreeuwt. Het is Kanikauskas. De maker van het Kerkraadse doelpunt in de eerste ontmoeting in de 95ste minuut. Vanavond zeer dreigend vanaf de linkerkant. Maar weet hij ook raak te schieten bij de derde penalty van Roda. Oh, hapert even in zijn aanloop. En dat is niet goed, want hij wordt gepakt door Van Os. De tweede die de keeper van RKC pakt. En dan begint het er toch heel goed uit te zien voor de thuisploeg. En kan Roda JC mogelijk met een erg lang gezicht straks weer in de bus gaan zitten naar Kerkrade. Want ze staan nog verder achter in deze penaltyreeks. Liam van Gelderen komt aangelopen bij de derde penalty. Raakt hij deze, dan is het nog geen feest in Waalwijk. Want daarvoor moet je de vierde raken namens RKC. Maar die derde zal wel een heel eind op weg helpen naar de volgende ronde toe. Van Gelderen legt lang aan. Heeft zijn handen lang om de bal heen. kijkt ook alleen maar naar dat leer. En heeft geen oog voor de keeper van Roda die tegen de lat aanspringt. Van Gelderen met een middellange aanloop. Binnenkant voet. Oeh, dat past allemaal maar net. Want keeper Truijgel van Roda zit eraan. En weet hem richting de paal te sturen. Maar gaat wel in het net. En dat betekent dat RKC met 3-1 voor staat in deze penaltyreeks. Even rekenen, even denken. Als Roda deze nu mist, is het dan klaar? Ja, dan is het klaar. En dus moet Lucas Beerten de kerkraadse hoop hoog houden door deze penalty raak te gaan schieten. Of wordt het opnieuw een helderrol voor Yannick van Os, die er al 2 heeft gepakt. RKC, het publiek, weet al wel hoe laat het is en heeft de hoop heel hoog zitten. Lucas Beerten overlegt nog even met de scheidsrechter. Want hij zegt, ja, die bal ligt niet helemaal goed. Ik wil hem toch maar eens even, nadat ik hem net al goed had gelegd, nog een keer opnieuw goed leggen. Doet dat met goedkeuring van de scheidsrechter. En gaat hem nu dan met rechts trappen. Wordt het Van Os of wordt het de centrale verdediger van Roda? Kijk naar de keeper. Kijk naar de bal. Hij schiet hem tegen de lat. En dat betekent dat RKC Waalwijk door is naar de volgende ronde van de play-offs. Na 3 gemiste penalties van Roda JC. 2 gekeerd door keeper Yannick Van Os. Die daarmee een grote rol pakt in een mogelijk prachtig play-off sprookje van RKC. Dat hier misschien wel mee aanstaande is. En Roda JC dat vanavond erg veel weerstand boog. Moet toch uiteindelijk het hoofd buigen voor RKC Waalwijk. Dat op basis van 2 wedstrijden, mogen we nu wel concluderen, verdiend doorgaat naar de volgende ronde. Lange tijd om te feesten is er niet. Want dinsdag wacht Willem II alweer. En de carrière van Michiel Kramer, die gaat nog minimaal 2 wedstrijden door. Nadat hij de assist gaf op Jesper Uneke in de 97e minuut van de wedstrijd. En na penalties weten we dat RKC er nog in zit. En dat het seizoen van Roda JC erop zit.
11: Het goede nieuws voor Roda is wel dat ze volgend jaar mogen gaan spelen tegen Andries Jonker. Want die coach heeft een nieuwe baan. Bijna een jaar geleden was hij nog de bondscoach van de Oranje Vrouwen. En over een maandje gaat hij aan de slag als hoofdtrainer van eerste divisionist MVV Maastricht. Andries, goedenavond en gefeliciteerd met je nieuwe baan. Waarom kies je voor MVV?
12: Ja, dankjewel voor de felicitatie. Ja, ik heb gezocht naar een club met ambitie, met goede mensen, met een reële doelstelling, met een goede achterban, met potentie. En dan wil ik ook nog daar niet voor moeten verhuizen. We zijn vaak in Maastricht en alles bij elkaar is dit dan een geweldige gelegenheid voor mij om weer aan de slag te gaan.
11: Ja. Lekker om weer aan de slag te kunnen, lijkt me. Het zal ook wel even schakelen worden, toch? Want al die faciliteiten die je bij de KNVB had voor het Oranje Vrouwenelftal, ga je die ook in Maastricht krijgen of wordt dat op een iets ander niveau werken?
12: Ja, dat is misschien waar mijn loopbaan zich door kenmerkt, door schakelen. Ik ben ooit van Barcelona naar MVV gegaan. En nu ga ik van het vrouwenteam naar MVV. Ja. Nou, daar kom ik wel overeen, denk ik. Dus ja, ik ben dat gewend. Ik heb voetballerij van beide kanten gezien. De luxe tot in het buitengewone. En ook het werken in de marge van het betaalde voetbal. Ja. Nou, bij MVV zit je daar ergens tussenin, maar wel aan de onderkant.
11: En speelt dat mee bij zo'n keuze? Of denk je, nou, ik vind het eigenlijk ook wel gewoon weer heerlijk. Lekker in de KKD bij MVV trainen.
12: Nee, ik heb na Wolfsburg heb ik steeds gekozen voor datgene wat me plezier zou bezorgen. Ik heb 3 prachtige jaren gehad bij Telstra. 3 prachtige jaren bij de Oranje Vrouwen. En ik verheug me nu op 2 mooie jaren in Maastricht.
6: Want is het, als je kijkt, in die zin moet het denk ik beter gaan. Als je kijkt hoe MVV er nu voor staat, dan kun je bijna alleen maar winnen.
12: Ja, ik ben 20 jaar geleden ook ingestapt bij MVV. Toen was de situatie financieel het faillissement ten nauwe nood ontsnapt en sportieve malaise. Nou, nu staat de club er financieel een stuk beter voor. Nog steeds geen roze geur en maneschijn, maar wel veel beter. Maar de sportieve malaise is eigenlijk opnieuw daar. Dus in die zin is de situatie vergelijkbaar. En wat ik merk bij alle mensen die ermee te maken hebben, ook de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn en hebben meegewerkt, is een mengeling van irritatie, boosheid en teleurstelling. Men wil het beter doen. Ja, ik ook.
6: En heb jij dan voor je gevoel al met waar je daar nu hebt rondgelopen, het idee van ja, daar kan ik de vinger op de zere plek leggen. Dus dat moeten we gaan doen om het beter te krijgen?
12: Ja, er zijn eigenlijk 2 problemen. De voetbaltechnische organisatie die functioneert in de ogen van de mensen die aan de touwtjes trekken niet zoals ze het graag willen. Ze willen dat ik daar mijn input in geef. Nou, dat kan uiteraard. Er komt een hoofdopleiding uit de regio, Patrick Boele, Maastrichtenaar, die wordt weggeplukt bij Genk. En een contract krijgt voor onbepaalde tijd. Dus een hele nadrukkelijke keus voor de eigen jeugd. Patrick kan op al mijn steun rekenen. Ja, en daarnaast is natuurlijk het probleem van de prestaties van het eerste elftal. Ja, en daar kun je natuurlijk altijd zeggen, ja, de kwaliteit van het elftal is niet toereikend. Ik kan daar niks over zeggen. Ik ben er niet bij geweest afgelopen jaar. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik het er volledig mee eens ben dat bij de stad Maastricht en de club MVV een 19e plek niet past. En dat we zo snel mogelijk moeten zien dat we aansluiten bij de middenmoot. Ja.
6: En zijn er wel middelen dan? Omdat je zegt financieel staan ze er een stuk gezonder voor dan vorige keer dat ik bij MVV zat om nieuwe spelers aan te trekken?
12: Nou, het was destijds werd het faillissement in het seizoen voordat ik kwam ten nauwe nood ontlopen. Dat is nu niet zo. Er is geen sprake van financiële problemen. Maar als je kijkt naar de financiële ranglijst, dan zit MVV wel aan de onderkant van die ranglijst. Ja, dat vraagt dan creativiteit. Dat bijltje heb ik wel vaker moeten hakken. Ja, en dat is natuurlijk een geweldige uitdaging om met weinig middelen toch goede spelers te weten te vinden.
11: Je hebt bij grote clubs gewerkt. Je zei het al, je ging al een keer van Barcelona naar MVV. Ook bij Bayern München heb je natuurlijk gezeten. Zijn er dingen die je van dat soort grote clubs of van het Nederlands elftal mee kan nemen naar MVV?
12: Ja, ik denk je overal beter wordt. Overal wijzer wordt. Overal meer ervaring opdoet. En wat mij bij de grote clubs waar ik heb gewerkt vooral heeft geraakt is de overtuiging waarmee ze zichzelf zijn. Bij Bayern München hebben ze een lijfspreuk. Mia San Mia. Dat is een soort Bayerisch dialect. En dat betekent zoiets als wij zijn zoals we zijn. En ze laten zich door niks en niemand.
11: Heb je al een lijfspreuk voor MVV bedacht?
12: Ja, ik denk dat wij vooral dat de club zich moet realiseren. Dit is de club van Maastricht. En Maastricht is een zeer geliefde stad in Nederland, populair, bij wie dan ook. En daar hoort een goede voetbalclub bij en niet een club die 19e wordt. Dus de ambitie moet ook omhoog gericht zijn. We moeten echt willen aansluiten bij de middenmoot en zo snel mogelijk om een play-off plek gaan spelen.
11: En dan even in één zin en dan moet het goed komen volgend jaar, Andries.
6: Deze past nog net niet op een tegeltje. Dat gaan we die Maastrichtenaren rekken ook nog eens alles. Dus dat gaat niet worden. Is het voor jou nog, want je hebt natuurlijk eind vorig jaar was je nog in de race om directeur bij Benfica te worden. Had je nog het liefst bij een grotere club eigenlijk aan de slag gegaan?
12: Nee, het plezier staat al een aantal jaren met grote afstand voorop. Ik wil echt met de glimlach naar mijn werk gaan, maar ook met de glimlach weer thuis komen. En dat is een aantal jaren uitstekend gelukt. Dat zag ik bij Benfica ook zitten. Nou, dat is helaas niet gebeurd. Maar uiteindelijk is het deze mooie club geworden. En die spelen ook in de Roodwit.
6: In Maastricht. Zo lekker.
12: In Maastricht.
6: Leuke stad, man. Nou, ja. Daar ga je in ieder geval genieten, denk ik.
12: Dat denk ik, ja.
6: Dankjewel, Andries. En succes alvast bij MVV.
12: Hoi, hoi. Jo, dag.
11: Waar ga jij nu heen?
6: Ik ben er ook wel klaar mee.
11: Ja? Nee. Dag.
6: Ik moet even invallen bij de televisie.
11: Oh.
6: Ja, het is heel slecht, maar de tv gaat altijd voor. Oh, ja. Kijk dat weer.
11: Presentatiepartner, wel. Met Albert Bos.
6: Met Albert Bos. Ja, nou dus ik vlieg goed. Nu naar de andere studio.
11: Efficiëntieslag. Red je net? Ja, hè? Ik denk het wel. Ja. Die vertrekpremie van jullie topman die moet ergens terugverdiend worden, toch?
6: Echt. Dat is ik van de EO. Lekker bezig.
11: Goed weekend, Guilaine. We redden het wel. Doei.

0: Angel maakte a little more. Vitesse domineert wederom het sportnieuws, want volgens een advies aan de Hoge Raad heeft het gerechtshof vorig jaar juist geoordeeld toen de club weer werd toegelaten tot het betaald voetbal. De hoogste rechter buigt zich nu over dat advies en doet binnenkort uitspraak. En dat advies is niet bindend, maar wordt in de praktijk vaak wel gevolgd. Dat is dus goed nieuws voor Vitesse. En dus is de opluchting in Arnhem ook groot, zegt commentator Jan Rols in de NOS Voetbalpodcast. En hij kan het weten.
1: Ik heb er gewoond en ik ben hier blij mee. Weet je, maar ik ben niet helemaal objectief natuurlijk.
2: Oh.
1: Ik heb daar inderdaad gewoond. Heel veel commentaar gegeven bij de club. Ik ken de club ook goed. Ik ken mensen eromheen goed. Ik zeg de hele tijd maar van Vitesse heeft zich wel bewezen dit seizoen dat het stadion bijna altijd vol zit bij de thuiswedstrijden die ze spelen. En daarmee hebben ze hun
2: bestaansrecht
1: wel weer echt verdiend.
2: Maar dat heeft hier niet echt mee te maken,
3: nee,
2: toch?
3: Dat was het probleem ook niet echt.
1: Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar ik ben ook geen rechter en ik ga ook niet helemaal die procedure ontrafelen hoe dat dan zit. En Vitesse heeft ongelofelijke fouten gemaakt. En Vitesse heeft nog steeds niet alle zaakjes op orde. Ik weet het allemaal. Maar een rechter die nu de stekker eruit zou trekken, ja, dat vind ik helemaal niet kloppen gewoon. Dat
3: dan ga je dus toch op de stoel van de rechter zitten.
1: Ja, nou ja, oké, dan maar wel eventjes.
3: Ja, dat ga ik echt niet doen.
1: Maar ik kan het niet onderbouwen, juridisch niet onderbouwen.
2: Misschien kan Suze dat.
3: Ja. Ik heb een boek over rechtspraak geschreven. Rechtspraak is mensenwerk. Dat is een tijd geleden. Dus ik ga daar zeker ook juridisch niet dat onderbouwen. Ik denk wel dat dit laatste nieuws iets waar Vitesse dus echt mee verder kan. Omdat het er nu gewoon goed uitziet. En het is natuurlijk elke keer het verhaal van, ja, we weten het niet. Wat voor beleid kunnen we gaan maken? Waar kunnen we van uitgaan? Kunnen we volgend seizoen wel weer gaan voetballen? Ik denk dat op dit moment de seinen toch wel op groen staan na dit advies. Ook omdat er wordt gezegd, dit is toch wat de Hoge Raad vaak ook overneemt, dit advies.
2: Dus dit zorgt voor rust?
3: Ik denk dat dit voor een volgende stap richting rust zorgt. Ik denk dat rust nog niet helemaal bereikt is.
2: Anne, is dit een grote nederlaag voor de KNVB?
4: Nou ja, ze zijn zelf dit beroep wel begonnen. Dus daar dan is het een nederlaag als je hoogstwaarschijnlijk, want dit weet het dus nog niet zeker of de hoogste rechter dit gaat overnemen. Of ze dit gaan verliezen. Dus ja, nederlaag voor de KNVB. Uiteindelijk misschien toch ook wel weer een overwinning voor het voetbal in Nederland. Arnhem verdient wel een voetbalclub, een veel beter geleide voetbalclub dan, laten we zeggen, de afgelopen 15 jaar daar gebeurd is. En het is echt goed dat er heel streng gecontroleerd wordt. En dat je echt tot het gaatje moet gaan. Als je eenmaal in het verdomd hoekje zit van de KNVB-commissies. Die gaan over die voetballicenties. Want je wil niet dat er een soort free-for-all wereld komt waarbij je met alles wegkomt. Maar ja, inmiddels duurt dit zo lang en sleept het zo lang. En heb je toch het gevoel bij de club, ondanks dat ik er niet dagelijks kom, dat er de beste wil van de wereld er is. Dat ze weten dat er heel veel fouten zijn gemaakt. En dat er ook weer een bladzij omgeslagen moet worden. En dan zou je ook zeggen, stop een keer met alle procedures hierom. Geef Vitesse de kans om weer echt op te gaan bouwen.
0: Ja, dat was de stem van commentator Anne de Jonge in de vrijdagse NOS Voetbalpodcast, waarin ook commentatoren Suze van Kleef en Jan Rols bij presentatoren Thierry Boon te gast zijn. Te beluisteren natuurlijk via de NPO Luister-app. Het zit erop voor vanavond. Morgen is Langs de Lijn er weer om 7 uur met vanaf 8 uur dus die topper tussen Ajax en PSV. Hier is zo dadelijk Met het oog op morgen en Simone Meijmans presenteert. Veel plezier daarbij. Goedenavond.
5: Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1.
6: Ik ga in gesprek met Geert Mak, journalist, documentairemaker en geprezen auteur van onder meer Hoe God verdwenen uit Jor werd, Eeuw van mijn vader en het afgelopen jaar verschenen De Wisselwachter.
7: Ik was ook wel geïntrigeerd door de jaren 30 in Amerika.
6: Op 5 mei houdt Geert Mak de Van Randwijk lezing op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen, waarin hij reflecteert op vrijheid in zowel de geschiedenis als de actualiteit.
5: Zometeen van 12 tot 1, Ellen Dekwits in VPRO's Nooit meer slapen.
8: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
10: AI.
11: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: NPO Radio 1.
5: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij met de gang van zaken. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Bij protesten in Istanbul zijn 500 mensen opgepakt. Op 1 mei, de dag van de arbeid, zijn er vaker protesten in Turkije. Vakbonden en werkenden houden dan marsen door de stad. Demonstranten proberen het Taksimplein te bereiken, maar er mag sinds 2013 niet meer gedemonstreerd worden. Ook vanavond was er weer een natuurbrand. Dat was op landgoed Lievensberg in Bergen op Zoom. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. En ook in België woedde sinds het eind van de middag brand op een militair terrein. En ook dat vuur is geblust. In Rotterdam is vanmiddag een vrouw van 80 klem komen te zitten onder een tram. Hoe dat kon gebeuren is volgens de regionale omroep Rijnmond nog niet bekend. De vrouw kwam op de koolsingel vast te zitten tussen de tram en de rails. Ze is door de hulpdiensten bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder was ze aanspreekbaar. Door het ongeluk kwam een deel van het tramverkeer in Rotterdam stil te liggen. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II uit Tilburg de tegenstander. Het weer tot slot. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag ook regen en onweersbuien. Lokaal met hagel en windstoten en veel regen in korte tijd. Het wordt 14 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: AI.
10: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: europakinderhulp.nl

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: President Trump noemde Charles bij diens staatsbezoek aan de VS de beste koning. Alsof het een misverkiezing is en hij het enige jurylid. Grote vraag is natuurlijk hoeveel punten Trump aan Willem-Alexander gaf. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Boeren maken zich grote zorgen over de aanhoudende droogte. De bekendste rechtbankverslaggever van Nederland, Saskia Belleman, ging vandaag met pensioen. We blikken met haar terug op al die jaren in de rechtszaal. Na de dodenherdenking op 4 mei is een voorstelling te zien over het taboe rond Japans-Indische kinderen, geboren tijdens de Japanse bezetting van Indonesië. En in onze rubriek in aanloop naar Bevrijdingsdag een futuroloog over de waarde van vrijheid in de toekomst. Dat allemaal straks, eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 1 mei.
3: Er gebeuren heel veel oefeningen waar helemaal niks fout gaat. Ja, nu gaat het heel erg fout, dat zien wij natuurlijk zelf ook. Dus het is goed om dat te onderzoeken.
2: Dat zei staatssecretaris Boswijk van Defensie over de natuurbranden die uitbraken tijdens militaire oefeningen. Er zijn regels voor oefenen tijdens droogte en die gaan mogelijk veranderen.
4: Ik verwacht wel dat die protocollen zullen moeten worden aangepast.
2: Je moet ook kijken naar de locaties van de oefeningen, zegt deze burgemeester.
5: Er zijn ook plekken waar je misschien wel kan oefenen met dit weer, maar ga dan niet op een droge dorre hei zitten.
2: Ondertussen was de brandweer vandaag nog druk met blussen, zo druk dat hulp vanuit Duitsland en Frankrijk nodig is.
6: Our chief calls me to say that it is possible to go to Netherlands.
2: Want ze hebben daar betere brandweerwagens dan wij.
7: Die hebben onder andere grotere banden, watervoorraad bij een pompcapaciteit, maar die kunnen ook echt de gebaande paden af.
2: Ondanks het betere blusmateriaal is de brand bij het harde nog niet uit. Omwonenden doen amper een oog dicht.
8: Misschien word je wel gebeld 's nachts van dat je weg moet of weet ik veel. Ja, op zich, ik heb wel geslapen, maar niet veel.
2: En de rook is ook heel vervelend.
9: Even buiten gerust, maar toen rook het maar heel erg. Niet zo heel hygiënisch.
2: President Trump kondigde hogere importheffingen aan voor auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie. En in de buurt van zijn helikopter legt hij uit waarom.
10: Because the European Union was not adhering to the trade deal we have.
2: Wat Europa dan verkeerd doet, zegt hij niet. De importtarieven lagen op 15%. Hoe hoog worden ze nu?
10: So I raised the tariffs on cars and trucks to 25%.
2: Trump wil hiermee autofabrikanten verleiden om fabrieken in de VS te bouwen, want...
10: When those plants open, there won't be any tariffs.
2: Het is 1 mei, de dag van de arbeid. Al weet niet iedereen dat.
11: 1 mei? Bevrijdingsdag? Nee.
2: Nee, op de dag van de arbeid wordt ook vaak gedemonstreerd voor meer sociaal beleid, zoals in België.
12: Ik denk dat er heel wat meer strijd nodig is nog dan vroeger.
13: Nu meer dan ooit zal wel zijn, voor de koopkracht, voor alles.
2: Ook in Nederland gingen mensen de straat op, want hier gaat ook veel mis.
14: De VIA, de WW, de AOW, de zorg die wordt afgebroken.
2: De demonstranten kunnen er met hun hoofd niet bij.
15: Net zoals dat je moet doorwerken eindelijk tot je 67ste. Wie bedenkt dat er is zat geld?
2: En het was een zonnige dag vandaag, zo zonnig zelfs, dat je geld kon verdienen door stroom te gebruiken, want het aanbod was groter dan de vraag.
16: En daardoor daalt de prijs, en soms zelfs zo sterk dat die prijs negatief wordt en je dus inderdaad geld toekrijgt.
2: En zo kreeg je voor iedere kilowattuur die je gebruikte 47 cent terug. Een elektrische auto opladen wordt dan een feestje.
16: Dan kon je die auto volledig gratis opladen en je kreeg nog daarbovenop een tegoed van 20 euro.
2: En ook met andere apparaten kon je dus geld verdienen. Daarom was het vandaag een uitstekende dag voor...
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Levi van Eck zit naast mij. Hij las de kranten vanmorgen, Levi.
17: Gokverslaafden die zich aanmelden in het gokstopregister blijven mailtjes van gokbedrijven ontvangen met aanbiedingen en kortingen. En dat terwijl in de wet staat dat gokaanbieders hun reclames niet mogen richten op kwetsbare groepen. Het ND schrijft erover. Wie zich aanmeldt voor zo'n gokstop wordt voor zeker 6 maanden niet meer toegelaten in casino's, gokhallen en op goksites.
2: Justin van 30 had zo'n gokstop, maar bleef dus mailtjes met aanbiedingen ontvangen. Daardoor kon hij de verleiding niet meer weerstaan en begon hij weer met gokken, nu bij illegale sites. Het Trimbos Instituut wil daarom dat de overheid meer doet tegen gokmarketing, zoals het verbieden van gokreclames.
17: Online is er allerlei gedetailleerde informatie te vinden over militaire vliegvelden, munitiedepots, zendmasten en pijpleidingen in Nederland. En de overheid publiceerde die informatie allemaal zelf, schrijft NRC. Zo is heel makkelijk te vinden waar het buizennetwerk van Defensie ligt, dat militaire vliegbasis in Nederland van kerosine voorziet.
2: Een ex-militair nam contact op met de krant. Ik wil niemand op ideeën brengen, ik wil waarschuwen. Poetin hoeft helemaal geen spionnen te sturen. Je kunt het in Nederland gewoon googlen, zegt hij. In een reactie zegt het ministerie dat het wettelijk verplicht is om de informatie online te zetten.
17: In de Volkskrant gaat het over de in Nederland ernstig bedreigde korhoen. De vogel is wereldberoemd vanwege zijn uitbundige paringsdans. Die klinkt trouwens zo. Maar dit geluid horen we dus steeds minder. De korhoen heeft het moeilijk door een verslechterd leefgebied. En komt alleen nog maar voor op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Maar ook daar gaat het niet goed met hem. De provincie haalt al sinds 2012 ieder jaar tientallen exemplaren uit Zweden, waar hij het wel goed doet.
2: Mogelijk doen ze dat dit jaar voor het laatst, want veel vogels uit Zweden redden het hier ook niet. De provincie moet dit jaar bepalen of ze doorgaan met het project. De Volkskrant zag hoe er in Zweden 47 vogels werden gevangen en weer werden vrijgelaten in Nederland. Onlangs is het leefgebied aangepast in de hoop de overlevingskansen van de korhoen te vergroten.
17: En dankzij een oproep in De Telegraaf heeft de 42-jarige Lionel zijn kunstbeen weer terug. Die verloor de Amsterdammer vorige week tijdens een avondje stappen. Hij gaf toe, hij had te veel gedronken. Vermoedelijk ben ik gevallen en is dat kunstbeen losgeraakt, vertelt hij.
2: En zijn vriendin vond hem voor de deur van hun huis zonder been. Lionel zocht de publiciteit op omdat de prothese €9.000 kost. En dat heeft geholpen. Het been bleek al dagen in een opslagruimte te liggen van een café. Een medewerker die de prothese had gevonden, had hem daar neergelegd.
17: Het been is beschadigd, maar kan gemaakt worden. Lionel is blij en dankbaar, maar hij is ook verbaasd wat zijn verhaal losmaakte. Ik kreeg hoon omdat ik te veel had gedronken, maar gelukkig kreeg ik ook heel veel lieve reacties van mensen die het heel erg voor me vonden, vertelt hij in de krant.
18: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jungle met Carry On. We hebben een van de droogste aprilmaanden ooit achter de rug. Boeren en tuinders merken al de eerste gevolgen en maken zich zorgen. Contact met Brenda Timmerman, akkerbouwer in de Veenkolonie en bestuurslid vakgroep akkerbouw bij LTO Nederland. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat verbouwt u zelf?
1: Nou ja, allerlei verschillende soorten akkerbouwgewassen. Aardappelen, suikerbieten, granen, uien hebben wij ook. We hebben wat bloembollen. Dus we hebben een heel divers bouwplan.
0: En deelt u die zorgen over de droogte?
1: Jazeker. Ja, het is letterlijk aan de orde van de dag natuurlijk. Je merkt dat de gewassen gewoon water nodig hebben. En het weersbericht ziet er niet naar uit dat er natuurlijk voldoende lijkt te vallen.
0: En zijn de problemen dan extra groot omdat vorig jaar het natuurlijk ook heel erg droog was?
1: Ja, wat je weet en merkt is dat de grondwaterstanden eigenlijk door de winterperiode niet zijn aangevuld. We hebben niet zo'n hele natte winter achter de rug. En dan merk je dus dat dat al wat minder heeft als andere jaren. Dat is probleem 1. En wat er nu eigenlijk een beetje bij komt kijken, wat normaal gesproken in het voorjaar niet altijd aan de orde is, is dat er een redelijk straffe noordenwind staat. Mm. En dat zorgt natuurlijk ook dat het enorm snel verdroogt.
0: En welke gevolgen heeft dat dan?
1: Nou ja, wat je merkt is dat vooral de bovenste grondlaag van onze landerijen, die zijn droog. En april is eigenlijk altijd de maand waarin er volop gezaaid en geplant wordt. En u kunt zich voorstellen, als je dat zaadje dus daadwerkelijk in de droge, dorre grond legt en daar komt geen vocht bij, ja, dat ontkiemt niet. En op het moment dat het dan ook nog zo hard waait, ja, dan heb je op een gegeven moment zelfs de kans dat het zaadje uiteindelijk weer dat alles gras, of sorry, het grond wat er bovenop ligt wegwaait en uiteindelijk het zaadje daarmee ook. Dus ja, dat is wel zorgelijk.
0: Ja, dat lijkt me meer dan zorgelijk. Lijkt me extreem problematisch. En in de Veenkolonie, waar u dus uw werk doet, geeft dat nog extra problemen?
1: Nee, het is niet zozeer specifiek ons gebied. Ieder gebied heeft andere uitdagingen. Wat we natuurlijk, wellicht heeft het ook gelezen, dat er in het zuiden van het land ook al een aantal waterschappen nu gezegd hebben van joh, wij moeten zuinig zijn met water. Ja. En wij stellen wat beregeningsverboden in. Dat is bij ons in het noorden van het land nog niet zo. Maar ja, u kunt zich wel voorstellen, als daadwerkelijk de neerslag van boven uitblijft, ja, dan worden ook dat soort maatregelen hier getroffen.
0: Maar wat is er dan tegen te doen? Wat kunt u op dit moment doen?
1: Nou ja, wat wij natuurlijk zien is dat we met beregeningshaspels die er natuurlijk her en der zijn, volop ingezet wordt om toch gewoon de landerijen goed nat te krijgen. Dus zolang je geen beregeningsverbod hebt vanuit het waterschap, heb je daar natuurlijk nog genoeg mogelijkheden. En we zien ook best wel dat we qua innovaties in de landbouw wel wat kunnen. Maar goed, daar zeg ik altijd achteraan van ja, er is uiteindelijk nog geen gewas of plantje of iets anders ontwikkeld wat gewoon zonder water groeit.
0: Maar wat zijn dan die innovaties?
1: Nou ja, je kunt bijvoorbeeld denken aan irrigatie. Dat wil zeggen dat er eigenlijk heel erg plekgewijs met buizen daar water wordt toegevoegd, daar waar zeg maar, het zaadje zich in de grond bevindt, om het even zo te zeggen. Dan hoef je dus niet met een hele grote beregeningshaspel een enorme klets met water te geven, dus dat scheelt. Alleen ja, daar moet je natuurlijk wel en de financiële middelen voor hebben en ook de beschikking hebben dat dat op het perceel waar jij toevallig die gewassen staan hebt, ook dat je beschikking hebt. Want als je geen sloot of kanaal naast je perceel hebt, ja, dan heb je natuurlijk al een hele andere uitdaging.
0: En geldt dat voor veel boeren? Je moet inderdaad ook het geld hebben om die investering te doen?
1: Jazeker, ja. Ja, het is natuurlijk allemaal financieel gestoeld. Dat mogen duidelijk zijn. En uiteindelijk, als wij natuurlijk gewassen niet fatsoenlijk gegroeid krijgen, ja, dan heb je uiteindelijk ook geen opbrengsten. En dat werkt gewoon natuurlijk door in de volgende jaren hierna.
0: U had het over beregeningshaspels. Dat zijn van die sproeiers, hè, als ik het goed begrijp.
1: Ja, dat zijn van die. Het verschilt in grootte. Je hebt ze in een wat kleiner formaat die om de zoveel meter staan. En zeg maar een beetje de tuinsproeien zoals u die uit de tuin zelf wellicht heeft. Maar je hebt ook de wat grotere haspels waar gewoon echt lange slangen op liggen van soms wel 400-500 meter. En dan kun jij die dus middels een dieselpomp kun je die dus weer laten optrekken en daardoor water laten geven. Maar goed, dan is natuurlijk gelijk het volgende probleem aan de orde. Die machines draaien dus inderdaad niet op water, maar hebben gewoon brandstof nodig.
0: En die is niet goedkoop, weten we op dit moment.
1: Nee, want de brandstofprijzen zijn op het moment. Dus dat is ook, ja goed, dat baart al met al best wel zorgen. Kijk, je hebt al zorgen om een goede stand van het gewas. vast. Want uiteindelijk is dat je eindinkomsten op het eind van het jaar. Ik zeg altijd, een boer heeft maar één keer de kans. Dus in het voorjaar het zaaien en poten en het najaar hopen dat het goed oogst. Nou, daar kun je er alleen maar heel goed op passen. Dus water geven op het moment dat je het nodig bent. En vervolgens, ja, op het moment dat je daar dus hulpmiddelen voor nodig zou zijn, van welke aard dan ook, ja, dat kost gewoon geld. En ja, dat blijft altijd een wisselwerking tussen ja, opbrengst en kosten.
0: Ja, het is mei, de zomer komt er natuurlijk nog aan. Heeft u überhaupt hoop dat het gaat verbeteren?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, u blijft hoopvol.
1: Nou, wou ik net zeggen, zonder hoop geen idee. Dat we dat vooral wel houden. Nee, en het is ook echt nog te vroeg om te zeggen van het wordt niks meer. Dat zou natuurlijk ook heel raar zijn als je dat nu al zegt. Maar neemt niet weg dat we... nogmaals, je moet goed op je gewassen passen. En op het moment dat je het al een slechte start mee kunt geven, omdat je bij de start van het seizoen dus al deze droogteproblematiek hebt, ja, dan is het echt wel uitdagend om er nog de rest van het seizoen uiteindelijk een goed gewas van te halen. Dus ja, dat daar.

0: seizoen dus al deze droogteproblematiek hebt, ja, dan is het echt wel uitdagend om er nog de rest van het seizoen uiteindelijk een goed gewas van te halen. Dus ja, daar moeten we met elkaar wel alert op zijn. Maar goed, hoop houden we. En volgens mij staat er ook een beetje neerslag op het programma voor dit weekend. Ja, het zal niet genoeg zijn, maar het moment dat het weer regent, komt vast dichterbij.
1: Maar hoeveel dagen regen heeft u eigenlijk nodig, willen de zorgen echt afnemen? Denkt u daarover van, ik heb 3 dagen of 4 dagen?
0: Nee, kun je niet zeggen. Ja. Nee, en het is ook heel verschil natuurlijk in stand van het gewas. Kijk, maar je moet niet vergeten, we hebben het dan over onze akkerbouwgewassen, maar laten we ook bijvoorbeeld even kijken naar toch wel de natuur en bijvoorbeeld de bomen die nu ook tot uitwas komen. Die boomwortels die trekken aan hetzelfde grondwater als waar wij als boeren dus aan trekken om ook een beetje water op de landerijen te krijgen. Dus ja, je moet met elkaar ook nog zo redelijk mogelijk verdelen natuurlijk. En ook de natuur is gewoon nu op dit moment heel veel nodig. En we hebben een aantal gewassen die hebben nog niet per direct echt de hulp van vocht nodig. Alleen als het langer uitblijft, ja, dan wordt het natuurlijk ook op die plekken steeds snijpender.
1: Dus u blijft omhoog kijken de komende tijd?
0: Ja, zeker.
1: Dank u wel. Brenna Timmerman, akkerbouwer en bestuurslid vakgroep akkerbouw van LTO Nederland. Na honderden rechtszaken en duizenden dagen in de rechtbank stopt Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman ermee. Het gezicht van de Nederlandse rechtbankverslaggeving wordt morgen 67 en gaat met pensioen. Is met pensioen. Welkom Saskia, fijn dat je er bent. Vandaag je laatste dag voor je officiële pensioen. Ik zag op X dat je gewoon in de rechtszaal zat. Wat voor zaak was het vandaag?
2: Ja, het was een zaak die ging over een man die in Loosdrecht tijdens rellen tegen de komst van asielzoekers daar enorme vernielingen heeft gepleegd. Stoeptegels door de ruiten heeft gegooid. Een half uur lang hele zware stoeptegels. Verkeersborden uit de grond heeft getrokken. Door elektrische deuren heeft gesmeten. Dus ja, die moest voor de rechter komen. Die was volgens de politiemensen die hem bezig zagen op een bizarre manier actief.
1: En je was gewoon aan het werk?
2: Ik was gewoon aan het werk.
1: Niet met een ander gevoel?
2: Nou, wel een beetje met dat gevoel van, goh, ja, dit is de laatste dag in dienst van de krant. Want ja, dat is morgen afgelopen. Maar ik stop niet helemaal. Ik ga wel met pensioen, maar ik ga als ZZP'er nog steeds rechtszaken bijwonen voor de talkshows. Ik blijf freelancen voor de krant af en toe. En ik laat het onderwerp femicide niet los.
1: Daar gaan we het straks nog over hebben. Want we gaan even terug naar, 16 jaar geleden.
2: Ja.
1: Je allereerste zaak als rechtbankverslaggever.
2: Nou, als gespecialiseerd rechtbankverslaggever. Ja, want ik deed het al wel veel eerder, maar dan erbij. Ja. Als algemeen verslaggever. Ja, en dan hoorde af en toe een rechtszaakverslaan er ook bij. Maar echt gespecialiseerd, dat was 16 jaar geleden, ja.
1: En hoe was die allereerste zaak in die rol?
2: Ja, ik vond het heerlijk. Ik had een aantal jaren leidinggevende banen gehad. En dan ben je gebonden aan je bureau. Ik zat de hele dag sollicitatiegesprekken, functioneringsgesprekken, dat soort dingen te voeren. Ik zat te vergaderen. En ik dacht eigenlijk in toenemende mate van, ja, is dit nou waar ik de journalistiek voor had gekozen? En het antwoord was eigenlijk steeds vaker nee. En toen kwam Fred Soeteman, onze toenmalige rechtbankverslaggever, naar binnen. En die zei van, goh, ik ga gebruik maken van de vervroegde uittredingsregeling. Die bestond toen nog. Zoek voor mij maar een ander. En ik dacht, dat is het.
1: Ik ben het.
2: Ik ben het.
1: Ik ga het doen.
2: Opvolger gevonden.
1: Ja. En waarom dacht je juist die rechtbankverslaggeving? Dat trekt mij aan.
2: Ja, omdat me dat altijd al gefascineerd heeft. Je komt in rechtbanken, je zit met je neus vooraan als je hoort wat mensen gedreven heeft om, ja, soms vreselijke dingen te doen. En ik zie heel vaak geen criminelen in de verdachtebank zitten, maar gewoon mensen zoals jij en ik, bij wie iets heel erg fout is gegaan in het hoofd of in het leven, waardoor ze opeens in staat blijken te zijn tot vreselijke daden.
1: Maar ja, gewone mensen, zoals jij en ik.
2: Gewone mensen, zoals jij en ik. Ja, het kan iedereen overkomen als je maar genoeg uitgedaagd wordt, getergd wordt. Als je misschien toch een stoornis hebt waardoor je niet meer in staat bent om helder na te denken. Ja, dan blijkt iedereen in staat om iets verschrikkelijks te doen.
1: Nou, ik zei het al, je versloeg dus honderden rechtszaken in die afgelopen jaren. Welke staan echt nog in je geheugen gegrift?
2: Nou, er zijn er meerdere, hoor, die nog steeds in mijn geheugen gegrift staan. Maar wat ik wel een hele bijzondere zaak vond, was die tegen Willem Holleder. Mm-hmm. Werd gezien als de grote man van de polderpenose, zoals die toen werd genoemd. En het heeft heel lang geduurd voordat het Openbaar Ministerie genoeg bewijs tegen hem had verzameld. En vervolgens hebben wij, ik denk iets van 40 zittingsdagen in een bunker in Amsterdam-Osdorp gehad. Dat was de beveiligde rechtbank van Amsterdam. Ooit was dat een regenjassenopslag van CNA, maar dat hebben ze een beetje extra beveiligd. En toen werden de rechtszaken gehouden. Ja, en dat was, ja, voor iedereen eigenlijk een

0: hele bijzondere rechtszaak, omdat zoveel mensen hem kenden. Ze zagen hem op zijn scootertje door Amsterdam rijden. Hij ging met iedereen op de foto. Hij schreef een column in Nieuwe Revue.
1: Het was echt een soort celebrity.
0: Ja,
1: een crimineel.
0: Ja. Zo werd hij genoemd. Ja. Terwijl hij tegelijkertijd natuurlijk wel werd verdacht van betrokkenheid bij 6 moorden. En dat leken mensen wel een beetje te vergeten. Dus het werd als een soort attractie beschouwd om die zaak van Holleder bij te wonen. Met name op de dagen dat zijn zussen in de getuigencabine zaten. Want daar kreeg hij Stefan slaande ruzie mee. Dus die scholden elkaar helemaal stijf. Voor teringwijf, leugenaar. Ik weet niet wat ze allemaal naar elkaars hoofd smeten. Maar het was grof en veel. Dan kwamen echt die Jordaanese accenten ook weer boven. Ja. En de bijbehorende emoties. Ja, en het publiek vond dat geweldig, merkwaardig.
1: Geweldig, mensen genoten daarvan. Dat is een soort entertainment.
0: Ze beschouwden het gewoon als entertainment. Ze stonden iedere dag in de rij voor de rechtbank om de schaarse plekken voor het publiek te bemachtigen. En ik vroeg ook wel eens aan iemand die kwam van, goh, waarom bent u hier? Ja, zei die man, ik had de keus tussen de Efteling of Holleder. En het werd Holleder. Het werd echt beschouwd als een soort attractie.
1: Het was een uitje.
0: Het was een uitje, ja. Terwijl het toch wel degelijk ging om hele ernstige zaken. Maar dat leek wel een beetje uit het vizier van mensen te verdwijnen. Dus ja, dat maakte wel indruk. Vooral ook omdat die man zoveel praatte. En eigenlijk meer praatte dan hij moest doen. Mm-hmm. De oren van je hoofd, zou je kunnen zeggen. Hij begon zo'n beetje bij de Heineken-ontvoering. Die hij heeft gepleegd, zei hij, omdat hij eigenlijk uit die onderwereld wilde. En hij wilde een legaal bestaan in de bovenwereld opbouwen. Ja, daar heb je startkapitaal voor nodig. En de beste manier om dat startkapitaal snel bij elkaar te krijgen, dat was Heineken ontvoeren en zijn chauffeur. Ja, ieder ander zou zeggen van ik ga er hard voor werken en ik verdien geld en daar verdien ik een startkapitaal van.
1: Maar hij verdiende ook geld, maar op een
0: andere
1: manier.
0: Hij verdiende ook geld, maar op een iets andere manier. Ja.
1: Je hebt ook veel rechtszaken verslagen waarbij kinderen betrokken waren.
0: Ja, dat zijn zaken die hakken er wel in, hoor. Omdat je toch heel veel dingen hoort over wat die kinderen wordt aangedaan. Dus ja, kinderen als Marianne Vaatstra in Friesland. Kinderen als Nicky Verstappen in Limburg. Daarna Donnie in Limburg.
1: Dat jongetje.
0: Dat jongetje dat door... dat was echt... jongetje heette Gino.
1: Ja, Gino, maar de verdachte heette Donnie. Donnie, ja.
0: Ja, je zag eigenlijk op beelden in de rechtszaal die werden vertoond hoe die man rondjes reed om zijn toekomstige slachtoffer en die kring steeds kleiner maakte. Ja, je had eigenlijk bijna de neiging om te roepen, maak dat je wegkomt. Mm-hmm. En ja, dat is dus niet gelukt. Hij heeft met een smoes heeft hij Gino in de auto weten te lokken. Hij zou hem naar huis brengen, zei hij. Jongetje had geen enkele reden om aan te nemen dat die man niet te vertrouwen was. Maar dat bleek hij dus niet te zijn. En dat heeft hij met zijn leven moeten bekopen. En als je dan hoort wat zo'n jongetje allemaal wordt aangedaan. Die rechtszaak was gevuld met emoties. De moeder van Gino heeft regelmatig haar emoties niet onder controle kunnen houden. Schold, huilde. En zij is, voordat de rechtszaak was afgerond, ook nog overleden. En ja, haar dochters zeiden van verdriet, een gebroken hart.
1: Wat doet dat met je mensbeeld als je zoveel ellendige zaken moet verslaan? Eigenlijk het slechtste in de mens komt naar boven. Ja. En jij hoort dat, al die details, al die ellende.
0: Ja, ik heb me bij sommige zaken moet je dat meer doen dan bij anderen, maar toch wel altijd voor ogen gehouden. Het zijn de uitzonderingen die ik zie. De meeste mensen deugen gewoon, de meeste mensen doen dit niet. En dat kost meer moeite bij zaken die zo onder je huid gaan zitten. Zoals die van Gino en die van Nicky Verstappen. Dat zijn echt vreselijke zaken om te horen wat daar allemaal met die kinderen gebeurd is. En ja, datzelfde geldt voor die sextortion zaken die enorm in opkomst zijn op dit moment. Ja, als je dan een verdachte ziet, ja, zo'n verdachte van wie je denkt, ja, ik zou geen seconde argwaan bij hem hebben. En dat gold voor heel veel mensen. En ja, hij is toch in staat geweest om zich voor te doen als een leeftijdgenoot van jonge kinderen. Om die vervolgens in de val te lokken door zijn foto's, filmpjes van zichzelf te laten maken. Door hele onschuldige vragen aan ze te stellen. En als die kinderen dan eenmaal in die fuik zijn gezwommen, dan komen ze er niet meer uit. En ja, je ziet dan zo'n man in de rechtbank zitten en dan vraag je je af, wat heeft hem in godsnaam bezield om dat te doen? Ja, en dan blijkt eigenlijk dat ook deze man een historie heeft van moeilijk opgegroeid in een gezin waarin de ouders in scheiding lagen met elkaar en meer met elkaar bezig waren dan met hun kind. Veel verhuizingen waardoor hij de lentekriebellessen op school heeft gemist. En ja, zijn hele seksuele opvoeding van het internet heeft moeten halen. Mm. En die seksuele opvoeding bleek te bestaan uit harde porno.
1: Maar je mensbeeld is dus eigenlijk niet echt veranderd. Nee. Omdat je steeds zegt, dit zijn uitzonderingen.
0: Ja, ja, dat nogmaals hoor, dat kost soms wat meer moeite om je dat voor ogen te houden. Maar nee, het heeft mijn mensbeeld niet veranderd. Het heeft me wel af en toe wel de drang gegeven om mijn dochter te willen waarschuwen. Hè, voor de enorme gevaren die je tegen het lijf kunt lopen of die je op internet kunt lopen. Ja, dan reageerde zij altijd heel erg met van ja, mam.
1: Zoals elke.
0: Nou, precies, ieder puber doet dat. Ja. Dus. Maar ja, het maakt je er wel van bewust hoe ongelooflijk groot die gevaren kunnen zijn. Alleen ja. Het is ook weer niet de bedoeling dat je kinderen daarmee zoveel angst aanjaagt dat ze helemaal niemand meer vertrouwen. Mm-hmm. Maar kinderen die ermee te maken hebben gekregen, ja, die zijn hun vertrouwen in de mensheid wel kwijt. Ja.
1: Dus je bent wel iets meer op je hoede?
0: Ja, ik ben wel meer op mijn hoede. En ik besef ook wel dat het echt in een heel klein hoekje zit. Dat je de verkeerde persoon tegenkomt op het verkeerde moment. En ja, dat kan dan desastreuze gevolgen hebben voor jouw leven. Of voor dat van anderen.
1: En om dit allemaal te verwerken, wij bij het journaal, we maken heel veel grappen over de meest vreselijke dingen.
0: Ja.
1: Doe je dat ook? Toch die galgen humor is toch nodig.
0: Jawel, hoor,
1: om dat allemaal te verwerken?
0: Ja, dat moet je ook wel hebben. Want je moet het ook een beetje van je af kunnen praten. Ja. En een beetje met je collega's erover kunnen praten op een manier die even niet al te serieus is. Maar dat doe je natuurlijk niet waar slachtoffers en nabestaanden bij zijn.
1: Nee.
0: Ja, en wat mij altijd heel erg heeft geholpen is dat ik heel nauw samenwerkte met onze rechtbanktekenaar Petra Urban. En ik pikte haar altijd 's morgens op. We gingen gezamenlijk naar zaken toe. Zij deed haar werk in de zaal, ik het mijne. En aan het eind van de dag reden we weer samen terug. En dan praat je met elkaar over wat je hebt gezien en wat je hebt gehoord. En dat deden we best wel intensief. En dat was bij bepaalde zaken ook echt wel even nodig om het van je af te kunnen praten.
1: Noem er eens één zaak waarvan
0: je. Bijvoorbeeld zo'n zaak als die van Gino of die van Nicky Verstappen. Daar hoor je zulke vreselijke dingen over wat die kinderen is overkomen. Dat gaat onder je huid zitten. Dat raak je niet zomaar kwijt. En dan is het heel fijn om daar met iemand die er ook bij is geweest en die ook heeft geluisterd naar wat er is gezegd, maar die er weer op een andere manier tegenaan kijkt. En die weer een andere blik heeft gehad op die verdachte dan ik. Want je zit op verschillende plekken in de zaal, is het heel fijn om dat gewoon met elkaar even te kunnen bespreken en om het van je af te kunnen praten. En ja, wij maken natuurlijk hele lange autoritten. Dus als we vanuit Maastricht terugreden naar huis en ook nog eens langdurig in files hadden gestaan en dan eindelijk om 1:08 weer terug waren in Amsterdam, dan waren we het ook wel een beetje kwijt. Dan had je het van je afgepraat. En dat is wel heel fijn, ja.
1: Hoe staat het ervoor met je vertrouwen in de rechtspraak? Is dat veranderd? Heb je een andere blik op gekregen?
0: Nee, eigenlijk vind ik toch dat die rechtspraak op een behoorlijk hoog niveau staat in Nederland. En ik weet dat de kritiek erop enorm is. En dat is ook vaak niet gebaseerd op argumenten.
1: En dan is komen het mensen onderbuikgevoel?
0: Ja, het is een onderbuikgevoel. Dan komen mensen met vergelijkingen die je niet kunt maken. Dan gaan ze een verkeersongeluk vergelijken met een moordaanslag bijvoorbeeld. Ja, dat zijn twee verschillende zaken. Je kunt een verkeersongeluk niet vergelijken met een moordzaak. Dus dat daar een andere straf uitrolt, is logisch. Alleen, ja, leg het mensen maar eens uit. Omdat die toch het gevoel hebben, als jij met je auto te hard rijdt en je rijdt ook nog eens door rood en je rijdt vervolgens een fietser dood, ben je eigenlijk een moordenaar. Maar ja, in juridische termen ben je dat niet. Maar dat is lastig uit te leggen aan
1: mensen.
0: Maar
1: dat uitleggen doe je op Twitter bijvoorbeeld wel heel veel. En dat blijf je doen, hè?
0: Ja, dat blijf
1: je doen. Over de toekomst
0: na
1: het pensioen, even nog kort gesproken.
0: Ja, eigenlijk ook omdat ik het zo verschrikkelijk belangrijk vind dat mensen begrijpen hoe die rechtsstaat in elkaar steekt. En wat inderdaad het verschil is tussen een verkeersongeluk en een bewuste moord. Daar zijn gewoon grote verschillen tussen en dat moet je wel kunnen uitleggen. En ik vind dat ook mijn taak als journalist om dat gewoon te blijven doen op X. En ik denk ook, want ik krijg ook ongelooflijk veel bagger over mij heen op X. Mensen hebben het gevoel dat ik niet verslag doe van een zaak, maar dat ik mijn eigen mening verkondig, dus dan deug ik ook niet. Sowieso deugen mainstream media niet, dus je krijgt ontzettend veel over je heen. En tegelijkertijd denk ik, ja, dit is ook het publiek dat ik eigenlijk wil bereiken met mijn verhaal. En ik wil ze blijven uitleggen hoe het werkt.
1: Dus je blijft op X, wat ga je nog meer doen? Je gaat een podcast ook nog maken?
0: Ik ben nog bezig met een vervolg op de podcastserie Zij is van mij over femicide. Die komt na de zomer uit, dus we zijn al een heel eind gevorderd. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Ik blijf ook freelancer voor de krant. En ik blijf ook rechtszaken bezoeken voor de talkshows waar ik aanschuif. En dan blijf ik ook uitleggen hoe het werkt en hopen dat af en toe gewoon mensen denken, oké, nu zij het zo uitlegt, begrijp ik het en snap ik het en vind ik het ook eigenlijk wel goed zo.
1: Nou, heel veel succes daarmee. Dank. Saskia Billeman, sinds een paar uur oud-rechtbankverslaggever van de Telegraaf.

0: Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman. Op 4 mei worden na de dodenherdenking in het hele land bijna 150 voorstellingen gespeeld in het kader van Theater na de Dam. Regisseur Celine Talens-Nagasaka maakte een van die voorstellingen. Uit Liefde gaat over Japans-Indische kinderen geboren na de Japanse bezetting van Indonesië. En die voorstelling is te zien in Amsterdam. En ze is hier in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waarom wilde je graag dit stuk maken voor Theater na de Dam?
1: Goeie vraag. Ik was eigenlijk op zoek naar ruimte om een verhaal te vertellen vanuit Japans-Indisch perspectief in het theater, omdat dat nog weinig gedaan is. En ik ben een derde generatie iemand, dus mijn opa is Japans en de tweede generatie mensen zijn langzaam ons aan het ontvallen. Mm-hmm. En zij vragen ons ook, wat willen jullie doen met onze verhalen? En ik ben een theatermaker, dus ik dacht, ja, dan wil ik wel een verhaal proberen te vertellen vanuit het perspectief om ook het verhaal levend te houden.
0: Want die verhalen zijn nog niet vaak verteld?
1: Nee, die zijn weinig verteld. Het gaat vaak gepaard toch met schaamte. Mensen worden gezien toch, of ja, in ieder geval in de levens van in hun beginjaren gezien als kinderen van de vijand, waardoor ze zwegen over hun achtergrond. Sommige Japans-Indische mensen hebben pas later van hun moeder te horen gekregen dat ze een Japanse vader hadden.
0: Dat werd altijd verzwegen?
1: Wordt verzwegen, ja. Omdat ze dachten, nou, als we het niet vertellen, dan kan je misschien meedoen in Nederland of meedoen als Indische Nederlander. Maar vaak merkten mensen ook wel dat ze dan toch anders behandeld werden, omdat hun gelaatstrekken toch Japanser waren dan Indisch. Maar vaak werd er niet over gesproken. En ook vanuit traumatische ervaringen, mensen die een trauma ervaren in oorlogstijd, kunnen vaak niet meer een heel verhaal vertellen. En ook al zijn het vaak kinderen geboren uit liefdesrelaties met Japanners, is er vaak heel weinig over gedeeld vanuit moeder op kind en die kinderen. Dus de generatie boven mij heeft ook weer redelijk weinig aan onze kinderen doorgegeven.
0: Het is nog steeds een taboe onderwerp.
1: Ja, op een bepaalde manier wel, ja, ja.
0: Want je hebt het in de voorstellingen ook wel over het leven in de schaduw.
1: Ja, klopt. Het gaat over of wat ik zelf ook heb gemerkt, en als ik met mede-generatiegenoot Sanzai spreek, de derde generatie, dan gaat het eigenlijk vaak ook over alles wat we niet weten en de dingen die we niet kennen van onze voorouders, waar we vandaan komen. En ook dat we bij onze ouders hebben gezien dat zij soms het gevoel hebben er niet volledig te mogen zijn. Omdat zij en hun natuurlijke vader niet kennen, maar ook dus worden gezien als kind van de vijand of werden gezien. En dat ze dus ook een deel van hunzelf, hun eigen identiteit in de schaduw eigenlijk laten. En heel veel van de, ja, als kind van iemand met een oorlogstrauma wil je heel graag eigenlijk die schaduw opheffen en proberen alle verhalen in het licht te zetten. Mm.
0: En daar speel je ook mee in de voorstelling, precies, hè, met schaduw en licht.
1: Ja. Dus je ziet twee vrienden, twee vriendinnen. Ze zijn op reis in Japan. En de een is een Nederlandse vriendin. Zij is daar met enig comfort op reis, zoals veel mensen nu naar Japan gaan. Dat is natuurlijk een super populaire reisbestemming. En de ander is Japans-Indisch en die hoopt eigenlijk tijdens die reis meer te weten te komen over haar Japanse roots. En langzaam in het stuk wordt er een schaduwwereld die groeit eigenlijk. Want in de onvertelde verhalen blijven in de schaduw, maar die wereld groeit langzaam en die neemt haar steeds meer mee. En om eigenlijk een zoektocht in te gaan doen in die schaduw en daar wellicht schoonheid te ervaren in plaats van angst en ja.
0: En negativiteit.
1: Ja, precies.
0: En de voorstelling heet dus Uit Liefde.
1: Ja.
0: Waarom juist die titel?
1: Enerzijds omdat de meeste kinderen van Japans-Indische komaf van hun moeders te horen hebben gekregen, je bent in ieder geval een kind geboren uit liefde. Dus er zijn weinig dingen die ze weten van hun identiteit, maar je bent een kind geboren uit liefde. Dus dat soort strohalm naar, zie, ik mag er wel zijn, ik mag er ook bij horen. En een verhaal delen als dit, weer als derde generatie, voelt voor mij ook als een iets wat we vertellen vanuit liefde en eerbied naar de mensen, de generaties boven ons. En we hadden ook iets kunnen vertellen vanuit woede of frustratie, maar we hebben ervoor gekozen, nee, we doen dit vanuit liefde en respect voor elkaar.
0: Ja. Nou, heb je zelf dus ook een Japans-Indische achtergrond.
1: Ja.
0: In hoeverre speelde dat een rol in jouw leven toen jij zelf opgroeide?
1: Ja, aan de ene kant heb ik van jongs af aan te horen gekregen dat ik een Japanse vader of opa heb. En maar wat ik ook weet is dat mijn vader dus altijd verlangen had om zijn vader te ontmoeten, te leren kennen. En daarna gezocht heeft en hem uiteindelijk toen hij in eind 40 was heeft gevonden. Met heel veel hulp van de Japanse Indische nakomelingen en tolken in Japan. Maar ik heb ook een man gezien die het heel moeilijk had in zijn leven. En eigenlijk dus dacht ik, mag ik er wel volledig zijn? En ook vaak met depressie te kampen had.
0: En kon je dat met hem bespreken? Of was
1: nee,
0: dat toch...
1: dat is, nee, dat blijft dan... Ja, je hebt er eigenlijk geen woorden voor. En als kind maak je dat mee. En dan, ja...
0: Je neemt het ter kennisgeving aan.
1: Precies, ja. En je probeert daar met omheen te bewegen of mee te gaan. En nu ik wat meer afstand weer heb, denk ik... Oh ja, ik snap misschien wel waarom het zo zwaar was, zijn leven. En de volgende aan, ja, ik kan met iets meer afstand ernaar kijken en er een verhaal van maken. En dat is denk ik alweer een volgende stap van een nieuwe generatie. Om verhalen te vertellen van voor mensen, misschien ook die zelf nog niet afstand kunnen nemen van iets. Ja.
0: Want hoe zijn de reacties? Heb je al reacties ontvangen?
1: Nee, nog niet. Ja, alleen van de mensen, een klein team waarmee we werken, die de tekst hebben gelezen. En ik vond het heel spannend eerst om die tekst natuurlijk te delen met anderen. En dan zeiden mensen, nee, het is echt mooi. Ja. Dan ga het maar maken. En nee, morgen is de try-out. Dus morgen krijgen we de eerste publieksreacties. En dan maandag... dan is het om 9:00 showtime. Ja.
0: Zeker. En toch nog even, je hebt zelf een Japanse achternaam. Die gebruik je ook heel bewust.
1: Ja, klopt. Eigenlijk komt dat ook omdat mijn vader vond in een boek van zijn moeder ergens een krabbeltje waar die naam van zijn vader in stond, Toshio Nagasaka. En via die naam heeft hij natuurlijk zijn vader kunnen vinden, maar omdat dat ook een soort verborgen identiteit was in zijn tijd. Hebben die naam echt nooit toegeëigend. En nu in deze tijd worden we minder gezien als kinderen van de vijand. Dus is er ook meer ruimte om te zeggen, hey, deze naam, dit zijn wij ook. Wij bestaan er ook. Want ja, officieel in de archieven, in documenten staan wij niet vermeld. Als Japans-Indische nakomelingen werd je nergens ingeschreven in een register. Je krijgt een Nederlandse naam. En dan is het alsof je er niet helemaal bent. Maar door de naam toch te gebruiken, voelt het alsof we ook een beetje ruimte in kunnen nemen.
0: En allemaal... met trots te dragen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Je had het net over de twee reizigers in de voorstelling. Ja. Eentje is Japans-Indisch. Ja. Is het gebaseerd op jouw eigen geschiedenis?
1: Of? Ja, deels wel. Ja. Er zitten zeker wel dingen in die ik zelf heb meegemaakt. En er zitten ook wat onderdelen in van andere Japans-Indische mensen. Dat heb ik verweven tot één fictief karakter.
0: Het gaat dus over taboes, schaduws, maar ook licht.
1: Ja.
0: Het is uiteindelijk dus, wat je al aangaf, een hoopvolle voorstelling, toch?
1: Ja, een hoopvolle voorstelling. En ook een manier, hoop ik, waardoor... waarin mensen zich kunnen herkennen wellicht, dat als je niet alles weet of als je ook met zware oorlogsverhalen te maken hebt, dat je daar misschien ook op een bepaalde manier in kan berusten en het licht daarin kan vinden. En dat we dat kunnen delen met elkaar.
0: En morgen dus de try-out. En op 4 mei staan jullie in Theater Bellevue in Amsterdam. Yes. Toch spannend?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat maakt het spannend voor je?
1: Toch de reacties van mensen, van wat... wordt dit ook geaccepteerd? Heb ik de juiste snaar te pakken? Hoe gaat het vallen? En kunnen meer mensen zich daaraan verbinden? En dat is heel erg wat ik hoop natuurlijk. Dat het niet alleen aanspreekt voor een hele kleine groep mensen. Maar dat meer mensen denken, oh ja, ik snap dit gevoel. Ik kan meeleven met deze karakters. Dat is natuurlijk wat ik hoop. Ja.
0: Ja, heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Celine Talens Nagasaka, regisseur van Uit Liefde. Ja, en na de dodenherdenking op 4 mei volgt natuurlijk Bevrijdingsdag. En in aanloop naar 5 mei praten we deze week met inspirerende sprekers die vrijheidscolleges geven over de waarde van vrijheid. In de studio cultuursocioloog en futuroloog Tessa Kramer. Zij geeft twee colleges over de vraag hoe we met een positieve blik naar de toekomst kunnen kijken. Welkom, fijn dat je er bent.
2: Dank je wel.
0: Ik vind het altijd een fascinerend beroep, futuroloog. Maar wat doe je eigenlijk? Waar richt je je op?
2: Ik heb het een beetje zelf uitgevonden. Ik wilde heel graag futurologie studeren, maar dat kon toen nog niet, toen ik 18 was. Dus ik ben socioloog geworden en eigenlijk via de sociologie kijk ik naar de toekomst, hoe wij in onze cultuur daarnaar kijken, hoe we ermee bezig zijn. En wat ik er interessant aan vind, is dat eigenlijk de menselijke kant af en toe een beetje een ondergeschoven kindje is. Het gaat heel vaak over technologie, over raketten naar Mars of naar de maan. En ik ben heel nieuwsgierig naar wie willen wij nou eigenlijk zijn in die toekomst.
0: Het gaat meer over maatschappelijke vraagstukken, persoonlijke vraagstukken.
2: Absoluut, eigenlijk de link daartussen. Dus dat we het maatschappelijke ook persoonlijk kunnen voelen. En de geraaktheid, de toekomst, het doet ertoe wat we met die toekomst doen natuurlijk. Hij komt eraan, hij is er elke dag. Mm-hmm. En elke dag hebben we keuzes te maken met elkaar.
0: Maar als je kijkt naar de manier waarop we in onze samenleving, in het Westen bijvoorbeeld, met de toekomst bezig zijn, wat valt je dan op?
2: We zouden wel wat kunnen leren van ook inheemse culturen en hoe zij naar de toekomst kijken. Dus dat ze vaak ook bijvoorbeeld aangeven dat we 7 generaties vooruit zouden moeten denken. Een goede voorouder moeten zijn. En dat is iets wat in onze cultuur niet zo ingebed zit. Wij benaderen meer rationeel, eigenlijk technocratisch. Best wel ook gebaseerd op controle. Hoe kunnen we de onzekerheid die in de toekomst besloten zit zo goed mogelijk inkapselen en zorgen dat die zo snel mogelijk geëlimineerd is.
0: Ja, en wat ik vaak zie zijn doemscenario's. Het is vaak negatief.
2: Absoluut, en dat is natuurlijk ook wel science fiction eigen. Daartegenover zijn we ook wel heel goed in heel erg dromen. Maar er zit natuurlijk tussen de doem en de droom zit natuurlijk een hele wereld besloten. Heel veel grijs gebied ook. En daar ben ik in geïnteresseerd. Eigenlijk de ongemakkelijkheid van het niet precies weten waar het naartoe gaat. Dat je weet, het zou kunnen dat er iets gaat, helemaal misgaat. Maar het kan ook fantastisch uitpakken. En dat is natuurlijk iets wat je ook in je dagelijks leven vaak meemaakt. Dat net even wat anders loopt dan je had verwacht.
0: Maar zouden we ons meer moeten richten op die positieve toekomst in plaats van die doemscenario's?
2: Nee, ik denk niet per se. Ik vind positieve toekomst, begrijp ik heel goed, dat daar heel veel verlangen naar is. Maar als we reëel zijn, dan zouden we ook kunnen zeggen van, we zien in real time best wel veel bommen vallen op dit moment.
0: Letterlijk,
2: veel, ja. We krijgen veel ook informatie binnen. Dus we kunnen ook niet zeggen dat, wij spreken over 10 jaar, dat allemaal opgelost is. Dus ik denk dat het belangrijk is om juist eigenlijk de nuance in te brengen, dat het er allebei kan zijn. Dus in mijn vak spreken we ook van toekomst. Ze zijn er allebei. En het is ook belangrijk dat we als samenleving gaan kijken naar welke keuzes maken wij nou met elkaar. En hoe kunnen we ook elkaar vinden in de keuzes die we daarin te maken hebben.
0: En dat klinkt natuurlijk vrij theoretisch, maar wat betekent dat dan concreet?
2: Nou, dat je met elkaar gaat kijken. Wat ik bijvoorbeeld doe bij mijn werk is, ik doe onderzoek naar onzekerheid. En ik zie daar dat dat iets is wat we eigenlijk elke dag voelen. En ik probeer eigenlijk te laten zien van, hey, kun je daar dan ook mee gaan werken? Dus de overheid zegt, we moeten een noodpakket in huis halen. Zorg dat je een zaklamp hebt, een radio, dat we in ieder geval jullie kunnen horen. Zorg dat je wat eten en drinken in huis hebt. En wat ik doe is eigenlijk laten zien van, hey, dat kun je ook doen met jezelf. Dus wat heb je nou, hoe reageer jij eigenlijk op een schoktoestand? En hoe schokbestendig ben je?
0: En hoe meet je dat? Hoe weet je dat?
2: Je kan het niet meten.
0: Nee.
2: En dat is natuurlijk ook het leven. Hè? Dus het is ook met elkaar onderzoeken, nieuwsgierig zijn naar wat is dat eigenlijk voor mij. Dus dat is voor mij misschien iets heel anders dan voor jou. En dat maakt het ook diffuus en maar daardoor wel heel interessant. Want het zijn vragen die ik soms mis. Waarvan ik denk, hé, daar kunnen we echt wel meer, kunnen we wel wat meer aandacht naartoe brengen. En ook in onszelf, maar ook met elkaar aan werken.
0: Maar het is best wel eng om dat aan te gaan, lijkt me.
2: Ja. En het is natuurlijk ook niet gek, want er is ook best wel veel. Ik ervaar het zelfs ook wel dat ik, nou, als mensen naar mij toe komen naar bijvoorbeeld een presentatie of een college, krijg ik best vaak de vraag ook van, hey, ik voel me best wel moedeloos. Hoe moet ik omgaan met die toekomst? Hoe kan ik nou die moedeloosheid ook af en toe kwijtraken? En ik denk dat dat eigenlijk bijna onmogelijk is in deze tijd. Dus dat we daarmee te dealen hebben ook met elkaar. Van, oké, die staat is er. Als je wordt overdonderd door het nieuws, dan kan dat gebeuren. Maar er
0: vertel
2: staat
0: mij wat,
2: ja, toch? Ja, en dat je dus ook bijvoorbeeld, waar ik in mijn onderzoek ook heel veel mee bezig ben, is verwondering. In het Engels awe, ook een term die ik mooi vind en waar ik veel nieuwsgierigheid naar heb, omdat het eigenlijk de verbeeldingskracht weer opent. Nou, hoe kan het ook anders?
0: En wat bespreek je dan? Want je gaat dus die vrijheidscolleges geven op 5 mei. Waarom wil je eigenlijk juist op Bevrijdingsdag stilstaan bij de toekomst?
2: Nou, omdat ik ook wel zie dat we geneigd zijn om terug te kijken. Sowieso in onze cultuur is dat iets, een fenomeen. Wat ik interessant vind is, hoe kunnen we dat ook weer naar de toekomst brengen? Ik moet wel zeggen dat ik er ook heel veel affiniteit mee heb. Toen ik ervoor werd gevraagd, zei ik meteen ja. Want ook in mijn familie, ik kom uit een familie waarin mensen bijvoorbeeld in het verzet zaten. En ik denk vaak ook bijvoorbeeld aan een oud-oom van mij die dapper was. Maar het ook moest bekopen met zijn leven.
0: Ja.
2: En waarin ik zelf zie van, wat zou ik eigenlijk nu zelf doen op het moment dat er zo'n situatie zich zou aandienen? Hoe dapper ben ik eigenlijk? Dus ik zie ook wel van, zo'n vrijheidscollege, het doet ertoe hoe we over vrijheid praten, ook juist de toekomst in.
0: Maar je wilde het dus ook hebben over verwondering?
2: Ja, zeker.
0: In de toekomst. Dat zouden we vaker moeten doen.
2: Het is iets wat volgens mij meer, wat ik mooi vind aan verwondering, is dat ook wetenschappers daarmee bezig zijn en laten zien van, die staat maakt dat je onderdeel voelt van iets groters dan jijzelf. Het kan op allerlei manieren, als je naar een sportwedstrijd kijkt waarin iemand wint, als je naar de sterren kijkt en voelt van, wat ben ik eigenlijk een klein miertje in zo'n groot geheel. En wat ik er ook heel interessant vind aan die staat, is dat het ook maakt dat je nieuwsgierig raakt. Dus dat er een soort deurtje of ramen opengaan en dat je de wereld weer op een andere manier kan zien. En daar ben ik in geïnteresseerd. Van, dat is een manier om die toekomst ook wat creatiever weer te krijgen. Dat we denken, het kan ook misschien wel anders dan ik altijd dacht. En dat ook iets wordt wat meer upbeat is. Ook leuk en interessant.
0: Ondanks de situatie waar we in zitten, moeten we toch dat upbeaten moeten we stimuleren, vind jij?
2: Nou, ik denk dat dat wel ook hoort in je eigen noodpakket. Dus dat je in de situatie ook, als dingen heftig zijn voor je, kan het ook soms heel erg helpen om af en toe heel hard te lachen. Zoals je net ook aangeeft. Van, af en toe even een grapje maken over het nieuws. Kan mij even helpen om daar dan ook weer los te laten. Ik denk dat dat super belangrijk is. En dat we dat echt, dat het een veel meer ruimte mag krijgen.
0: En hoe ga je dat mensen tijdens die vrijheidscolleges meegeven? Ik geloof dat je ook tips hebt of hoe je dat een beetje in jezelf kunt oproepen.
2: Absoluut. Dus wat bijvoorbeeld een van de tips is dan laat ik mensen hun telefoons erbij halen. Want dat is natuurlijk iets waar je me heel makkelijk over kan zeggen. Ja, die telefoons overdonderen ons. Maar het is natuurlijk ook wel een bron van verwondering.
0: Mm-hmm.
2: Bijvoorbeeld in je foto's, in je fotoroll, kan je terugkijken. En heel vaak doe ik dat zelf niet. Ik maak heel veel foto's en vervolgens kijk ik er nooit meer naar.
0: Klopt, ja,
2: klopt. En wat ik heel leuk vind aan, we hebben allemaal interventies ontwikkeld met mijn team. En daarin zien we een van de interventies die echt heel snel werkt, is als je verbinding maakt met een van je foto's die je nu bijvoorbeeld onlangs hebt gemaakt. Het kan zijn van kinderen, van kleinkinderen, van een landschap wat je mooi vindt, van lekker eten. Iets wat gewoon je joy gaf.
0: Mm-hmm.
2: En als je daar dan verbinding mee maakt van, hoe was dat moment voor mij? Hoe voelde ik me toen? En vervolgens weer teruggaat naar die overdonderende situatie, dan lukt het vaak, in veel gevallen, mensen om die situatie weer anders te bekijken. Niet meer alleen vanuit angst, maar ook van, wacht even, er is misschien wat anders mogelijk.
0: Maar moet je er zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven? Welke foto geeft jou dat gevoel?
2: Ik heb nu als screensaver een foto van mijn moeder en mijn dochters en mijzelf. En dat roept meteen zo'n gevoel bij mij op. Dat ik even contact maak met, hier doe ik het ook voor.
0: Dat gaan we in de toekomst, zouden we dat vaker moeten doen?
2: Ja. Dat denk ik dat de toekomst een plek is waar we eigenlijk veel meer ruimte mogen maken voor zowel verwondering als ook voor onze angst. En die ook met elkaar relateren. Dus dat het de angst iets wordt waar we mee kunnen werken. Ja.
0: Dus dat ga je op 5 mei ga je dat vertellen?
2: Op 5 mei.
0: En wie is eigenlijk de doelgroep?
2: Eigenlijk iedereen, dus ook jullie hier die aan het luisteren zijn. Ik ben 's ochtends in Haarlem bij het provinciehuis en 's avonds in Gouda in de chocoladefabriek.
0: Dat ga je dus doen. Tessa Kramer, dank je wel. Daarmee zijn we bijna aan het einde. Daar is de tune van Met het oog op morgen. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht.

0: Erde und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: In OVT de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Is het begin van het einde in zicht voor oliekartel OPEC?
3: The United Arab Emirates, a key member of the oil cartel, is pulling out, exiting as of May 1st.
2: Een herwaardering van henna als Marokkaans cultureel erfgoed.
4: Tourists will often receive henna in the marketplace of Marrakesh, but the rich culture and history of henna are always overlooked.
2: En in vogelvlucht langs de belangrijkste uitvindingen uit Noord-Nederland. Dat en meer in OVT, zondag van 10 tot 12.
1: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Je kiest niet voor staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: NPO Radio 1.
11: Middernacht, het begin van zaterdag 2 mei. Stef Banstra met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. De Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. En hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie, die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject, waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. En ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar in Winschoten aankwam, vonden agenten twee gewonden en die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het nog 1-1 en ook in de verlenging werd nog niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk en dan volgende week zaterdag de return in Tilburg. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. VPRO.
12: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
13: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht. Ja, misschien kent u ze wel, deze beroemde regels van de Nederlandse dichter, schrijver en journalist Henk van Randwijk. Geboren in 1906, overleden in 1966, eveneens bekend als hoofdredacteur van Vrij Nederland, maar vooral beroemd als verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog. En als eerbetoon aan deze voorvechter van de vrijheid wordt in de stad Vlissingen sinds 1993 op bevrijdingsdag de Van Randlezing gehouden. En dit jaar is de beurt aan niemand minder dan Geert Mak. Journalist, documentairemaker en gelauwerd auteur van bestsellers als Hoe God verdwenen uit Jor werd, De eeuw van mijn vader en In Europa. En vorig jaar verscheen Wisselwachter over de grote Europese en Amerikaanse bewegingen in de jaren 30 en 40 en alle offers die werden gebracht voor de democratie. Geert Mak werd geboren in 1946 in Vlaardingen en hij zit helemaal tegenover mij. Geert, wat fijn dat je er bent.
14: Fijn hier ook te zijn, ja.
13: Ja, het is een cadeautje.
14: In deze tijden, in deze dagen, ja.
13: Ja, en ik mag je tutoyeren, hè?
14: Dat mag zeker, ja.
13: Wat zalig. Nou, 4 en 5 mei komen er weer aan. Op basis van de intro weten we wat jij op 5 mei gaat doen, deze lezing geven. Maar om te beginnen, 4 mei, aan wie denk jij dan?
14: Ik denk wel aan mijn ouders en mijn vader. Maar ook wel aan... Ja, ik denk dan inderdaad vooral aan mijn vader en zijn kameraden aan de Birma-spoorweg. Want hij was geïnterneerd aan de Birma-spoorweg.
13: Dus je vader was prisoner of war,
14: ja.
13: Krijgsgevangene door de Japanners in de Tweede Wereldoorlog.
14: Ja, ja,
13: ja. En hoe sta je daarbij stil? Alleen denken? Of?
14: Nee, ik denk en door het jaar heen probeer ik een beetje daarnaar te handelen. Denk ik het zo zeggen. Dit klinkt heel vroom, maar je probeert een beetje, voor zover dat kan in deze tijden, ook een beetje in zijn geest te handelen. Zo nu en dan werkt hij een beetje als, doe ik het nog aardig. Hij was werkelijk wel een heel goed mens. En hij was moedig, want hij is uit vrije keuze naar de Burma's spoorweg gegaan. Hij was legerpredikant en de Japanners hadden hem een briefje gegeven dat hij gewoon, toen de gevechten voorbij waren, dat hij gewoon weer naar huis kon. Hij hoefde niet krijgsgevangen gemaakt te worden.
13: In welk jaar was dit? In welk jaar kreeg hij dit briefje?
14: Hij kreeg dat briefje in het voorjaar 42.
13: Toen was Japan
14: de Nederlandse troepen capituleerden toen. Ja. Maar hij trok toen al samen met de pastoor op, pastoor van Geest. En die twee keken elkaar aan op de kade en zeiden nee, dat gaan wij niet doen. We gaan mee. En dat was ook grappig genoeg. Iedereen zei later, wat was dat moedig. En ja, voor zover ik mijn vader ken, en ik denk datzelfde gold voor de pastoor. Ze hadden geen keuze. Hun hele normensysteem was erop ingesteld om bij de troepen te blijven. Ze konden niet eens anders beslissen.
13: En als predikant begrijp ik dan geestelijke bijstand verlenen, waar nodig.
14: Ja, en dat was heel veel natuurlijk. De mensen waren in het begin in paniek, maar werden al heel snel mensen ziek. En mijn vader is eindeloos bezig geweest met zieken en vooral stervenden te begeleiden. Dus na de bevrijding had hij een enorme administratie met allemaal briefjes en notities van hoe mensen overleden waren. En ik trof in zijn nalatenschap ook allerlei brieven van dankbare brieven, want hij is eindeloos bezig geweest om de nabestaanden, voor zover die kon opsporen, nog te schrijven hoe hun geliefden overleden waren.
13: Ja. Wauw. En je zegt net van je werkt in het jaar een beetje naartoe, ook aan het herdenken en stilstaan bij je vader. Hoe dan? Alleen in gedachten of?
14: Nou, je probeert, laat ik zo zeggen, op dit moment. Ik denk dat iets van mijn generatie is. En ook wel daarna hoor, maar wij zijn nog opgevoed in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog. En niet eens dat er zoveel aan tafel over werd gepraat, maar je weet het. En je weet dat opeens van het ene moment op de andere zo'n heel leven, zo'n heel gezinsleven totaal op zijn kop gezet kan worden door een oorlog. En door zo'n jeugd, helemaal niet zo traumatisch eigenlijk. Zelfs wel, je leert ook dat je met een beetje geluk er doorheen kon komen. En het gaf ook mijn broers en zussen en mijn ouders, zeker mijn broers en zussen, een zekere fierheid. We hebben het gehaald. Maar toch, je weet het kan gebeuren. En je hebt een soort alarmbelletjes in je lijf, heb je geplant gekregen.
13: In je lijf?
14: Ja, nou gewoon in je hart. En ja, op dit moment staat, denk ik, bij iedereen van mijn generatie die daar een beetje bewust mee bezig is, staat alles te rinkelen. Een soort seismograafje. Dat danst bijna van de tafel. Want het is gewoon een hele zware en gevaarlijke periode. En we hebben dat in 80 jaar niet meegemaakt zo.
13: Nee. En voor de duidelijkheid, je bent geboren in 1946. Je wordt in december, word je 80. Maar je hebt dus niet de oorlog direct meegemaakt.
14: Nee. Het is wel, je hebt wel de sporen meegemaakt. En dus
13: wat voor
14: ik ben
13: sporen?
14: Inderdaad een tweede generatie, zonder daar verder erg dramatisch over te doen.
13: Ja, maar wat vormt je wel. Met, wat bedoel je met sporen dan? Wat,
14: nou, wat zeg je? Die alertheid. Huh? Ik heb Joodse vrienden hebben dat in hele sterke mate. Die kunnen er echt nog echt erg van in de war raken. Maar zelfs al heb je niet zo'n verleden en je familie heeft niet zo'n verleden, het zit er wel, ja. En opnieuw, het is niet om dramatisch over te doen, maar dat alarmsysteem staat te rinkelen als een gek.
13: Ik kan je de hand schudden, dat heb ik ook. Ik wil even naar de lezing gaan. Hè? Want ik denk dat Henk van Randwijk een van de meest inspirerende mensen is om wanneer je alarmsysteem afgaat ter hand te nemen. Wat wist jij eigenlijk van hem voordat je de uitnodiging kreeg van deze lezing?
14: Nou, die Henk van Randwijk, toen ik een jongetje van een jaar of 15, 16 was, nog op school. Ik woonde in een Fries dorp. Maar ik vond het fantastisch wat die man schreef. En ik lees hem nu terug. Hij had inderdaad een hele goede pen.
13: Waar las je hem in Vrij Nederland?
14: In Vrij Nederland zijn nu nog losse stukken. Maar vooral, hij had in het Algemene Handelsblad een hele serie over hoe hij de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. En dat is een hele oprechte reeks stukken was dat. In zijn herinneringen en echt de herinneringen van een verzetsman. Daar zat ik een beetje moraal in, want die van Randwijk, die leidde best een wild bestaan hoor, maar hij was in zijn hart zo gereformeerd als de pest. En dat herkende ik natuurlijk wel.
13: Ja, en kan je een voorbeeld noemen van een van die herinneringen van hem die jou echt raakte als 15-jarige?
14: Nou, bijvoorbeeld zijn bevrijdingsstuk. Hij heeft werkelijk een legendarisch mooi stuk geschreven in Vrij Nederland van 17 mei 1945... waarin hij dat gevoel van vrijheid beschrijft. Dat opeens, hij zegt ook aan het eind, eindigt met dat het, nu zit ik te schrijven en het begint te schemeren en opeens is de tuin, het huis achter in de, waar ik op uitkijk, achter onze tuin, en is verlicht. De blindering is weggehaald, de verduistering. En dat schrijft hij heel poëtisch. En hij zegt, het is weer mei. En ja, het is heel hoopvol. En terecht, het was hoopvol. Want die meimaand van 1945 was het begin van een 80-jarige periode voor West-Europa tenminste, van vrede. Wat echt uniek was, hoor. Want Europeanen hebben elkaar elke twee generaties de hersenen ingeslagen.
13: Zeker. En
14: maar dat was bijvoorbeeld, maar hij schrijft ook al dan van vrijheid is geen marktwaarde. Dat hebben we geleerd. Vrijheid is niet te koop. Is ook niet voor rust te koop. Hè? Wij met het neoliberalisme denken daar ook nog eens. Vrijheid zou voor geld te koop kunnen zijn. Nee, zegt Van Randwijk. Vrijheid moet je voortdurend bevechten. En vrijheid kan ook zo wegzakken. Door gemakzucht, door luiheid, door gewenning. Het is een prachtige passage die ik zou willen uitknippen en boven mijn bed willen plakken, want hij is weer hyperactueel.
13: Zeker, en je vertelt ook vrijheid is niet te koop. Nu hebben wij de pech dat de westerse democratische wereld voor zover die nog bestaat, wordt geleid door een koopman, president Donald Trump, die dan ook een hele grote rol in je stuk heeft. En je citeert vrij vroeg, in het begin van je lezing, de New York Times commentator Lydia Polgreen. En die schreef iets over Trump. Als Trump niet had bestaan, dan had de geschiedenis wel iemand zoals hem uitgevonden. Wat bedoelt ze daar volgens jou mee?
14: Nou, het is een heel interessant en terecht betoog. Kijk, Trump is een extreem geval. Het is een ziekelijke narcist. En hij begint ook echt hevig te derailleren. Dus die discussie moet binnenkort toch wel eens gevoerd worden.
13: Van seniel worden bedoel je?
14: Seniel worden. En ja. De artsen zijn heel netjes en die zeggen, je mag pas iets zeggen over een patiënt als je hem gezien hebt, et cetera. Maar hij vertoont wel allerlei symptomen in die richting. En het gaat helaas niet om de buurman, het gaat om de machtigste man ter wereld. En die naast de atoomknop zit. Dus ja, dat heeft enorme consequenties. Maar toch is het, en dat schrijft ze heel terecht, je moet het niet alleen maar herleiden op Trump. Dit wat we nu meemaken is eigenlijk de culminatie van een hele reeks Amerikaanse kwalen die er al decennia een rol spelen. Bijvoorbeeld de sterke Amerikaanse neiging om voortdurend weer te denken dat je met geld een regime ver weg kunt kneden naar je zin. Het enorme hang naar technologie en de verwachtingen dat je er alles mee kunt regelen en rechttrekken of naar je zin kunt trekken. Geen enkele idee hebben zelfs maar van de kwaliteiten en de tradities van andere landen. De Britten bijvoorbeeld en ook de Nederlanders hebben hevig huis gehouden op andere continenten, in een andere wereld. Maar ze kenden hun imperium redelijk goed. Die Britten wisten echt heel veel van India. Mm-hmm. De Nederlanders wisten zeker de laatste decennia heel veel van Indonesië.
13: Zeker, Indologie was een vak op de universiteit.
14: De Amerikanen hebben een gigantisch imperium, maar hebben eigenlijk geen idee hoe dat werkt. En dat begint ze nu enorm op te breken. Dus het is dat neiging om gemakkelijk in te grijpen, om de tegenstander te onderschatten. Het is heel klassiek Amerikaans. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog was dat al zo. De Amerikanen wilden in het najaar van 1942 wilden ze al een invasie plegen in Europa. Dus Normandië op touw zetten. Het bleek gewoon dat ze geen idee hadden hoe gevaarlijke vijand die Duitsers waren. Ze zouden in de pan zijn gehakt.
13: Ja, dat laat je ook in je vorig jaar verschenen boek Wisselwachten heel goed zien. Ook hoe vaak door het oog van de naald is gegaan. Maar Amerika heeft ook een andere kant. En je laat in Wisselwachten zien hoe in de jaren 30, dus na de grote financiële crisis, via de New Deal een soort verzorgingsstaat werd opgericht. En eerst even de opfrissing voor mezelf, maar iedereen die luistert. Wat was die New Deal ook alweer?
14: Voor mij was de lol eigenlijk om ook aan Wisselwachten te beginnen. Wij hebben in Europa een slechte jaren 30 meegemaakt. Een continent dat voor een groot deel afgleed naar het nationaal socialisme en het fascisme. De Amerikanen hebben een goede jaren 30 gehad. Die zaten in dezelfde crisis in 1932, 1933. Maar Roosevelt en zijn omgeving,
13: de president toen,
14: Franklin Roosevelt, die heeft een heel systeem op touw gezet. En dat was revolutionair voor Amerika. Van staatssteun, van uitkeringen, van in duizenden werkgelegenheidsprojecten in de vorm van aanleggen van parken, maar ook het bouw van scholen, bouw van vliegvelden, het aanleggen van wegen, een enorme projecten rond stuwdammen. Amerika is in die jaren ook gemoderniseerd door die New Deal. Nou, dat was echt, het is een verbluffend project geweest, een hele reeks projecten om Amerika uit het slop te trekken. En de diepe achtergrond van Roosevelt, als je zo'n boek schrijft, kom je daar steeds meer achter, was niet alleen maar, zeg maar, het land economisch redden. Nee, hij wilde ook de democratie redden. Hij was echt een overtuigd democratie. Mensen zeiden ook tegen hem toen hij aantrad, je moet goed, Hitler vond de Amerikanen allemaal een totale gek. Maar Mussolini vonden ze heel interessant.
13: Zo.
14: Dus ook partijgenoten van hem zeiden, meneer de president, kijkt u eens goed naar Italië. Moet u dat niet gaan navolgen? Moet u niet gewoon een verlichte dictatuur vestigen? En Roosevelt heeft dat heel resoluut afgewezen. Die Eleanor, zijn vrouw, ook een, als je zo, dat is een van die fantastische figuren. Maar Eleanor was ook heel wijs en die zei, schreef aan een vriendin na de inauguratie. Het publiek was door het dolle heen. Honderdduizenden mensen stonden daar te juichen en te schreeuwen.
13: Ze aanbaden Roosevelt, ja, als een god.
14: En hij had ze alles kunnen wijsmaken en hij had ze alle kanten op kunnen sturen. Het was doodeng, zeggen ze. En Roosevelt heeft heel goed naar zijn vrouw geluisterd wat dat betreft.
13: Want zonder die vrouw had hij misschien toch een beetje dictatoriaal in taakjes gekregen, denk je?
14: Roosevelt?
13: Ja.
14: Nee, het zat niet in hem. Roosevelt was, grappig genoeg, was een hele chique aristocraat. Met heel sterk gevoel van noblesse oblige. Okay. Hij heeft allerlei rare dingen gedaan, hoor. Hij was absoluut niet heilig, maar
13: hij voelde de plicht.
14: Hij voelde zich wel als, ja, en ook, hij was echt door en door een democraat. En hij was diep in zijn hart ook een hele gelovige christen. Hij vond het nationaalsocialisme, vond hij pure atheïstische barbarij. Er zat echt een heel sterk ethisch gevoel ook bij hem.
13: En kan je dus stellen dat die New Deal, doorslaand succes, is Amerika daardoor ook een tijdje, ja, een soort verzorgingsstaat geweest?
14: Nee, dat was allemaal nog in opbouw. Dus de Amerikanen hebben altijd het ideologie gehad, nu ook. Ook dat we Trump grijpt, ook wat dat betreft helemaal terug op de oude ideologieën. Ook dat isolationisme. Wij zijn een eigen land tussen twee oceanen in. Dat heeft altijd heel sterk gespeeld en dat zie je nu weer.
13: Wat heeft dat te maken met de verzorgingsstaat?
14: Maar die verzorgingsstaat was eigenlijk tegen de Amerikaanse moraal in van je moet jezelf zien te redden. En Roosevelt heeft toch een begin gemaakt met het bouwen van vangnetten. Een soort begin van een collectief ouderdomspensioen. En ook dat hele Roosevelt-bewind is eigenlijk voortgezet door president Johnson met name ook. Die dus ook daarin door is gegaan. Zodat er toch, ondanks het extreme individualisme van de Amerikanen, toch sociale systemen zijn ontstaan.
13: En hoe kan het dan dat een land dat eigenlijk gewoon die vangnetten creëerde voor haar eigen mensen, een land dat ons in Europa, nou ja, van verschrikkelijk nog veel ergere dingen heeft behoed. Hoe kunnen we opeens dan weer Trump daaraan danken?
14: Ja, omdat die onderstroming toch ook altijd vrij stevig is geweest.
13: Ah.
14: En natuurlijk, ja, dat moeten we toch niet vergeten. Kijk, wij hebben natuurlijk wel Trump te danken aan een kleine kliek, egocentrische, machtige democraten. Rondom Joe Biden.
13: Democraten, vertel.
14: Want Trump was een levensgevaarlijke tegenstander. Als je naar keek hoe die mensen wisten mobiliseren en met zijn gebral en zijn gedoe. Er zat een diepe onvrede. Dat merkte ik ook toen ik in de eerste lange reis door Amerika, dat was het boek Reizen onder John. Toen heb ik heel veel gepraat met mensen in diners, 's ochtends bij het ontbijt. Het zit allemaal mensen.
13: En in welk jaar was dit?
14: Even voor 2010.
13: 2010. Okay.
14: En ik vroeg dan, hoe stonden jullie ervoor in 1960? Want toen ik volgde John Steinbeck, die in 1960 dezelfde reis mij maakte. Ja, een bekende schrijver. Ja. En hoe staan jullie nu voor? Altijd was weer hetzelfde verhaal. In 1960 konden we toch na 2 jaar werken een auto kopen. Na 5 jaar een huis kopen. We konden onze kinderen naar college sturen. We waren redelijk verzekerd. Kortom, het ging beter. En nu zeiden ze, ja, nu moeten we voor alles schulden maken. En we weten bijna zeker dat onze kinderen het waarschijnlijk slechter krijgen. Kortom, het was een neergaande lijn. En de grote Amerikaanse belofte is altijd geweest, jij hebt het zwaar, maar je kinderen krijgen het beter. En heel lang is dat ook zo gegaan. En ik dacht toen al, deze mensen gaan op een gegeven moment heel boos worden als ze erachter komen dat die diepe Amerikaanse belofte niet meer voor hun opgaat. Dat is de diepe ondergrond. Maar daar kwam nog een keer dat de democraten die voor deze mensen hadden moeten opkomen, ja, helemaal verwikkeld waren in hun eigen interne machtsspelletjes. Dat ze nota bene, hoe haal je het in je hoofd, een 82-jarige wankelende oude man nog eens een keer als kandidaat hebben willen stellen. Ja, en toen ze begrepen dat dat echt te gek was, hebben ze heel snel een tegenkandidaat nog gevonden zonder degelijke voorverkiezingen.
13: Precies.
14: Kortom, Trump is ook het product geweest van de puinhoop en het geïntrigeer en het wegzwemmen van de...

0: Na zonder degelijke voorverkiezingen.
1: Precies.
0: Kortom, ja. Trump is ook het product geweest van de puinhoop en het geïntrigeer en het wegzwemmen van de democratische elite. Maar waar een heleboel Amerikanen terecht heel boos over zijn.
1: En dus hij komt voort uit enerzijds deze cultuur. Deze onderstroom. Anderzijds dus door laksheid en extreme laksheid.
0: Ja, gemakzucht enzovoort. Ja. En echt waar, er waren zat democratische gouverneurs en burgemeesters ook, die hele goede presidentskandidaten zouden zijn geweest. En die vrijwel zeker het van Trump zouden hebben gewonnen.
1: Zie jij Soran Mamdani, de nieuwe burgemeester van New York?
0: Ja, wie weet. Maar hij is een tikje. Ja, je moet echt die mensen in de Midwesten ook overtuigen. Dus hij is iets te exotisch daarvoor. Ja. Ja, ik denk meer aan mensen als Tim Walz of zo, die uitstekend stand hield in Minnesota.
1: Ja, die was ook kandidaat.
0: Tegen de terreur van Trump. En dat moet je nog eens nakijken op YouTube. Die toespraak van hem. Ik denk elke Europese politicus zou dat moeten bekijken. Zo moet je tegen Trump optreden.
1: Ja, want
0: degelijk, rustig, maar to the point.
1: Oké.
0: Dat is leiderschap.
1: Jij bent bijna even oud dus als de vrede in het Westen. Hè? Je wordt 80 in december. Je zegt net even, ik moet het toch even vragen over Joe Biden, 82. Dus ja. Toch een generatie. Je bent zo scherp. Hoe doe je dit?
0: Ja, gewoon blijven lezen, praten. Ik bedoel, ik word wakker met de krant en ik lees me suf. Mijn vrouw leest zich ook suf, dus we hebben de discussies vliegen over tafel.
1: Oh ja?
0: Dat houdt je wel scherp hoor.
1: Ja, waar hadden jullie het vanochtend over?
0: Over de vervuiling van het drinkwater. Ja. En de rol van de boeren daarin. En hoe een boerenlobby het hele land plat legt. Ja, het is geen prettige situatie. En ik hoop en bid dat er toch de verstandige boeren langzamerhand weer in de meerderheid zullen komen. En dat die terreur van deze activistische boeren eindelijk een keer wordt gestopt. Want het is natuurlijk een bedrijfstak die heel weinig oplevert aan de nationale economie. Maar extreem veel schade veroorzaakt. Tenminste bij een deel van de boeren. Want het is een ander deel, moet ik echt zeggen, ook die stinkende hun best doen en heel hard werken.
1: Ja, shout-out naar de verstandige boeren. Die zijn er ook genoeg.
0: Ja.
1: Ik moet bij jou ook altijd aan iemand anders denken die ook dit jaar 80 gaat worden. Die volgens mij 2 weken na jou geboren is. En dat is Adriaan van Dis.
0: Zeker, ja.
1: Kennen jullie elkaar trouwens?
0: We kennen elkaar heel goed. Ja? Ja, ik heb jaren. Nee, we zijn echt bevriend. Ja.
1: En waar hij heel mooi over heeft geschreven is hoe zijn gezin, zijn moeder en zussen zaten ook in een Japankamp, of in een Japans interneringskamp moet ik zeggen. En hij heeft dus na die Tweede Wereldoorlog ook het gevoel gehad, omdat hij dus erna geboren is, dat hij daardoor toch werd buitengesloten. Omdat hij niet uit eerste hand die oorlogservaring had.
0: Ja, dat kennen we allemaal. Jan Brokken heeft hetzelfde bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: Jan Brokken heeft het ook heel.
1: Moeder en broers hebben in het kamp gezet. Ja, maar hoe zit het bij jou?
0: Dat herkennen we ook wel in elkaar. Ja, ik heb het ook. Maar ik heb het. Bij mij was het. Ik denk dat ik was 10 jaar jonger dan mijn jongste broer. Dus ik ben echt een nakomer.
1: Zo. Dus en je komt uit een gezin van 7, hè?
0: Ja, ik moest mijn eigen plek veroveren in het leven. En die broers en zussen waren over het algemeen heel aardig voor me. En die vonden het ook wel heel leuk. Ik heb, want ik dacht, mijn moeder was zwanger. Die voer terug naar Nederland, het voorjaar 46. En merkte toen dat ze zwanger was. En ik denk altijd, ze heeft zich kapot geschrokken. En dat ook nog. En zo mager als een lat.
1: Hoe oud was ze?
0: Mijn moeder was toen 45. Miljoen,
1: en dan heeft ze al die hongersjaren meegemaakt.
0: Ja, zo mager als een lat. En dan ook nog. Dus ik heb me altijd. Ik dacht, oh, dat moet een ramp geweest zijn. Het grappige was, ik vond brieven terug. En ik heb ze goddank ook nog naar kunnen vragen. Ik zei, dit moet voor jullie. Dat er ook nog eens een keer bij. Nee, zeiden ze allemaal. We waren heel blij. En mijn moeders, ik vond ook brieven van mijn moeders en ook van mijn vader. Ik was gewoon het symbool van de bevrijding, van herreizen Nederland.
1: Wat leuk.
0: Dat heeft mij ook wel een duw gegeven. En ja, dat schept alleen wel verplichtingen natuurlijk.
1: Ja, wat dus, voor?
0: Nou, gewoon dat je er ook iets van moet maken natuurlijk. Ja, ja.
1: Ja, heb je dat sterk gehad?
0: Ja, ik kijk ook

0: wel, ik had ook wel ten aanzien van die grote broers en zussen, vooral broers, jullie gaan je gang maar, ik ga doe mijn eigen ding. Dus in tegenstelling tot Adriaan en ook Jan ben ik niet zo tegengewerkt door mijn broers. Dat was later, toen ik veel succes kreeg, was vleugjes van jaloezie. Maar over het algemeen had ik gewoon, ik ga mijn eigen gang. En we zien wel wat er van komt.
1: De ene jongste van het gezin was dus 10 jaar ouder dan jij. Ja. Is er nog iemand in leven?
0: Nee, ze zijn allemaal overleden. Ze werden veel ouder. Ja. Mijn zus is 2 jaar geleden overleden. Die was 92. Oh. Dus ik heb echt ik ben wat dat betreft helemaal van de andere generatie. Maar het was ook wel mijn moeder verdween al heel snel, toen ik heel klein was, nog naar Davos, de kuren. Ze had TBC, allerlei totale verzwakking na de oorlog. Dus ik ben opgevoed door met name door mijn oudste zus en mijn jongste broer. En mijn vader moest de hele tijd, als dominee moest hij heel hard werken om het zaakje boven water te houden en preken en doen. Maar er heerste bij ons thuis een hele leuke sfeer. Dus als gereformeerde dominee moet je de stand ophouden en moet je naar buiten toe met een vroom gezicht over straat lopen. Maar binnen was het een anarchistisch gedoe. En mijn jongste broer Hans, die kon uitstekend de collega's van mijn vader nadoen. Allemaal nep preken. Dan zaten we echt te janken van het lachen. Dus het was heel leuk verder.
1: Ja. Maar jouw oudste zus en dus jouw jongste broer hebben deels jou opgevoed, hè? Wat heb je nog van hen mee? Gekregen. Hebben zij met jou wel gepraat over de kampervaring? Want je hoort vaak dat zogenaamde Indisch zwijgen. Hebben ze wat met jou gedeeld?
0: Nee, niet zo. Ik heb Nee, ze zeiden ze nu en dan van als ik mijn bordje niet wilde leeg eten. Dat is ervaring van Jan en Adriaan ook. In het kamp was het wel anders. Dan had je wel anders. Dat kreeg je vanuit je kop. Maar ik had ook wel iets van, dat zal wel. Maar je voelt je wel verplicht, hoor. Als een bevrijdingskind, dat schept wel verplichtingen. Maar vast veel later, toen ik De Eeuw van Mijn Vader schreef, toen dacht ik eigenlijk, ik wilde een geschiedenis schrijven van Nederland, maar door de ogen en de daden van 1 gezin. En pas gaandeweg bedacht ik, misschien is het gezin waar ik zelf uit voortkom daar ook wel geschikt voor. Dus toen ben ik bijvoorbeeld vroeg het opstelschriftjes van mijn vader gaan lezen. En ik trof een enorm pak brieven van de familie uit Indië nog aan. En dat bleek een goudmijn te zijn. Ik dacht, verdraaid, dat wil wel lukken. Dus zo is het begonnen. Maar daarna heb ik ook nog hele lange gesprekken gevoerd. Mijn ouders waren toen al lang overleden. En zo'n boek kun je gek genoeg niet schrijven als ouders net zijn overleden. Er moet een jaar of 10 tussen zitten, minstens.
1: Want De Eeuw van Mijn Vader is uit 1999?
0: Ja, ja. En mijn moeder is in 1986 overleden. Dus die afstand heb je ook nodig. Ook voor een biografie bijvoorbeeld heb je ook zo'n afstand nodig. Maar mijn broers en zussen heb ik nog op 1 broer na die er niks van wilde weten. Maar verder heb ik ze uitbundig geïnterviewd. En dat bracht mij ook wel heel dichtbij. Dat was eigenlijk een onbedoeld therapeutisch effect. Voor ons allemaal, denk ik.
1: Ja.
0: Dus ik ben toch ze veel nader gekomen. En zij denk ik ook wel naar mij toe. Want ze konden eindelijk dat verhaal eens helemaal kwijt. Echt in sessie, 3-4 sessies per persoon interviewde ik dan heel rustig. En dan hoor je echt heel veel. En dus ze zijn allemaal overleden, maar ik voel me wel heel nabij bij dat clubje. Ja.
1: Ja, en over luisteren gesproken voor degene die net inschakelt. Hè. Wat fijn dat u erbij bent. U luistert naar Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond journalist en schrijver Geert Max spreek. Bekend natuurlijk van inmiddels klassieke boeken als De Eeuw van Mijn Vader, Hoe God Verdween uit Jor werd, maar ook het recente Wisselwachter. Op 5 mei zal Geert Mak de Van Randwijk-lezing houden te Vlissingen over vrijheid, hoop en alert blijven. En Geert Mak werd geboren in 1946 in Vlaardingen. Ja, Geert, we hebben het net over jouw gezin gehad. Daar wil ik nog 1 ding over weten. Je zei het al aan het begin van ons gesprek. Jouw vader, predikant, het gezin gereformeerd. Je zei, het ging achter de voordeur er wel los aan toe. Wat voor waarden heb jij meegekregen van huis uit?
0: oef. Een zekere degelijkheid, ja.
1: Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, gewoon je werk goed doen. Ja.
1: Ah, dus niet,
0: dat is niet alleen gereformeerd. Ze mogen mijn grootouders ook. Mijn vader komt uit een zeilmakersfamilie. Mijn grootvader was echt een hele degelijke Schiedamse zeilmaker. De ambachtelijkheid.
1: Heb je hem nog gekend?
0: Nee, hij is al in eind jaren 20 overleden. Dus
1: jij was een nakomertje.
0: Ik was aan alle kanten een nakomertje. Ja. Dus de... Er zit ook wel een beetje... mijn grootvader van de andere kant was een schoolmeester. Dat zet er ook wel een tikje in. En verder... kijk, in de jaren 60... ik ben eigenlijk opgevoed door Victoriaanse ouders. Eigenlijk bijna nog 19e eeuw.
1: Principieel.
0: Goede burger te worden in de jaren 30. Dus echt zo ongeveer. En dan word je opeens midden in Amsterdam van de jaren 60 geslingerd. Dan raak je natuurlijk totaal van in de war.
1: Vanuit Friesland ging je studeren in Amsterdam.
0: Ik wilde niets liever. Ik wilde twee dingen toen ik klein was. Ik wilde journalist worden en ik wilde in Amsterdam wonen. Nou, het is allebei gelukt. Maar in dat Amsterdam van zeg maar eind jaren 60, ja, dat eerste, het waren wilde tijden.
1: Maar nog even terug naar die waarde, hè? Dus degelijkheid.
0: Ja.
1: Dat kreeg je van huis mee, maar dat is ook een soort, je snakte naar vrijheid.
0: Ja, absoluut. Ja. Want ik groeide op in Leeuwarden. En Friesland is echt, het is me na aan het hart gebakken, maar de wereld is soms ook wel heel klein. Dus ik, op mijn 18e wilde ik niks anders dan als een speer naar Amsterdam.
1: En hoe wereldwijs was je? Had je al bijvoorbeeld alles gezoend?
0: Nauwelijks. Nee,
1: hoe zoen je nauwelijks?
0: Nou, een beetje met een Rotterdamse meisje. Maar de vader die joeg de hele tijd achter ons aan. Die wilde dat absoluut niet. Ik was een slechte partij volgens mij.
1: Terwijl je zo degelijk was opgevoed.
0: Ja, nee, maar goed. Nee, pas in Amsterdam heel langzaam. Maar ook weer, je bent daar heel onhandig in. Tegenwoordig is alles veel meer bekend en weet ik wat meer. Maar ik als een jongetje uit Leeuwarden, later het dorp Hardengrijp. Ik was onhandig. Ja.
1: Ja.
0: Ik was ook bang ervoor. Ja.
1: Weet je moeder?
0: En later weer niet hoor. Helemaal niet zelfs. Maar
1: misschien kom ik daar zo nog op. Hoe veranderde jij toen jij eenmaal in Amsterdam... Wat deed dat met je moreel besef bijvoorbeeld? Hoe vormde dat jou?
0: Nou, ik raakte een soort degelijkheid wel kwijt. Wat relaties betreft, bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, net als veel mensen in de jaren 60 had ik ook wel een wilde tijd. Tegelijk was mijn diep in me, was ik er heel ongelukkig mee. Mensen praten vaak over de jaren 60 van de bevrijding, et cetera. Deels was dat voor mij ook zo, maar deels was ik toch al heel lang, als ik nu terugkijk hoor, ik was ook heel ongelukkig in die jaren.
1: Waarom?
0: En ik werd pas echt weer blij en tevreden toen ik in Limburg bij het carnaval opeens de vrouw van mijn leven trof.
1: Wauw, maar waarom was je zo ongelukkig?
0: Gewoon, ik wilde, als je praat over waarden... uiteindelijk wilde ik toch iets als een familie. Huh? En gewoon dat soort dingen. En tegelijk, politieke waarden ben ik altijd iemand geweest van... eerlijk delen. Zorg voor je, let op je medemens. Ik ben altijd ik zat bij GroenLinks. Ik heb zelfs een poosje, ben ik fractiemedewerker geweest, dan bij de PSP. Toen ik op ik merk dat ik gewoon een sociaaldemocraat ben. En dat ik langzamerhand ook een beetje problemen heb met delen van GroenLinks. Want ik zit er ook hartstikke goede mensen bij, hoor. Maar die, te veel met bezig zijn met niet beseffen dat wat jij hebt aan idealistische ideeën, bijvoorbeeld toelaten van alle vreemdelingen en het heel open van immigratie, dat je daar eigenlijk geen idee van hebt waar je het over hebt, omdat je zelf niet in de wijken woont waar de mensen zitten die daardoor getroffen worden. Als je daar veel mee te maken krijgt, en als journalist heb ik dat wel gedaan, ga je er toch wat voorzichtiger over nadenken.
1: Ja?
0: Hetzelfde geldt voor die boeren waar we het net over hadden. Daar wordt soms te gemakkelijk gedacht over wat voor consequenties leuke buitenregelen hebben voor al die bedrijven. Ik zie dat er, alleen ik ben wel eens...

0: En mijn brave gereformeerde vader hielp een braaf mee sjouwen. Dat is de vriendschap van zijn leven geweest voor mijn vader, denk ik. En dat heeft ook te maken, denk ik, gehad met de zuidelijke kant van Vergeest.
1: Hoe dan?
0: Dat heb je. Je hebt een zekere relativering nodig. En dat opeens ging wat dat betreft een hele wereld voor mij open. Dus mijn vrouw zegt altijd, ik vind Limburg altijd hartstikke leuk. Mijn vrouw zegt altijd, nou, kijk wel uit hoor, want het kan ook heel benauwd zijn, ook in Limburg.
1: Maar goed. Maar kan ik ook concluderen dat jouw familie, want ik dacht eerst, ja, een gereformeerde jongen en een katholieke dame, dan moet je wat uitleggen thuis, maar dat werd dus goed ontvangen?
0: Nee, dat vond ze prima. Nee, sinds de oorlog is mijn familie nooit anti-katholiek geweest.
1: Nee, dat was mooi.
0: Die feest speelde altijd onder. Er werd gewoon nooit een kwaad woord over katholieken meer gezegd.
1: Dus
0: mijn ouders zijn enorm veranderd door de oorlog. Echt enorm. Ook heel. Mijn moeder kwam brieven tegen de jaren 30. Nou, behoorlijk racistische dame was dat hoor, in het koloniale Indië. Na de Tweede Wereldoorlog fel tegen de apartheid, steunde en allerlei comité's daarin. Ze lazen de Groene Amsterdammer. Voor gereformeerde anno 1948 is dat vrij revolutionair. Dus die oorlog heeft ook veel losgebroken en losgemaakt. Want opeens leerden ze in die kampen hoe het leven van veel andere mensen is. Ja. Ze braken uit hun bubbel als het ware.
1: Ze werden verdraagzamer dus, begrijp ik?
0: Ja. Heel veel verdraagzamer. Ja.
1: Ja, dan wil ik dan ook over verdraagzaamheid even weer terug naar de Van Randwijk lezing, die je dus aankomende dinsdag zal houden. Hè? Je citeert hem op een gegeven moment en ik haal even jouw citaat van hem aan. Hij schrijft, wanneer men oorzaak en gevolg niet meer van elkaar wil onderscheiden, wanneer men over vrede spreekt zonder de vraag van recht en onrecht te stellen, wanneer men over menselijkheid spreekt zonder verdrukkers en onderdrukte te zien, wanneer men over orde spreekt zonder de enige strategie die de zwakke is overgebleven als legitiem te erkennen, ja, dan is het gemakkelijk om over vrede en fatsoen te spreken. Dus als ik dit parafraseer, hè, als er geen daden opvolgen, kan je woorden als vrede, menselijkheid, fatsoen maar beter niet gebruiken.
0: Ja, dat is het ook. Het eind citeer ik ook. Vrijheid is ook voortdurend mede verantwoordelijk zijn. Is verantwoordelijkheid voor jezelf, maar ook voor je medemens. Dat is de mythe van het neoliberalisme. Dat is echt een zwendelvrijheid. Dat is een kauwgomvrijheid.
1: Dus de vrijheid, zoals je eerder aangaf, om te kopen wat je wil en
0: ja,
1: alles.
0: Ja, ja. De huppelvrijheid. Dat heeft niks met deze dagen te maken. En ik kan me ook echt, ik kan mij behoorlijk kwaad maken als ik bijvoorbeeld weer op 4 mei een heel stel hoogwaardigheidsbekleders zie te snotteren op de Dam. Wat heb je eraan gedaan het afgelopen jaar? Raakt dit je nou echt? Het gaat erom dat neoliberalisme, en daar hebben sociaaldemocraten ook aan meegedaan hoor, dat heeft alle moraliteit eigenlijk uit de politiek weggezogen. En politiek heeft moraliteit nodig, heeft kernwaarden nodig. Dat je op een gegeven moment zegt, dit kan ik niet over mijn geweten krijgen. Ik vond de discussies rond het strafbaar stellen van illegaliteit, zag je weer een beetje het begin van bij bepaalde partijen, politiek was eigenlijk onhandig, maar ja, zover gaan we niet. En christelijke partijen die zijn totaal verwaterd geweest, maar ik zie bijvoorbeeld nu binnen het CDA weer een discussie daarover ontstaan. En dat zou de progressieve partijen zou dat ook veel, maar wat zijn je kernwaarden? Waar kan het op aan?
1: En
0: de VVD moet dat ook gaan doen.
1: Ja, want ik onderbreek je even, maar ik denk dat we op een heel belangrijk puntje van je lezing komen. Want je schrijft op een gegeven moment, je hebt een hele grote rol in je lezing ingeruimd voor het begrip het kwaad. Je schrijft zelfs dat je er niet langer omheen kan. Even voor duidelijkheid, hè, het kwaad is natuurlijk een hele brede term. Voor een MAGA-supporter is het iets anders dan iemand die demonstreert tegen ICE. Wat versta jij onder het kwaad?
0: Nou,
1: eerst even?
0: Ik heb gewoon de laatste, zeker onder deze huidige Amerikaanse president, had ik van nu al het gevoel, bekroop mij, dat er gewoon een kwade geest over de wereld waait. Ik weet er geen andere term voor. Een wind.

0: En dat alle verhoudingen worden verstoord. Het schuift steeds meer in de richting van de kwaadaardigheid. En er zijn goddank heel veel mensen en er is heel veel goedheid. En dat moet je maar, dat kwaad. En,
1: stop, maar wat bedoel je dan precies met kwaad?
0: Nou, dat is een, er is een prachtig verhaal van Tony Judd, die is nu overleden, maar een goede Amerikaanse historicus. En die zat in Harvard, volgde die een college van Leslav Kolakowski.
1: Wie?
0: Poolse historicus, onder de kenners zeer bekend, heel goede historicus. Maar in Polen was hij marxist en die is naar het westen gegaan, werd daarna katholiek en gaf uiteindelijk college in Harvard. En daar ging het ook over het kwade in de geschiedenis. En Tony Judd zei dat er tijdens dat college langzamerhand een stilte, een beklemming in de zaal viel. En op een gegeven moment zei zijn buurman tegen hem: ja, maar heeft het echt over de duivel? Het gaat gewoon echt over de duivel. Dat zijn geen vergelijkingen meer, er zijn geen beelden meer. Het gaat echt over de duivel. En zo dacht Kolakowski inderdaad erop, want hij had alle rottigheid die je maar kunt verzinnen in Polen meegemaakt, met de bezetting en alles. Nou, zover ga ik niet, maar ik vind wel dat het fenomeen toch goed bekeken moet worden. En het is bijvoorbeeld onder internationale criminologen zijn er wel goede studies gedaan. En kijk, wat je ziet dan bij daderschap, echt van slechte, is, er zijn alle soorten en maten. Die zeggen ook: slechte, kwade mensen bestaan bijna niet. Mensen worden kwaad. Maar door hun omgeving. Maar er zijn wel aanjagers. En met name mensen handelen ook gemakkelijker als de hele context dat al stimuleert. Bijvoorbeeld als de overheid dit soort daden niet afkeurt, maar soms prijst. Als de politici dat soort gedrag en zo'n houding, als de politiek dat normaliseert. Mm-hmm. Als de omstanders zwijgen, is ook heel belangrijk.
1: En nogmaals, wat versta je dan precies onder kwaad?
0: Ik versta kwaad onder mensen. Bijvoorbeeld, ik vind discriminatie, mensen puur in een hoek zetten om wie ze willen zijn en zo ze geboren zijn, dat vind ik kwaad. Ik vind het mensen doden. Om heilig niks. Wat er in Gaza gebeurd is en gebeurt nog, is kwaad. Wat er in Oeganda gebeurt, is kwaad. Wat er wat er rond Oekraïne gebeurt. Oekraïne heeft volste recht om zich te verdedigen, maar de Russische agressie is kwaad.
1: Oké, helder.
0: Wat er in Amerika gebeurt met immigranten is kwaad.
1: Ja. Toch schrijf jij in deze lezing dat mensen niet zozeer slecht zijn.
0: Mag ik nog één? Wat er in Ter Apel gebeurt, hè, waar nu kinderen soms 3 maanden vastzitten zonder enig onderwijs, is kwaad.
1: Oké, laat het horen. Ook naar de Nederlandse beleidsmakers die hiervoor verantwoordelijk zijn. Je schrijft echter ook in deze lezing dat de meeste mensen niet zozeer kwaadaardig zijn of slecht, maar vooral zwak.
0: Ja, en erin meegaan. En daarom ook als je, zeker als bestuurder, en maar ook sowieso welke rol je ook zit, je moet ontzettend uitkijken dat dat soort gedrag niet wordt genormaliseerd. Je moet dat blokkeren. En dat betekent ook dat politici veel meer dan nu gebeurt moeten teruggrijpen op basisnorm. Van dit pikken wij niet. En het is politiek ingewikkeld en geeft een boel gedonder, maar dit gaan wij niet normaliseren. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Europese houding. Dat geldt hier in de kleine in Nederland. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een kabinet gehad waarbij, kwaad is het woord niet, maar waar wel niet genoeg nee werd gezegd. Maar internationaal voor Europa geldt dat nu jegens de Amerikaanse regering. Europa moet meer en meer gewoon streep zetten. En nee, en goddank zie je dat begint dat ook wel te gebeuren. Minder bang zijn. Dat
1: minder
0: is de les ook van het verzet.
1: Ja, en je niet laten corrumperen door angst bedoel je dus ook?
0: Ja.
1: Je bent ook lekker snoeihard over de Nederlandse huidige politieke top. Hè? Je schrijft dit, hè? Veel politici zijn, als ik jou even parafraseer, meelopers geworden die de wensen van de kiezer volgen. En je zegt daarover dit: wat is nog de functie van politici als ze de publieke opinie niet kunnen veranderen? En waarom ben je politicus als jij op jouw beurt je kiezers niet kunt beïnvloeden? Maar ik denk ook al als ik jou zo hoor, volgens mij kunnen sommige groepen dat wel. Als je kijkt naar het asieldebat over de woedende boeren.
0: Helaas, bij rechts heb je wel politici die de demagogie en het theater hebben. Ja. Politiek is helaas nu helemaal voor een deel, flink deel theater, om dat wel te doen voor hun aanhang. Nou,
1: meelopers dus.
0: Zonder de misleiding en de leugens en de demagogie zouden, laat ik zeggen, normale politici daar wel eens wat van kunnen leren, dat je echt ook voor een deel kiezers moet overtuigen met woorden. En soms bijvoorbeeld, je had hier Weilen burgemeester Ebert van der Laan, die kon het hartstikke goed. Hè? Dat was een links en rechts een hele geliefde burgemeester om die reden. Hij was bepaald geen heilige, maar hij kon dat. In het verleden, Joop den Uyl op zijn eigen manier, enorm veel tegenstanders, maar toch op zijn, die had een soort charisma, die kon een toespraak houden over de energiecrisis begin jaren 70. Het wordt nooit meer als vroeger. En daarin was hij overtuigend, omdat hij slecht nieuws durfde te brengen. Mm. De vorige premier miste dat voor 100%. Een brave man verder, et cetera.
1: We hebben het over Dick Schoof.
0: Ja, die miste dat totaal en bakte er ook niks van. Maar was ook een premier moet ook een moreel kompas kunnen zijn. Mark Rutte was dat op zekere hoogte. Bepaalde momenten kon hij dat wel, maar heel vaak ook niet. Dus we hebben ook jarenlang, je moet op bepaalde momenten, en je moet dat niet te veel doen als politicus, maar op bepaalde momenten moet je wel een streep doen. Ik zie soms de burgemeester van Loosdrecht zag ik passeren op het journaal een paar dagen geleden, die dat wel even deed. Zei hier gaan wij niet voor buigen. Gewoon even.
1: Waarvoor, sorry, wat was de aanleiding? Waar gaan ze niet voor buigen?
0: Er waren een stel rotzakken die geen asielzoekerscentrum wilden. En vaak mensen uit het hele land die dan loosere keet gingen schoppen. Ja. En weer doen alsof die handvol asielzoekers het dorp een golf van criminaliteit bezorgde. Hè? Dus het was in werkelijkheid waren het juist die types die kwamen relschoppen. Die bezorgden de rottigheid. Maar die burgemeester was stevig, fel. Je moet dat soort dingen doen. Je moet als politicus soms, als je voor het inderdaad zegt, niet gebeurt iets wat echt niet deugt, moet je mond durven opentrekken. En niet. En dat is het. Democratie is ergens ook een wisselwerking. Is ook een wisselwerking tussen. En ik denk van de kiezers naar de politici zo, natuurlijk, maar ook van de politicus die opeens op een bepaalde manier leiding geeft. Die op een bepaalde manier een toon zet. Dat is ontzettend belangrijk.
1: Ik heb soms het idee dat er nog amper naar politici, zeker naar de coronacrisis, waarin veel mensen toch wat nog anti-autoritairder zijn geworden als het gaat om uitingen van politici.
0: Mensen snakken ernaar.
1: Echt waar?
0: En niet naar die rare praatjes van sommige democraten. Die Tim Walz, waar ik het over had. Ja. Opnieuw, kijk het eens even naar op YouTube. Ja. Zulke toespraken heb je veel meer nodig. Rechte rug. We zijn nu allemaal samen. We helpen elkaar. We gaan ons door deze rotterigheid heen slaan. Dat soort geluiden hebben we op allerlei terreinen veel meer nodig. En geen demagogie, maar gewoon reëel leiderschap. En eerlijk zijn. En ook de slechte boodschap durven te brengen. Van in de coronatijd hadden we dat ook nodig. Dan moet je het soms even kunnen zeggen. We gaan zware tijden tegemoet. En alleen dat doen we wel met z'n allen. Dat zal nu binnenkort ook een Nederlandse politici moeten gaan doen. Want er komt zwaar weer aan. Dat is heel duidelijk.
1: En doe je daarbij op economisch zwaar weer vanwege de huidige crisis?
0: Nee, ook militair.
1: Ook militair.
0: Ja, hoe dat zal gaan weet ik niet. Maar Europa is nog vrij zwak. En ik zie niet gelijk dat allerlei Russische wapentuig hier binnenkomt rollen. Maar bijvoorbeeld, Europa is kwetsbaar. Je kunt allerlei cyberaanvallen verwachten. Je kunt ook van alles doen met drones. Mm-hmm. De oorlog is, net zoals bijvoorbeeld bij de Eerste Wereldoorlog, is heel erg van karakter aan het veranderen. Toen werd er mitrailleur uitgevonden. Het drone is nu een totaal nieuw wapen. En eigenlijk is Oekraïne roept alsmaar, we hebben steun van de NATO nodig. Maar in werkelijkheid heeft de NATO steeds meer steun van Oekraïne nodig. Want die zijn er heel ver in. En heel goed.
1: Je schrijft in Wisselwachter, dan heb je het eigenlijk over Amerika nog voor zij deelnam, actief deelnam aan de Tweede Wereldoorlog als militaire man. macht. En daarin zeg je van ja, ze hadden eigenlijk helemaal geen idee hoe groot en sterk ze waren. Geef mij hoop. Zijn wij als Europa, zijn we het alsnog wel sterk genoeg?
0: Absoluut. We hebben ook geld genoeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Alleen het moet als de wiedeweerga snel worden georganiseerd. Ja. Dat is het grote probleem. En dat kost ook tijd.
1: Ja.
0: En bijvoorbeeld, ja, nu net kort geleden nog een oefening, NATO-oefening samen met de Oekraïners. Nou, weet ik veel, zo'n 1000 NATO-soldaten met alle panzervoertuigen. Die werden binnen een ochtend verslagen door de Oekraïnse drones. Dan heb je als NATO een groot probleem. En dat moet echt heel snel anders. En
1: waarom heb je als NATO een groot probleem?
0: Nou, omdat je hele defensie nog gebaseerd is op een 20e eeuwse oorlogsvoering.
1: Oh, op die manier.
0: Dat is heel klassiek. Ziek hoor. Ja. Je bent altijd weer geneigd om de vorige oorlog te winnen. Dat is nu ook zo. Ja. Dus ja, alleen ik denk ook dat er heel erg, en ik weet zeker dat diplomaten daar al mee bezig zijn, maar heel erg goed gekeken moet worden naar de internationale ontwikkelingen en het risico dat de Amerika als meesleept in allerlei nieuwe oorlogen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, de Koert de Buff, dat is een Vlaamse politicoloog, die zegt het ook de hele tijd. De NATO is een toxisch bondgenootschap aan het worden. De NATO kan ons meeslepen in allerlei situaties. En we moeten echt, we zijn zo gewend aan de paraplu van Uncle Sam. Ja. Maar in werkelijkheid is Uncle Sam een hele gevaarlijke tegenstander aan het worden.
1: Dan misschien toch beter een coalitie of de willing met onwaarschijnlijke bondgenoten als Canada.
0: Oh, dat niet onwaarschijnlijk. Het is een hele waarschijnlijke bondgenootschap. Omdat de kijk, vergelijken met de jaren 30 is ingewikkeld. En op een bepaalde manier is terecht, maar heel veel opzichten gaat hij mank. Maar de vergelijking met de maanden voor de Eerste Wereldoorlog, 1914, is wel heel relevant. Omdat 1914 ook een voorbeeld is van hoe onverantwoorde leiders eigenlijk de Europa een oorlog inrommelde. Kunnen op een gegeven moment kunnen er dynamieken ontstaan die niemand meer in de hand kan hebben. Eigenlijk bondgenootschappen die als het ware je meeslepen. En coalities en allerlei militaire strategieën waar geen leider meer greep op heeft. En rond Iran dreigt nou zo'n situatie te ontstaan. Vandaar ook dat Duitsland, Merz ook, als enorm zich verzet al tegen eventuele deelname aan het Iran-debakel. Dat maakt de situatie gevaarlijk. En het eist ook een grote alertheid en ook bekwaamheid van Europese politici en diplomaten op dit moment.
1: Ja, terug naar Nederland. Hè. We begonnen dit gesprek met Henk van Randwijk. Jij gaat de Van Randwijk lezing houden aankomende dinsdag. Ik moet soms denken aan verzetsstrijders als hem. Hè. Hoe kunnen we hem in 2026 nog recht in de ogen kijken?
0: Ja, het motto is heel simpel eigenlijk. Ik zeg het ook aan het eind. Niets ontslaat je van de plicht om goed te handelen waar je maar kunt. Dat. En verder, niet bang zijn.
1: Ja, niet bang
0: heel
1: zijn.
0: Belangrijk. Niet bang zijn voor repercussies. En ook niet bang zijn soms voor politieke consequenties. En vooral, denk ik de hele tijd, dat geldt voor ieder persoonlijk, maar ook voor politici. Luister naar je moraliteit en ontwikkel je eigen. Maak je eigen waardesysteem weer wakker. Vaak slaapt ons waardesysteem. Maak het weer wakker.
1: Ja? Hoe doe je dat?
0: Door veel met mensen te praten en ook veel te lezen. Ja, lees maar eens wat biografieën van goede mensen.
1: Wie gaat je aan?
0: Denk eens aan Etty Hillesum. Denk eens aan Bonhoeffer bijvoorbeeld. Meer theologisch. Denk eens aan lees de geschriften van die rare Van Randwijk nog maar eens een keertje.
1: Nou, een goede leestip zo. Ja. Midden in de nacht. Geert, het zit erop. En voor nu een hele mooie, kalme nacht gewenst.
2: NPO NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.
4: 1 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Zondagavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. APRO TROS.
5: Nou, ik hoorde hier al zo'n rondje van hoeveelste is het? Rianne, nummer 4?
6: Nummer 4, ja.
5: Nummer 4?
7: Nummer 1.
5: Arjan, nummer 1?
8: Ja. Nummer 1 voor mij ook, ja.
5: Nummer 1. Rianne, nummer 4. Wordt het dan ook een beetje, ja, routine?
6: Kijk, je leert dingen. Dus de dingen. Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook weer. Je wil een beetje voorkomen ook dat je soort van je makkelijke paadjes elke keer weer bewandelt. Dus ik vond dat nu ook wel heel leuk om het nu met Arjan samen te doen. Want, nou ja, het is een heel andere persoon dan Anne-Sophie, met wie ik eerder podcast maakte. Mm-hmm. Dus ik werd op die manier ook weer op een andere manier uitgedaagd.
5: En wat is dan een makkelijk paadje?
6: Nou, dat je gewoon denkt: oké, dan gaan we dit verhaal doen. En dan doen we de A, B, C, D. En dan gaan we dat zo. Ik wil dat voorkomen, zeg maar. Dus ik wil eigenlijk steeds zoeken naar: oké, hoe kunnen we dat toch weer in een soort nieuw jasje gieten? En dat vind ik elke keer weer een uitdaging.
2: Vink, de podcastgids van Nederland.
3: Met Misha Blok.
5: Ja, stel je voor, je wordt veroordeeld, maar je hebt geen flauw idee waarom. Podcastmakers Rianne van der Linden en Arjan van der Linden, nee, geen familie, ontdekten dat dit veelvuldig voorkomt. En in een podcast Het Verkeerde Oordeel hoor je dat dit voor de slachtoffers verstrekkende gevolgen heeft. En soms liggen de verhalen om de hoek van je eigen huis. In 1934 vond een brute overval plaats in het Brabantse Ooyen, die aan een van de 2 broers het leven kostte die daar woonden. Podcastmaker Arjo Kraak loopt al 30 jaar, iedere dag, langs dat plekje, langs die boerderij, en zoekt in de podcast Moord aan de Dijk uit wat er echt gebeurde die nacht. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 345. Ja, Rianne, Arjan en Arjo, fijn dat jullie er zijn.
6: Dank.
5: Arjo, je bent een regiojournalist. Heet dat dan zo mooi, hè?
8: Ja, ik heb heel lang bij Omroep Brabant gewerkt. Ben onlangs met pensioen gegaan. En dit was de kers op de taart eigenlijk, deze podcast.
5: Ja. Het is wel leuk dat je dan met pensioen ging. En dan ga je eigenlijk iets heel nieuws doen.
8: Ja, en toch viel ik ook weer terug op wat ik helemaal in het begin bij Omroep Brabant deed. Toen kon je nog documentaires maken op de radio. Zelfs met 2 bandrecorders en een pick-up heb ik nog zitten rommelen. 3 bandrecorders en een pick-up erbij en zo. En dat vond ik altijd ontzettend leuk. En datzelfde plezier had ik nu weer. Alleen nu kon ik het alleen doen. Op mijn zolderkamertje die podcast in elkaar draaien.
5: En waar moest je verder aan wennen qua medium?
8: Nou, de ruimte. Ik bedoel, je hebt gewoon ontzettend veel ruimte. Ik heb mijn hele leven voor uitzendingen gewerkt, radio, televisie.
5: Maak het korter.
8: Ja, en tegen de pips aan. En dan zorgen dat je het allemaal verteld hebt, het verhaal. Ja. En Rianne zei net al voor deze uitzending, dat betekent wel dat je jezelf dus moet beperken. En dat geeft, ja, dat is ook wel weer een bepaalde discipline. Mm-hmm. Ik heb sowieso de neiging gehad in die podcast om er van alles bij te halen. Het gaat over die moord, maar nou ja, het houdt niet op. Dus op een gegeven moment moet je zeggen, nou is de keer klaar.
5: Ja. Want je had ook geen eindredacteur, of wel?
8: Jawel. Er werd natuurlijk wel meegeluisterd. Ik heb wel bijna kant en klaar op producten in de studio gedropt. En dan werd er natuurlijk wel naar gekeken.
5: Rianne, je werkt bij de EO, jullie allebei, hè? Je hebt eerder een podcast gemaakt, dus eentje over long-covid. Mm-hmm. Eentje over de koningswens, over geslachts... hoe noem je het ook weer?
6: Ja, geslachtsteleurstelling.
5: Geslachtsteleurstelling.
6: Heel graag een jongetje of meisje wilde. En nou, eigenlijk ook een beetje over de keuzemogelijkheden die we intussen hebben als het gaat om onze kinderen.
5: Echt een ethische podcast, die denk ik ook heel veel discussie opriep. Mm-hmm. Loopt dat dan nog een beetje door, die discussie daarover?
6: Nou, wat er gebeurde is dat rond de verkiezingen zag je dat de SGP natuurlijk een campagne ook had met abortus om geslacht. En toen dacht ik, die hebben daar denk ik wel de inspiratie uit gehaald. En verder, ik zie wel, want het is natuurlijk breder dan dat, hè. Ik ben er wel echt achter gekomen dat dit iets is wat blijkbaar speelt bij mensen. Dus je hoort soms nog wel van, bij mij leefde dat heel erg. Dus ik ben die podcast gaan luisteren. Dus dat is wel leuk, dat het wel een podcast is die mensen nu ook nog steeds soms vinden en dan nog gaan luisteren.
5: Ja, want podcast nummer 4, dan heb jij nu wel voor jezelf duidelijk in beeld van, nou, daar sla ik op aan. Dan is het een goed podcast idee.
6: Ja, hoewel dat dus, ik zei ook tegen Arjan toen wij aan deze begonnen, ik dacht, nou, ik heb nu wel echt zin om gewoon echt even, weet je, die vorige was inderdaad heel ethisch, een beetje beschouwend. En ik wil er nu gewoon eigenlijk een beetje mijn tanden ergens in zetten. Echt onderzoeken. Dus ja, ik merk dat ik zelf, denk ik, elke keer ook wel weer iets anders wil eigenlijk.
5: Ja. Hoe zit dat bij jou, Arjan? Je bent ook onderzoeksjournalist bij de EO.
7: Ja.
5: Wanneer heb jij zoiets van, ja, dit is een onderwerp waar ik die tanden in wil zetten?
7: Ja, ik denk dat het, want we waren best inderdaad op zoek. Op een gegeven moment besloten wij gaan samen een podcast maken. En toen waren we ook op zoek naar zo'n onderwerp. En dat is ook in de podcast te horen, dat wij dit onderwerp tegenkomen en denken, dit is het. En dat is toch maar het vragen oproept die je zelf dan nog niet voor jezelf kunt beantwoorden, denk ik. Dus dat je echt denkt van, wat is dit? En hoe zit dit? Maar ja, dat antwoord, dat wordt nog niet gegeven. En dat is de reden, denk ik, dat wij dachten, nou, dan moeten wij op zoek gaan naar die antwoorden. Dus dat was eigenlijk de trigger, ja.
5: Voordat we de uitzending ingingen, was ik nog even met Rianne aan het praten over, ja, wat het moeilijke is van een zo'n onderzoeksproject, de lange adem. En dan gemotiveerd blijven, geduldig zijn. Hoe goed ben jij daarin?
7: Dat is wel moeilijk, ja. ik ben eigenlijk een radiojournalist. Dan maak je op een dag een uitzending en dan ben je daarmee klaar.
5: En door.
7: En door. En dat vind ik eigenlijk, dat werkt voor mij heel goed. Want dan, ik ben een beetje een chaotisch persoon. Mm-hmm. En dan kun je dat allemaal op een dag wel... En dus moest wel wennen van, je moet nu eigenlijk na maanden achter elkaar datzelfde onderwerp. En het eind is nog niet in zicht. Dus je moet jezelf op andere manieren aan de slag houden, om het zo maar te zeggen. Dus dat is ook een uitdaging, ook leuk. Maar wel pittig inderdaad, ja.
5: Ja, is er dan ook halverwege ergens een moment dat jullie hebben gedacht, we zijn er helemaal klaar mee?
6: Nee.
7: Nee, dat niet.
6: Omdat het wel, dat was echt heel erg leuk. Er gebeurt natuurlijk ook wel weer van alles, hè? Ja. Dus er zijn ineens mensen die toch met je willen praten. Nou, ineens kregen we allerlei interne documenten die we heel, heel interessant en ook heel grappig vonden. Dus ik heb dat, en als ik voor mezelf moet praten, in ieder geval nooit gehad, omdat ik eigenlijk juist steeds gefascineerder werd. Het is juist meer moeilijk om dan op een gegeven moment te zeggen, oké, dit is het, en nu gaan we die podcast in elkaar zetten, zeg maar. Ja. Je moet natuurlijk een soort eindpunt ook een keer maken.
5: Ja.
7: En misschien meer dat we soms dachten van, hoe gaan we dit verhaal tot goed einde brengen? Want er zijn zoveel draadjes die nog langs moeten lopen, en we snappen niet hoe we verder moeten. En dan komt er toch altijd weer een moment dat je ziet, wacht, dit is wat we moeten doen. En dus dat is gelukkig wel goed gekomen, ja.
5: Ik denk dat het allemaal dingen zijn die jij ook herkent, Arjo.
8: Nou, zeker ook dat van die lange adem. Dat was ik natuurlijk ook helemaal niet gewend.
5: Nee.
8: En dat heeft ook voor mij twee kanten gehad, inderdaad. Soms denk ik, vandaag weer met die moord. maar ook heel fijn om eens een keer echt iets op iets door te kunnen gaan. Ja.
5: Want ik zei het al, soms vind je de verhalen heel dicht bij huis. Bij jou ook echt letterlijk dicht bij huis, hè? In Ooijen.
8: Ja.
5: Voor de mensen die Ooijen niet kennen.
8: Nou, Ooijen is een dorpje van ongeveer 1200 inwoners. Met één grote attractie, dat is snackbar Wimke. En dan moet je nog even dat dorp uitlopen, een kilometer of twee. Dan kom je op een buurtschapje, dat heet het Beneden-eind. Daar woon ik sinds een jaar of ruim 30 jaar. En daar hebben die twee broers... bejaarde broers ook gewoond. En daar is die roofoverval gepleegd door de bende van Os in 1934.
5: Laten we even luisteren naar het begin van de eerste aflevering van jouw podcast, Moord aan de Dijk.
8: Het is een beetje een grijze dag in mei. Het jaar is 1934. Langs de dijk bloeit het fluitenkruid. In de weilanden klinkt het geluid van kievieten en grutto's. En rond de boerderijen scharrelen mussen. Hetzelfde geluid als gisteren en eergisteren, maar deze dag klinkt alles anders. Dit verhaal begint in de vroege ochtend van woensdag 16 mei 1934. Er is vannacht een gruwelijk misdrijf gepleegd. Een van de slachtoffers ligt nog dood in zijn boerderijtje onderaan de dijk. De plek is Ooijen. Een klein dorpje langs de Maas in Brabant waar nooit iets gebeurt. Op een afstand van een kleine 2 kilometer ligt het buurtschapje dat in de volksmond het Beneden-eind wordt genoemd. Tientallen mannen met petten en een enkele hoed staan op de dijk en kijken naar dat boerderijtje. Ze zijn geschokt. Een moord in Ooijen, dat is nog nooit vertoond. Een verslaggever van de regionale krant is er ook bij.
9: Als we het lage, met plaggen gedekte hutje dat diep beneden aan den dijk ligt verscholen tussen struikgewas en een paar schrale roggemeiten naderen, wordt ons de toegang versperd door een dichte volksmenigte die door de Rijks- en Gemeentepolitie van Ooijen op een afstand wordt gehouden.
8: Dat gebeurde allemaal op een steenworp afstand van mijn huis. Want ik woon al meer dan 30 jaar aan die dijk langs de Maas bij Ooijen in dit kleine buurtschapje, het Beneden-eind aan de Benedendijk. Een handjevol voormalige boerderijtjes, meer is het niet. Meest bewoond door mensen die er al generaties lang wonen. Zij vertelden me het verhaal van de overval op de bejaarde gebroeders Verhoeven. Nou ja, verhaal, 2 zinnen. Meer was er in de loop van de jaren eigenlijk niet van overgebleven.
5: Ja, zo begint de podcast Moord aan de Dijk. Nu zou je kunnen denken van, ja, er worden zoveel moorden gepleegd. Waarom is deze moord dan juist zo fascinerend voor jou, los van het feit dat je er vlakbij woont?
8: Ja, toch is dat wel een belangrijk. Dus, toch is dat wel belangrijk. En dat is eigenlijk ook gek, ja. Maar een plek, dat doet iets. Op het moment dat je die plek ziet en je denkt, dit is hier gebeurd. Ik weet ook niet precies wat voor mechanisme dat is, maar dan zegt het je dus wel meer. En dat is natuurlijk in de journalistiek ook heel erg bekend. Hè? Nieuws van dichtbij, dat slaat een ongeluk in jouw straat, is 10 keer zo belangrijk als heel ernstig nieuws een heel stuk verderop. Dus ja, zo werkt dat, denk ik. Ik denk toch dat dat wel. Maar toen aldoende, ja, dan kom je zoveel elementen tegen. En je duikt in zo'n interessante tijd, die jaren 30. Ja, dan gaat het verhaal zichzelf maken. Ik bedoel, dan komt de werkverschaffing daarbij kijken. Want die boeven die boeren hebben overvallen, die waren aan het werk in de uiterwaarden van de Maas om die Maas te kanaliseren. Dus ook Nederland was volop aan het moderniseren. Maar aan die dijk ging het leven nog heel ouderwets zijn eigen gangetje. Bij de potkachel, met de olielamp, leefden die twee broers daar, die dan ook s'avonds in 1 bedstee kropen samen. Twee bejaarde broers. Wat deden die mensen de hele avond voordat ze naar bed gingen? Geen idee. Ze konden niet lezen en een scherm hadden ze ook niet. Dus ja, daar zit die fascinatie dan.
5: Ja, want schets die broers is voor ons. Van wat voor types waren dat?
8: Ja, dat zijn mensen die zijn geboren in Ooijen. Ik ben eigenlijk, ja, ik heb een stamboom kunnen maken van die mensen, dus ik weet wie hun ouders waren. Ze zijn daar in dat huisje achtergebleven. De rest van de familie is overleden uiteindelijk. Er zijn wat broers en zussen uitgevlogen. Zij bleven samen. Het waren kleine mannetjes. De een was maar 1,55 lang. Dat weet ik dan weer uit een keuring voor de militaire dienst. Waar hij ook niet... hij kwam er niet doorheen met zijn 1,55. En verder waren dat mensen die heel arm waren. Die dus een koe hadden en een geit, een paar kippen, daarvan probeerden te leven. En zo af en toe zich uitleenden voor werk als arbeider. Nu hebben we AOW, ik kan erover meepraten intussen. Ja. Maar toen was er natuurlijk helemaal niks. En die mensen waren dik in de 60 en die moesten het zelf maar zien te rooien. En die hadden een koetje verkocht. En dan hadden ze weer wat geld.
5: Ja. Maar als je het zo beschrijft van twee mensen, twee broers die daar bejaard wonen, heel arm zijn, dan is meteen de vraag, waarom een roofoverval op die broers?
8: Dat is waarschijnlijk omdat die mensen in die uiterwaarden, je moet je voorstellen, er gebeurde nooit iets in Ooijen. Die boertjes die stonden op de dijk te kijken naar het werk in de Maas, want er liepen allemaal grote kronkels in en die werden dan met de hand, spa- en kruiwagens, werd die loop bekort. Dat scheelde 4 kilometer. Dus dat was een evenement. Er waren honderden mensen in die uiterwaarden aan het ploeteren. Dus die boertjes die stonden met de armen over elkaar of met de handen in de zakken op die dijk daarnaar te kijken. En toen schijnt op een gegeven moment iemand gezegd te hebben, dat zijn ook geen gewone, die twee. Beetje van, die zijn niet helemaal... Maar ze hebben wel een bom duiten, zei iemand anders. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen. Dat verhaal, die uitspraak is terechtgekomen bij een grote boef in Os. En die heeft er gewoon gezegd, ik ga er eens wat mensen op afsturen. En dat was het begin.
6: Wat ik zo fascinerend vond, want dat vond ik ook heel interessant detail, hè, van dat iemand dan blijkbaar gezegd heeft van die hebben een bom duiten. Maar vroeg me af, hoe weet je dat? Dat is nu heel erg lang geleden. Hoe weet je dat dat toen daar gezegd is?
8: Ja, er zijn natuurlijk strafdossiers. Dus ik ben wel in die strafdossiers. Er zijn allerlei verklaringen afgelegd. En wat ook wel mooi is, er is een groot onderzoek gedaan door... Een criminoloog die heeft zo'n dik boek geschreven. Ik wijs nu ongeveer 10 centimeter. Ja. Over de criminaliteit in Os. En die heeft in de jaren 40 alles verzameld. En daar staan ook dit soort dingen in. Dus dat is allemaal best wel aardig gedocumenteerd. Je moet er even naar zoeken. Want de gemeente Os die wilde in de jaren 40, eind jaren 40, het blazoen zuiveren. En die hebben 4000 van die boeken opgekocht en vernietigd. Want ze wilden eigenlijk niet dat die criminaliteit geboekstaafd werd. Dus dat, maar goed, ik heb er één gevonden.
5: Want de uiteindelijke roofoverval, kun je beschrijven hoe die ging?
8: Ja, dat komt zo bot en gewelddadig over. Er zijn 4 mannen, jongens eigenlijk nog, die zijn vanuit Os naar Ooijen gelopen. Dat is dwars door de weilanden, een kilometer 5-6. Die zijn daar even na middernacht aangekomen. Een half uur eerder was er nog de veldwachter langsgelopen en die had gezien, de broers liggen in bed. Hij had ze zelfs horen snurken door de dunne muurtjes heen. Maar dan komen die criminelen uit Oost, die komen daar. En ze slaan een raampje in. 1 gaat naar binnen, maakt de deur open voor de rest. 1 blijft op de uitkijk, dus er zijn 3 mensen binnen. Maar wat ze doen is gewoon, ze sleuren die 2 broers uit hun bed. Die lagen diep in slaap. En er wordt op ze ingeslagen gewoon. Eigenlijk geschopt, geslagen, waar is het geld? Ze protesteerden hevig. Dat geld was voor die mensen natuurlijk heel veel waard. En dat waren echt geen mensen die zeiden, daar ligt het. Die verzetten zich hevig, schreeuwden hard. En toen is het eigenlijk gewoon uit de hand gelopen. De oudste, Toon, Anton, die is eigenlijk gewoon doodgeslagen. Gebroken ribben, hoofdwonden. En broer Piet, die was een paar jaar jonger, die is aan hem vastgebonden. En zo hebben ze die 2 achtergelaten. Ze hebben geld gevonden. Er was dus inderdaad ook geld, 170 gulden. Wat in hedendaagse begrippen ongeveer een maandsalaris is. Dus dat was best een aardig spaarpotje wat ze inderdaad hadden. En toen zijn die boeven vertrokken. En Piet heeft zich los weten te maken en is naar de buren gekropen. En het mooie is wel, ik heb dan wel weer de zoon van de man die in die nacht naar de veldwachter is gerend op zijn klompen. Want er was geen telefoon natuurlijk. Die het verhaal van zijn vader nog kan vertellen. Van hoe die onder de indruk was van alles wat er die nacht gebeurde.
5: Ja. Arjan, is dit jouw genre? True crime?
7: Nou, niet per se. Ik vind sommige true crime podcasts heel leuk. Maar ik vond het wel leuk toen ik het luisterde. Ik vond het eigenlijk niet per se een true crime podcast. Ik zou bijna zeggen een soort geschiedenispodcast. En dat vind ik ook wel heel leuk. Ik hou van geschiedenis. Dus, want eigenlijk jouw fascinatie, tenminste zo heb ik het een beetje gehoord, ligt heel erg bij van hoe zat die samenleving toen in elkaar? En hoe heeft dat allemaal geleid tot, nou, tot die ene moord op dat dijkje, zeg maar? En ik vond het heel interessant om te horen van ook hoe allerlei ontwikkelingen in Os, wat daar vlakbij ligt, dat de margarinefabrieken die daar komen en die op hun beurt weer voor een bepaalde soort van criminaliteit zorgen. En hoe die boertjes toen eigenlijk al honderden jaren daar inderdaad op dezelfde manier leefden, maar om zich heen alles zagen veranderen, hoe dat bij elkaar komt. Dus ik vond het eigenlijk, de titel doet denken van dit is een soort van moord die opgelost moet worden. Maar het gaat eigenlijk over hoe leefde men toen, 90 jaar geleden, eigenlijk in jouw omgeving. En dat vond ik heel leuk om te luisteren, ja.
8: True crime is eigenlijk een dekmantel, hoor.
1: Het is heel slim bedacht, want iedereen klikt natuurlijk op die titel.
8: Maar het is wel het verhaal wat je moet toch een draad hebben waar het verhaal aanhangt. En dat is wel dat misdrijf.
1: Ja. Rianne, nog een onderzoeksjournalistieke vraag?
6: Nee, wel echt. Wat ik inderdaad heel interessant vond, eigenlijk twee details, denk ik. Eén, dat er een psycholoog was destijds, die blijkbaar vond dat de bende van Os in ieder geval reden was voor sociale castratie, geloof ik. En de burgemeester die het had over dat er misschien maar concentratiekampen moesten komen. Ja, ik vond dat echt fascinerend. Ik dacht echt van, oké, dus hoe anders we in die tijd blijkbaar dachten, of men dacht.
8: Ja, ik zat ook met mijn oren te klappen. Dat staat gewoon in een krant uit die tijd. De burgemeester die zegt concentratiekamp. Ja, dat had natuurlijk wel, dat moet je erbij zeggen, een andere klank dan
6: dat
8: het na de oorlog heeft gekregen. Maar toch, als wij niet gebonden waren aan wetten en regels, nee, dan zouden we het wel weten, zei die burgemeester. Dan pakten we ze allemaal preventief op en stopten ze in een concentratiekamp. Het ging er echt ruig aan toe, ja.
6: Echt, ja.
1: In de derde aflevering kijk je met historicus Leo Hoeks naar de daders van de moord, op Piet en op Toon. En de overval, want dat was het dus, werd in opdracht gedaan van Marinus de Bie. En hij was dan weer de opa van een van de daders.
10: Het huishouden van Marinus de Bie is, menselijkerwijs gesproken, alleen maar geschikt om misdadigers in groot te brengen. Het is er een zwijnenboel. De oude is een dronkaard en een echte deugniet. Als er met succes gegrapt is, worden meteen grote braspartijen aangericht. De dochter gaat met allerlei mannen mee. Een vrouw die leiding zou kunnen geven, is er niet. De moeder wordt reeds sinds 1925 in een krankzinnige gesticht verpleegd.
11: En daar werd het plan voor de overval in Ooijen gesmeed.
8: Een huis met geschiedenis, Leo?
12: Dat is er één, ja.
8: Het is een oud huis met een Franse kap.
12: Ja.
8: Ja, en ik stel me dan voor dat hier Piet van Buhlen op de koffie ging.
12: Ja.
8: Om eens bij te kletsen met zijn schoonvader Marinus.
12: Ja. Ja, dat klopt. Piet was getrouwd met een dochter van Marinus de Bie.
8: En die Piet van Buhl die zei, Marinus, ik heb iets gehoord.
12: Ja, die had iets gehoord, hè, dus van collega's in de werkverschaffing over de gebroeders Verhoeven, dat zij wel waarschijnlijk wel wat geld zouden hebben. En dat ze in een schamel hutje woonden waar makkelijk toegang te verkrijgen was.
8: En Marinus die zei heel geroutineerd, ik zal er wel eens een paar mannetjes op afsturen.
12: Ja, we gaan het geld halen. Hè?
8: Alsof hij dat dagelijks deed bijna, hè?
12: Ja,
8: dat soort klussen.
12: Het kwam ook heel vaak voor. Hè?
8: Ja.
12: Ja.
8: Ja. En toen is, dat is tegen het weekend aan, is dat ter sprake gekomen. Op zondag zijn twee van de latere daders, die zijn op de fiets nog naar Ooijen gegaan om te gaan kijken.
12: Om te gaan kijken hoe de stand van zaken was. En het is geloof ik nog een keer uitgesteld. Hè?
8: Ja, ze zouden eigenlijk op maandagavond gaan.
12: Ja, en dat is het niet geworden. De volgende dag. Op het laatste moment is dan geloof ik nog de olie bijgekomen, hè, de olie.
8: Die kwam eigenlijk toevallig even langs.
12: Ja, maar dat was veel. Dat speelde vaak, hè. Kijk, want we hebben het vaak over de bende van Os, maar het was geen bende. Hè. Het was gewoon een gelegenheidssamenstelling van criminele activiteiten.
8: Dat... Hoewel ik me nou die Marinus bijna voorstel als een soort El Capone achter zijn tafel.
12: ik denk niet dat... Nee, El Capone was wel een sigarenrokende whiskydrinker, maar dit was gewoon een ordinaire zuiplap.
8: Ja. Oh ja, zo zie je dat wel.
12: Ja.
8: Ja. Ja. Hij zei ook, ga dat geld maar halen, dan kunnen we een nieuw pak voor Wimke kopen.
12: Ja, want
8: dat, en dan kunnen we een biertje van drinken.
12: Ja, want dat was het meestal. Hè? Ja. Kijk, ze waren geen Robin Hoods, hè? Geen bokkenrijders die opkwamen voor de arme mensen. Nee, de buit, hè, de inbraken, roofovervallen en noem maar op, dat kwam meestal gewoon onder de eigen soorten, zeg maar, voor. Hè, dus niet bij de rijken gaan stelen. En dat geld, het was meestal maar, ja, waren het gewoon kleine bedragen. En die werden meteen omgezet in drank of kleren of ja. Dat. Hè. Dus niet.
5: Een fragment uit Moord aan de Dijk. Hierin hoor je ook heel duidelijk inderdaad het tijdsbeeld. Misschien moet je nog even uitleggen de link met de Bende van Os.
8: Ja, nou ja, Os is, zei ik net al, kilometer 5-6 van Ooijen vandaan. Ja. Je ziet daar inderdaad de industrialisatie. Dat gebeurt allemaal tijdens het leven van Toon en Piet. Hè, dat die margarine-industrie opkomt vanuit de boterindustrie die er al was. En dan moeten mensen die vrijheid gewend zijn, kleine keuterboertjes, die moeten zich schikken in het harnas van de fabrieksarbeider. En die had geen poot om op te staan. Ik bedoel, die moest gewoon keihard werken en zijn mond houden. En als die een scheve schaats reed, dan was het ofwel de pastoor of de politie of wat dan ook, maar dan was hij zijn werk ook kwijt. Dus die samenleving leverde eigenlijk een hele een rafelrand op, letterlijk langs Os, van min of meer krottige huizen, rommelige buurten, waar mensen zaten die echt heel erg arm waren. En die ook in moreel opzicht niet zoveel scrupules hadden. Dus die gewoon naar zo'n huis toe gingen en er niet voor terugschrokken om een bejaarde man op zijn hersens te slaan. En daar kun je achteraf over verbazen. Maar dat is natuurlijk een proces geweest wat waarschijnlijk al decennia lang aan de gang is geweest. Want ja, je zei net, Marinus is de opa, maar was de vader van Wimke, de dader. Ja. Maar de opa van Wimke was al betrokken bij de moord op een marechaussee-commandant in de jaren 90 van de 19e eeuw. Dus het zat al heel lang in die families. En in de jaren 20 kwam die Bende van Os kwam gewoon weer keihard terug. En er gebeurde voortdurend hele ernstige misdrijven. En het mooie is dat wat er in Ooijen gebeurde, maakte eigenlijk daar uiteindelijk een einde aan. Want een jaar na die overval in Ooijen, toen was het echt genoeg. En toen hebben ze de hele boel gezuiverd. En er is eigenlijk nooit meer iets van die Bende van Os vernomen.
5: Heb je iedereen te spreken gekregen die je wilde spreken?
8: Ik zou nog best wel meer mensen willen spreken. Want ik begon natuurlijk met het idee van, misschien is er nog wel familie van die twee broers. Ja. Ik wilde meer over die broers weten. Maar ja, die hebben zelf geen kinderen. En dus dat is allemaal te ver weg. Niemand weet, ja. Het enige wat ik te horen krijg, ja, die waren altijd binnen en die kwamen alleen buiten om de koe te voeren. Ja. Dus het waren geen opvallende types.
5: Nee.
8: Het is ook wel het mooie dat je door zo'n misdrijf een doorkijkje krijgt in de tijd naar heel onopvallende mensen waar je anders nooit meer van gehoord zou hebben, natuurlijk.
5: Ja, dat is mooi gezegd. Ja. Maar daarnaast wil je natuurlijk ook een nieuwe feit boven krijgen. Is dat gelukt?
8: Nou, wat ik van tevoren niet wist, is dat deze roofoverval echt het slotstuk vormde voor de Bende van Os.
5: Ja.
8: Omdat er was al een soort van krantencampagne tegen de criminaliteit gaande in de jaren 30. In die 33 begon dat zo'n beetje. En de druk op de autoriteiten nam enorm toe. En dat op het moment dat die roofmoord in Ooijen gebeurde, toen was het echt, dat was de druppel en het einde van de Bende van Os. Maar ja, ik heb in de slotaflevering gezegd, dit is waarschijnlijk de laatste, maar ik hoop stiekem dat het nog wat oproept. Want ja, je merkt toch ook wel, er ligt er wel een deken overheen. Hoe lang het ook geleden is, hoor. In de stad Os praat men niet graag over de Bende van Os. Het is allemaal familie en, nou ja, zo.
5: Dan scheelt het wel dat je daar zelf vandaan komt.
8: Ja,
5: hè?
8: Ja.
5: Kan ik me voorstellen, ja, dat mensen eerder tegen jou iets vertellen. Ja. Je wilde muziek horen als je voor een dubbeltje geboren bent, van Louis David.
8: Ja.
5: Waarom dat nummer?
8: Nou, wat dat was een beetje toevallig, kwam ik tegen. Het is een nummer uit 1934. Dus een hit uit 1934. En het geldt eigenlijk voor alle betrokkenen in deze podcast. Mm-hmm. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. En dat was toen ook echt zo. Wat je niet had, zou je ook nooit krijgen.
13: Er zijn mensen die geloven nimmer aan hun lot. ploeteren en sappelen en schouwen zich kapot. Ik zeg, mensen, denk toch steeds bij alles wat je doet.

Zelden vind je iemand die den zin van het leven kent. Je kunt zo gelukkig zijn als je tevreden bent. Waarom zoek je het geluk steeds in een ver verschiet? Het ligt vlakbij je en je ziet het.

0: Ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een dimietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pels dragen. Dat is gek. En als je een roggebroodkind bent, dan zou je nooit een kaviaar verslikken. En doe er maar geen moeite meer. Wees verstandig, want het blijft zo, zo is het. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stijl van meer.
1: Louis David met Als je voor een dubbeltje geboren bent. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze keer zijn dat Rianne van der Linden, Arjan van der Linden en Ayo Kraak. Rianne en Arjan, jullie maakten de serie Het Verkeerde Oordeel rond identiteitsfraude en persoonsverwisseling in het strafrecht. En jullie eerste aflevering begint als volgt.
2: Wij zijn onze keuzes, zei een groot filosoof ooit. En ja, we maken de hele dag keuzes. De keuze om in de supermarkt voor die zak chips te gaan. De keuze om na een zware werkdag wel of niet je oma nog even te bellen. De ene keuze ben je na 5 minuten al vergeten. De andere keuze, daar ga je mee naar bed. Maar er is een categorie keuzes die verder gaat dan dat. Die je misschien wel jaren met je meedraagt. Sommige mensen komen in hun leven niet eens voor zo'n keuze te staan.
3: Dit verhaal gaat over zo'n echt moeilijke keuze. Over een situatie waarin je aan alles voelt dat je iets moet doen, terwijl het kraakhelder is dat je dan een grens overgaat. Een keuze waarvan de gevolgen voor een ander levensveranderend kunnen zijn.
4: Ja, ik wil het even bij elkaar leggen. Ik denk, onderweg dacht ik, dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Misschien moet ik hier een keer een map van maken, zo'n presentatiemap van maken of zo. Want dit is nu maar een dossier. Ja. En ik neem het ermee om te laten zien dat het ook echt gebeurd is, weet je, als verificatie.
2: Zo'n keuze heeft het leven bepaald van de man die hier tegenover ons zit. En die zijn dossier, met de brieven en de documenten die zijn leven hebben ontwricht, aan het ordenen is.
5: Dat is de eerste brief die je gekregen hebt.
4: Uitnodiging voor verhoor, ja.
5: 2011.
4: Huh?
5: Ongelooflijk.
2: Deze man, Boudewijn, kwam ineens in een slechte film terecht. Een film waarin hij zomaar de cel in kon draaien.
5: Er kwam een dag dat de rechtszaak was.
6: Ja.
5: Hoe ging je daar naartoe?
4: Strak in het pak. Ja, ik denk, ik laat me niet. Want het was ook volgens de advocaten, was het, en dat wist ik ook wel, het is ook een dubbeltje op zijn kant. Want ik kon niet aantonen dat ik het niet was.
3: Uiteindelijk was het een ambtenaar die het leven van Boudewijn weer op de rit zette.
4: Iemand die helpt. Wauw. Dat was een nieuwe ervaring. Ja, dat was heel bijzonder.
5: Wat raakt je daar nou het meeste aan?
4: Nou, want ik kende Peter verder niet. En dan in één keer steekt iemand zijn nek voor je uit. Dat had ik. Nog, dat was een glas water in de woestijn.
3: Ambtenaar Peter maakte dus een keuze die voor Boudewijn ontzettend veel betekende. Een gewaagde stap.
5: En dat is dus iets wat je als ambtenaar kunt doen?
6: Nee.
3: Een keuze waarvan Peter ook wel wist dat hij hem niet mocht maken. Maar hij deed het toch.
1: Ja. Zo begint jullie podcast Het Verkeerde Oordeel. Want dit idee voor deze podcast begon met een LinkedIn-post van deze Peter.
5: Nou, het begon eigenlijk met een rapport van de Rekenkamer.
1: Ja.
5: Waar ook verschillende media over schreven. Waarin iets stond over een lijst op het ministerie van Justitie met 867 zaken waarop de naam van op het vonnis niet zou kloppen. Of niet klopt.
1: Het is een enorm aantal.
5: Enorm aantal en een ondergrens, zegt de Rekenkamer. Dus het is eigenlijk alleen de bekende zaken zijn dit. En die avond dat het rapport uitkwam, zat de president van de Rekenkamer ook bij Nieuwsuur. En die zei, ja, dit is echt ongelooflijk. En dan druk ik het nog voorzichtig uit. Nou ja, als een president van de Rekenkamer dat zo zegt, dan moet je opletten, want dan is er echt iets aan de hand. Dus toen, nou ja, dachten wij van, hey, dit is wel heel erg interessant. Ook omdat we dachten van, ja, wat betekent het eigenlijk als jouw naam op een vonnis staat waar het eigenlijk niet op thuis hoort? Wat maak je dan mee? En toen kwamen we inderdaad snel op het spoor van die Peter. Die op LinkedIn, net als een aantal andere oud-ambtenaren, hun mening aan het geven waren over wat de Rekenkamer had opgeschreven.
1: Ja, want omschrijf die Peter eens, Arjan.
2: Ja, het is een man met best wel een... ik denk, als je hem spreekt, denk je niet van... deze man heeft heel veel emotie hierover of is heel bevlogen. Maar eigenlijk, als je hem beter leert kennen... dan hoor je dat hij wel heel bevlogen is. En het is heel belangrijk, vindt, dat die mensen die hier tegenaan lopen... dat die ook geholpen worden. En daar heeft hij een beetje zijn levensmissie van gemaakt. Dat was ook op LinkedIn, stond er eigenlijk in zijn verhaaltje van... we gingen dus een beetje zoeken naar die ambtenaren van... want er zijn dus ambtenaren die hebben dus ingegrepen in de gevallen van die 876 zaken. Die hebben dan soms dus een dossier geschoond bijvoorbeeld. Zagen wij al in de Rekenkamer, die schreef daar al over.
1: En leg dat eens uit, het schonen van zo'n dossier.
2: Ja, dus dat is eigenlijk zo'n Peter bijvoorbeeld. Die werkte bij de dienst van het ministerie van Justitie. Die ervoor moet zorgen dat alle informatie in de justitiële systemen klopt. En die zag dus soms van, hier klopt helemaal iets niet. Hier klopt iets niet met een naam van een verdachte bijvoorbeeld... of van een veroordeelde zelfs. En dat kan heel heftige gevolgen hebben. Je kunt zelfs in de gevangenis komen. En toen dachten zij van, dat kunnen we eigenlijk niet laten gebeuren. Dus gaan wij zo'n dossier wissen. En dat mag helemaal niet, want alleen een rechter mag in Nederland... in heel bepaalde gevallen zeggen, ik pas hier iets aan.
1: Ja.
2: Na een zorgvuldig proces... Maar dat deden ze toch, om dus die mensen uit de brand te helpen. En daar was Peter er één van. Hij stond ook achter die keuze. Dat kon hij ook aan ons vertellen waarom hij dat had gedaan.
1: Maar dan gaat het dus om identiteitsfraude en om persoonswissel.
2: Vaak, ja. Waar het eigenlijk om gaat, het gaat om persoonsverwisselingen. En in bijna alle zaken waar wij mee te maken hebben gekregen... die wij tegen zijn gekomen, zagen we dat komt door identiteitsfraude. Dus iemand doet alsof hij iemand is... en daardoor komt de verkeerde naam eigenlijk bij de politie in de systemen te staan... en uiteindelijk ook op een vonnis van een rechter. Ja.
1: En vervolgens zit dat in jouw dossier en heb je moeite met een hypotheek krijgen, een nieuwe baan...
5: Ja, het kan zijn dat je dus een verklaring omtrent gedrag hebt... als dit jou overkomen is. Nou, in ons verhaal zit het verhaal van Boudewijn. Ja, die kreeg ineens uitgenodigd voor verhoor. Had geen flauw idee waar het over ging. Maar toen bleek dat een kopietje van zijn paspoort gebruikt is... om panden mee te huren waar uiteindelijk wietkwekerijen in zaten. Het kan zijn dat, dat bij jou zo is, maar dat je daar helemaal niet van weet. Daar hoef je ook op zich helemaal niet achter te komen. Pas op het punt dat je bijvoorbeeld een verklaring omtrent gedrag nodig hebt... dan kan zoiets ineens tevoorschijn komen. We hebben ook wel zo'n verhaal gehoord van een mevrouw... die had zijn verklaring omtrent gedrag nodig om in het onderwijs te gaan werken. Maar die kreeg ze niet. Onlastig, onduidelijk, ze snapte het niet helemaal. Toen bleek dat haar zus in Frankrijk zich voor haar had uitgegeven... na het plegen van een misdrijf. Een ander moment waarop je erachter kan komen... is als je de politie tegen het lijf loopt en ze zeggen... wacht eens even, er staat nog een celstraf op jouw naam. Kom jij maar even mee. Nou ja, dan weet je wel dat er iets aan de hand is natuurlijk. Ja.
1: Als je het luistert, tenminste, dat had ik... je wordt echt een beetje naar ervan. Dat je denkt van, dit kan mij dus ook overkomen. Had jij dat ook, Arjel?
7: Ja, zeker, zeker. En je denkt ook eigenlijk van, misverstand, lossen we even op... Maar zo simpel is het dus niet. En dat tonen jullie haarfijn aan hoe klemvast justitie dan is, hè, eigenlijk.
5: Ja, en heel vaak, maar goed ook natuurlijk. Want er zijn zoveel mensen die zeggen... ik heb het niet gedaan, dit is een misverstand. Dus ja, heel vaak heeft justitie natuurlijk ook wel gelijk... als ze zeggen van, we geloven jou niet op je woord.
7: Hmm.
5: Alleen, als het echt gaat om een fout... dan moet je echt op je knietjes hopen dat je iemand tegenkomt... die denkt, maar deze zou het misschien echt wel eens niet gedaan kunnen hebben. En anders heb je echt een heel groot probleem.
7: Ja, jullie hebben, want voor mij was dit nieuw. Ik weet niet hoe het voor jou is, Michel, maar ik heb dat rapport gemist dan. Maar
5: ik snap dat je niet elke rekenkamer rapport...
7: Nee, maar dat er zoveel mensen met dit probleem zitten. En je weet het helemaal niet. Ik vond het echt ontluisterend eigenlijk.
5: Ja,
1: ook omdat je bij zoveel gelegenheden natuurlijk de vraag krijgt... van kun je even een kopietje van je paspoort even geven? Ik ben nu net op vakantie geweest. Krijg je ook van al die hotels van geef even je paspoort. Ik maak even een kopietje. Ook niet meer doen?
5: Ik ben daar echt volledig van genezen. Ik doe dat niet meer.
1: Dus dat weiger je gewoon.
5: Ja, en het is ook wel eigenlijk alleen je werkgever, banken... en een aantal overheidsinstanties mogen dat van jou vragen... Hotels en je tandarts en zo, die kunnen ook gewoon om je gegevens vragen. Die kan je dan gewoon geven. Die hoeven echt geen kopie van jouw paspoort te hebben. Ik heb het daar met Boudewijn ook wel veel over gehad. Die dus echt slachtoffer werd hiervan.
1: Mm-hmm.
5: En die zei ook, die doet het dus ook nooit meer. Hij zei ook, dat is vaak echt wel

0: hotels en je tandarts en zo, die kunnen ook gewoon om je gegevens vragen. Die kan je dan gewoon geven. Die hoeven echt geen kopie van jouw paspoort te hebben. Ik heb het daar met Boudewijn ook wel veel over gehad, die dus echt slachtoffer werd hiervan. Mm-hmm. En die zei ook, die doet het dus ook nooit meer. Hij zei ook, ja, dat is vaak echt wel even ongemakkelijk, want mensen vinden het eigenlijk heel naar als je dan zegt, nee, je krijgt mijn paspoort niet. Maar ja.
1: Alsof je iets te verbergen hebt.
0: Ja.
1: Misschien.
0: Maar goed, ik snap het wel, want het hoeft maar even in verkeerde handen te vallen en je bent wel echt de sjaak.
1: Ja, want hij denkt dat het bij hem is gebeurd toen hij zijn paspoort inleverde of kopietje gaf aan een uitzendbureau.
0: Klopt, ja.
2: Ja, dat is later failliet gegaan, dat uitzendbureau. En hij vermoedt dus dat toen door de achterdeur zo'n kast met allemaal van die kopietjes naar criminelen is gegaan, die daarmee dus bijvoorbeeld zo'n wietkwekerij op hun naam konden zetten. Twee daarvan zelfs. En dat is dus, ja, dat is dus gebeurd. Daar schrok hij zelf ook wel van toen hij dat ontdekte.
1: Ja, want Boudewijn, er is helemaal niks aan de hand. Hij leeft gewoon zijn leventje en hij krijgt opeens dus het bericht van joh, je moet naar het politiebureau komen. Je moet je melden.
0: Ja, ja, en hij was ook inderdaad laconiek. Hè. Hij dacht, ja, het zal wel fout zijn. Hij had wel naar de politie gebeld en gezegd van joh, volgens mij klopt het niet helemaal. De politie zei, ja, wat is je geboortedatum, adres? Nou ja, nee, dit gaat wel echt om jou. Maar alsnog heeft hij het in het begin een soort van genegeerd. Omdat hij gewoon dacht, ja, er kan toch niks aan de hand zijn. Een raar verhaal. Maar pas op het moment dat de politie weer belde en zei, ja, je moet nu wel komen, want anders komen we je halen op je werk. Toen dacht hij, oké, dan moet ik misschien toch maar gaan. Maar ja, die ervaring van dat verhoor, dat als je daar even over nadenkt, kijk, het is natuurlijk niet zo dat je daar binnenkomt bij de politie en zegt, nou, hallo, welkom, je wordt verdacht hier en hier van. Nee, je wordt natuurlijk echt als verdachte behandeld. Maar hij had geen flauw idee waar het over ging. Dus hij heeft echt een heel hallucinante middag gehad, waarin hij allerlei vragen kreeg, maar geen flauw idee had. Waarom eigenlijk?
1: In het volgende fragment hoor je hoe hij vertelt over wat het met hem deed. Hè? Wat voor impact het had op zijn leven.
3: En ik heb een huurhuis. Dus ik kan je voorstellen hoe snel je dus zelfs het risico loopt om dakloos te worden. Wat weer, ik had geen recht op uitkering. Dus heb ik mijn vaste lasten waar ik na verloop van tijd, als mijn spaargeld op is, niet in kan voorzien.
4: Dat was echt een scenario in jouw hoofd zat?
3: Ja, dat is letterlijk, ja.
4: Terwijl je eigenlijk nog maar een heel klein beetje wist van wat er aan de hand was.
3: Ja. Dus dat is die druk, zeg maar. Dus van, ik word bedreigd. Dus je krijgt een echt een heel bazaal, je hebt zo krijg je een soort fight or flight gevoel.
4: Vanuit dat gevoel neemt Boudewijn een drastisch besluit. Hij zegt zijn baan op.
3: Toen ben ik gitaren gaan afstellen bij een vriend van mij, als werk. En wat heel leuk is, niet echt een carrière is. Maar ik kon daarmee wel voorzien in een lager, maar wel een loon. En dat was met een vriend die me wel vertrouwde. Die ook wist wat er aan de hand was, want die had ik het dus wel verteld. En daar was dat was een soort, dat was een soort hulplijn. Dus
4: de vlucht naar voren eigenlijk.
3: Ja, dus de vlucht naar voren inderdaad. Dus zo heb ik dat gedaan.
4: Zijn baan opzeggen, dat is niet het enige. Zelfs de mensen die het dichtst bij hem staan beginnen vragen te stellen bij zijn verhaal.
0: Het was puur dat onbekende wat eigenlijk boven je hoofd hing, wat angst veroorzaakte. Waardoor je
3: ook het sociale isolement. Want als je ook thuis met familie en vrienden dat vertelt, dan denken ze, ja, je zal wat gedaan hebben of zo.
4: Die geloofde jou niet?
3: Nee. En ik weet niet of dat specifiek mijn familie is of niet, dat weet ik niet. Dat zal overal gebeuren. Maar mensen denken, ja, je hebt zelf wat gedaan. Hè, dat is, je hebt iets, je bent slordig geweest. Je hebt dat zelf gecreëerd, of je hebt een fout gemaakt, en los het op. Hè. Dus je wordt wel redelijk wel teruggeworpen op jezelf.
4: Want je had toen ook een relatie in die tijd?
3: Ja. Mijn toenmalige partner, die analist, die heeft dat ervaren. Precies wat ik net beschrijf. Die ging daarin mee. Die heeft me één keer gevraagd, dat heb je niet echt gedaan. En mijn vader heeft dat toen ook een keer gevraagd. En toen denk ik van, ik snap dat je dat vraagt, en ik ga het ook eerlijk antwoorden, maar je mag het me één keer vragen. Want het enige wat ik nu nog heb, is mijn woord. He, dus als je niet op je woord geloofd wordt, want alles op papier, even letterlijk en figuurlijk gesproken, het bewijst het tegendeel, dus bewijst schuld. Dus het is aantoonbaar dat je daadwerkelijk die overtreding in dit geval hebt begaan. En dat het dus wel op jouw naam staat.
4: Hoe vond jij dat ze je dat toch vroegen?
3: Ja, dat is niet zo leuk. Nee, dat is veel dieper, kan je niet zinken. Want dan komt het echt, zeg maar, tot in het huis, tot in je slaapkamer, zeg maar. Om de beeldspraak even te gebruiken van je wordt bedreigd in je bestaan, maar dit is in je woonkamer. Dus dit is op de bank, dit is aan tafel, het gesprek aan tafel.

0: En ik kan het niet weerleggen. Ik kan alleen zeggen dat ik het niet gedaan heb. Maar ik kan het niet aantonen. Sterker nog, alles wat ik heb toont aan dat ik het wel gedaan heb.
1: Boudewijn zoekt zichtbaar nog steeds naar woorden die uit kunnen drukken hoe hij zich in die periode voelt.
0: Kun je je voorstellen dat als je bijvoorbeeld op een doordeweekse dag, dat je denkt, ach, alles gaat goed, er is niks aan de hand, en in één keer komt er geen water meer uit je kraan. En dan loop je naar buiten en je auto is weg. Dat soort, wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? Waar is mijn... Hè, waar zijn mijn spullen? Of je komt thuis en je sleutel past niet meer in de voordeur, want het huis staat op iemand anders naam. Dat is een hele rare gebeurtenis. Je denkt van, mijn hemel, wat moet ik doen? Ik sta er alleen voor.
2: Dat is de ervaring die jij hebt.
0: Dat is de ervaring, ja.
3: Het verhaal van Boudewijn en de impact die het op zijn leven heeft in het verkeerde oordeel, vond ik echt een heel indrukwekkend stuk. Maar ook opmerkelijk dat hij dus die vlucht naar voren neemt alvast. Terwijl hij weet zelf dat hij het dus niet gedaan heeft, dat hij niks te maken heeft met die wietkwekerijen.
4: Uiteindelijk is hij voor de rechter gekomen. En tijdens die rechtszaak is er eigenlijk iets bijzonders gebeurd. Want het OM heeft de aanklacht laten vallen. Terwijl op papier klopt het allemaal. Hè? Ik bedoel, er was een huurcontract met zijn kopie van zijn paspoort afgesloten. Een vervalsing van zijn handtekening stond eronder. Dus eigenlijk hadden ze bij justitie natuurlijk niet heel veel reden om te twijfelen. Dus hij weet zelf ook niet helemaal wat er gebeurd is tijdens die rechtszaak, waarom hij niet veroordeeld is.
3: Maar dat snapten jullie wel, dat je dan toch al dingen gaat aanpassen in je leven, terwijl je zelf onzeker weet dat je het niet gedaan hebt?
5: Hij maakt dat best wel invoelbaar, vond ik. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Janne, maar hij maakte best wel duidelijk aan ons van, ook omdat je dus bevraagd wordt door de politie, er worden allemaal documenten onder je neus geschoven en je weet er echt niks van. En je omgeving begint er ook aan te twijfelen. Die begint jou vragen te stellen van, goh, heb je niet echt iets gedaan of ben je niet iets vergeten of wat dan ook. En omdat je zo lang in die onzekerheid zit, ja, dat is een soort van gekke Kafkaeske situatie waarbij je gewoon denkt van, nou, misschien zit ik dan wel fout. Hè? Dat hij zichzelf ook aan zichzelf begon te twijfelen, bij wijze van spreken.
3: Maar er zijn ook mensen die vals getuigen natuurlijk, om die reden. Ja.
5: Ja, die na een lang verhoor ook zeggen, nou, ik heb het gedaan, ook al hebben ze dat niet gedaan, omdat ze denken van, nou, dat is de enige weg die ik nog heb. Dus hij dekt zichzelf eigenlijk in tegen de gevolgen van iets wat hij niet kon, niet kon beïnvloeden. Voor zijn gevoel.
3: Peter, moeten we het nog over hebben, want daar begonnen we natuurlijk ook mee. Een ambtenaar die dan zijn dossier ook zag, maar ook dat van vele anderen. Hoe weet zo'n Peter dan helemaal zeker van, hey, deze persoon heeft het zeker weten niet gedaan?
4: Dat is een goede vraag. Bijvoorbeeld bij Boudewijn heb ik dat inderdaad ook eigenlijk gevraagd. Van, hoe weet je dat dan zo zeker? En nou, Peter heeft hiervoor ook bij het OM gewerkt. Dus hij bouwt een beetje voort op zijn kennis die hij vanuit daar heeft. En kijk, heel vaak bij Justice, de justitiële informatiedienst waar hij voor werkte, daar hebben ze natuurlijk ook inzicht in alle dossiers en dergelijke. Dus daar kunnen ze ook in de systemen soms gewoon heel letterlijk zien, oké, dit staat nu op naam van die, maar hier is een fout gemaakt, of door een mens of door het systeem. Dus ik geloof dat Peter dat best wel vaak gewoon echt heel hard kon maken.
3: Want hij speelt natuurlijk voor rechter.
4: Ja, zeker. Ja, absoluut.
3: Want hoe zit dat qua strafbaarheid?
4: Goeie vraag. Het is in ieder geval, kijk, een van de belangrijkste principes, een heel belangrijk principe in onze rechtsstaat is dat de rechterlijke macht en de overheid gescheiden zijn. Dat je ambtenaar nooit op de stoel van de rechter mag gaan zitten. Dus dat mag gewoon niet. Dus gewoon, ik denk dat het strafbaar is. Ik heb het niet helemaal uitgezocht. Ja. Ik hoop voor Peter ook dat nooit nog nagedragen wordt.
5: Het ingewikkelde is, en dan komen we op het eind van de podcast een beetje op, is dat ze eigenlijk tussen twee wetten in zaten, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus aan de ene kant waren zij verplicht om in te grijpen als zij wisten dat er iets fout was. Dat was ook een wet, die bestaat ook. Dus die ambtenaren die in die dienst werken. Aan de andere kant mogen zij niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Dus eigenlijk zaten ze in een situatie waarbij ze misschien wel, wat ze ook deden, strafbaar waren geweest. En dat maakt het zo ingewikkeld. Ja, ben je strafbaar als je iets doet, terwijl als je het ander ook had gedaan, dat niet dat dan ook in zo'n situatie had gezeten. Dus dat laat eigenlijk zien, het systeem zat fout en die ambtenaren moesten daar iets mee. En die hadden daar ook heel veel moeite mee van, wat moet ik doen? En die kregen ook gewetensnood. En dat is best invoelbaar dat ze dat hadden.
4: En die werden niet geholpen, hè? Want het is niet zo dat ze dachten, ik ga het eens even lekker in mijn eentje allemaal zitten oplossen. Ze probeerden dus de hele tijd
3: het aan te kaarten.
4: Precies, ja. En een leidinggevende aan een jasje te trekken van, hey, hier moet iets op bedacht worden. Ja. En in de tussentijd hadden ze wel zoiets van, we kunnen die persoon niet misschien wel morgen opgepakt laten worden, of we kunnen die persoon niet in de cel laten zitten.
3: Dus dan Peter heeft eigenlijk twee keer moed getoond, hè? Dus toen hij het deed, toen hij dus ingreep, en nu dus ook weer door gewoon met dit verhaal naar buiten te komen, van, ik heb dat gedaan.
4: Absoluut, zeker, ja. Hey, ja.
3: En hebben jullie idee van dat er verbeteringen zijn? Dat dit minder vaak zal gaan voorkomen in de toekomst?
5: Nou, sinds het rapport van de Rekenkamer naar buiten is gekomen, is er een soort aanpak gekomen. Toevallig hebben we dus ook weer ambtenaren gesproken die daar weer kritisch op zijn op die aanpak. Hebben we ook vragen gesteld aan het ministerie. En er is nu wel, in elk geval worden er pogingen gedaan om tot een soort route te komen waarbij die ambtenaren zo'n zaak eigenlijk kunnen voordragen bij een rechter. En dan zou je dus kunnen zeggen, dan ziet zo'n ambtenaar zo'n zaak. Die kan dan zeggen, goh, rechter, kijk hier eens naar. En dan zou je zeggen, dan zou dit makkelijker opgelost moeten kunnen worden. Dat betekent niet dat dit nooit meer voorkomt. Maar dat betekent wel dat er dan in elk geval zo'n ambtenaar weet wat hij moet doen als hij zo'n zaak tegenkomt. Dus dat zou heel mooi zijn. Maar er is een wetswijziging voor nodig. En dat is niet in 2 dagen gebeurd, zeg maar.
3: Ja. Ik moest wel vaak denken aan de toeslagenaffaire.
4: Ja, ik denk ook wel dat dat wel een rol heeft gespeeld in ons idee om uiteindelijk ook de afslag te nemen van, ja, waarom is dit probleem zo lang niet opgelost? Want uiteindelijk wil je toch, ja, ik zou in een land willen leven waarin problemen als deze binnen, nou ja, afzienbare tijd, in ieder geval dat daar een oplossing voor wordt bedacht. Nou, bij de toeslagenaffaire zagen we natuurlijk dat dat niet gebeurde, dat het ook lang duurde. En hier zagen we ook dat dat meer dan 10 jaar duurde. Dus wij dachten echt wel van, ja, hoe kan dat? Wat gebeurt er dan binnen zo'n ministerie? En dat wilden we graag weten.
3: Ben je erachter gekomen?
4: Ja, we hebben wel allerlei redenen gevonden waarom, ja, zo'n oplossing niet snel gekomen is. En dat heeft voor een deel te maken dus met de cultuur binnen zo'n ministerie. He, dus dat, nou ja, dat er blijkbaar heel veel prioriteiten zijn. Dat er heel veel prioriteiten vanuit de politiek, vanuit de Tweede Kamer, vanuit de minister komen. Dat die eigenlijk altijd belangrijker worden gevonden dan wat vanuit een ambtenaar, vanuit een uitvoeringsorganisatie komt. Mm-hmm. Dat je blijkbaar ook niet al te direct bent in je communicatie op een ministerie. Want op een gegeven moment vraag ik ook aan Peter van, joh, hij had een hele nota geschreven. Ik zeg, ja, weet je, als ik die op mijn bureau zou krijgen, zou ik ook niet meteen heel erg gealarmeerd zijn. Hm. Waarom staat die niet gewoon? Er zitten mensen onterecht in de cel. Er loopt misschien wel een zetendelinquent rond die elk moment weer een VOG kan aanvragen. Nou ja, blijkbaar is dat niet hoe de dingen gaan. En uiteindelijk sprak ook Arre Zuurmond. Hij is regeringscommissaris geweest. Hij adviseerde dus eigenlijk de ministerraad tot 2024. En hij schetste ook wel hoe het ministerie nou eigenlijk een soort loopgravenoorlog heeft met het OM en met de rechtspraak. En dat maakt dus ook dat het gewoon al die tijd heel moeilijk is geweest om hier een oplossing voor te bedenken.
3: Jullie wilden Radiohead horen. A Wolf at the Door.
5: Klopt.
3: Ga jij het uitleggen, Arjan, waarom?
5: Ja, dat ga ik proberen. Ja, we waren best even wat nadenken. Wat is nou een nummer? Het gaat over best veel dingen, deze podcast. Dus wat is een nummer wat daar goed nou iets over zegt? En dit liedje, wij zijn allebei best wel Radiohead-fan, kwamen we achter toen we naar liedjes gingen zoeken. En dit nummer, het is een heel een beetje abstract nummer, maar het gaat eigenlijk over het gevoel wat je kunt hebben als iets heel groots en intimiderend eigenlijk op je deur klopt. Dus je wordt bedreigd door iets groots wat je niet helemaal begrijpt, waar je ook geen invloed op hebt. En het paniekerige gevoel wat je daarbij kan hebben. En dat, ja, is eigenlijk misschien wat Boudewijn heeft gevoeld en wat al die andere slachtoffers ook hebben gevoeld. Dus dat vonden we wel passen.

0: Dat was Radiohead met Wolf at the Door. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze keer zijn dat Rianne van der Linden, Arjan van der Linden en Arjo Kraak. Het is tijd voor mijn eigen tip. En deze week tip ik de Claudia Show, de nieuwe wekelijkse podcast van Claudia de Breij. In gesprek met een gast die de wereld kan duiden, maar van wie ze toch een goed humeur krijgt. Mooi motto, vind ik dat. Ook op de vulkaan moet gedanst worden, zegt ze. Eerdere gasten die ze sprak waren Joris Luijendijk, Typhoon en Rob de Wijk. En de nieuwste aflevering is met Sam van der Horst.
1: Het is echt alsof ik gekieteld word. Zo ja. Instant werkt dit.

0: Claudia Show.
1: Buiten is het kut. Binnen zit Claudia de Breij.
2: Op haar dikke reet. Welkom bij de Claudia Show, welkom terug. Of als je voor het eerst luistert, extra welkom bij deze poging om samen de wereld wat beter aan te kunnen. Het wereldnieuws is overweldigend, althans dat vind ik persoonlijk soms wel. Maar terwijl je weet wat er gebeurt in bijvoorbeeld Oekraïne of Gaza of Soedan, heb je vanmiddag ook nog gewoon een borrel met vrienden. Of zorgen over, weet ik veel, je hormoonhuishouding. Wat kan een menstrueren in zijn of haar leven? Het bestaat allemaal tegelijk. En hier in de Claudia Show erkennen we dat we leven op de rand van een vulkaan. We proberen te voorkomen dat hij uitbarst. Maar er moet intussen ook gedanst worden. Ook op de rand van een vulkaan. Juist op de rand van de vulkaan. Dus laten we dat een beetje samen doen.
3: Want ja, zo legt Claudia de Breij zelf uit waar haar show over gaat. Is het iets wat jullie zouden gaan luisteren?
4: Ik zit nog steeds ingehouden te lachen over buiten het kut. Ja, buiten het kut. Dus ja, ik onthoud deze wel, ja.
3: Is het iets wat jullie herkennen van, zij zegt dus van ja, eigenlijk een spiritueel noodpakket. Want ja, we zijn toch allemaal wel bewust van hoe slecht het gaat in de wereld. En we kunnen wel wat vrolijkheid gebruiken.
5: Nou, dat denk ik zeker. Maar het is niet alleen vrolijkheid. Ze probeert ook wel een uitweg te vinden.
3: En duiding.
5: En, precies, ja. Dus ik denk, een hele mooie podcast op dit moment.
3: Ja. Arjan, kun jij er wel eens somber van worden?
6: Ja, klopt. En dan probeer je dus een soort van heel klein stukje, bijvoorbeeld in je werk als journalist, te pakken. En daar nou iets goeds te doen, hoop je dan. Maar het is een herkenbaar gevoel. Dus, hopelijk heeft zij goede tips om daarmee om te gaan.
3: We zijn aan het einde gekomen van Vink. Dank dat jullie mijn gast wilden zijn. Zijn er al nieuwe podcastplannen? Rianne, heb je al nieuwe in de pijplijn zitten?
4: Ik durf het nog niet te zeggen.
3: Nee,
4: Nee maar dat heeft ook te maken met de financiën bij de publieke
3: omroep. Het geld.
4: Ja.
3: Arjan?
5: Ik ga eerst de moestuin in en dan onderweg misschien toch weer iets bedenken.
3: Ja, precies. Ja.
6: Kerstvakantie, ja. Mij ook. Je moestuin klinkt heel goed. Ja.
3: Dank aan jullie, Rianne, Arjan en Arjo. De podcast die we hebben besproken waren Het Verkeerde Oordeel, Moord aan de Dijk en de Claudia Show van Claudia de Breij. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En tip me als jij een podcastluistertip hebt. En dat kan via Instagram, @MishaBlok.
7: NPO Radio 1.
8: 2:00, Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen.